0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. En tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie. Vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd gisteravond gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Het weer, in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt iets aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze hele vroege maandagmorgen. 11 mei alweer, jongens. Zo. Het voelt voor mij zeker als een vroege morgen. Want ik was hier een paar uurtjes geleden nog bij Blokhuis. We hadden daar wel hele vette live muziek gisteren van een dame. Ah, die was zo goed. Ik heb er voor je meegenomen. Althans, niet in levende lijven, maar de muziek daarvan wel. Dus die ga ik zo meteen lekker aan je voorstellen hier bij Dagnacht. Ik heb 1 keer geprobeerd om hier te slapen na de show op zondagavond. Werkt niet. Werkt niet. Want als ik ergens anders slaap, duurt het toch langer voordat je inslaapt. Ja, en is het ook niet zo dat als je op je werk slaapt, nog steeds het gevoel hebt dat je werkt? Ik wel. En laten we eerlijk zijn, niks ligt toch zo lekker dan je eigen bed. Ook al is het maar voor een paar uurtjes. Nou, ik zal je even mijn ideale slaapsituatie voor je schetsen. Ik slaap dus op mijn zij met een soort zijligkussen. Dat is zo'n worst, weet je wel? Nou, ik ben aan die worst gewend sinds mijn zwangerschap. En ik kan er dus ook geen afstand van doen. En het blijkt ergonomisch dus ook nog goed te zijn voor je nek en rug. Dus ik doe hem nooit meer weg, denk ik. Ik slaap ook met oordoppen. Ik kan dan zo een beetje lekker in mijn eigen kokonnetje zitten qua geluid. En dat is ook heel fijn. En dan vergeet ik nog het beste van alles. Het gekriebel door mijn haar, door mijn eigen man. Ja, die jongen had ook wel even iets goed te maken gisteren. Oh, hij heeft zich de hele dag er rot over gevoeld. Arme, arme man. Ah, ik vertel je zo meteen wat er aan de hand was.

Lekker begin met deze muziek. Dat stuurt Martine via NPO Luister. Nou, dan is het toch geen beter begin dan dit, joh. Een hele goede morgen op deze maandag 11 mei. Ja, gisteren 10 mei, moederdag. Misschien ben je wel op bezoek geweest bij je moeder.

0: lekker begin met deze muziek. Dat stuurt Martine via NPO Luister. Nou, dan is het toch geen beter begin dan dit, joh. Een hele goede morgen op deze maandag 11 mei. Ja, gisteren 10 mei, moederdag. Misschien ben je wel op bezoek geweest bij je moeder. Of heb je een berichtje gestuurd, of een bosje bloemen, of een kaartje. Bij mij was er echt wel heel weinig moederdag. Want ik zat om 7:30 gewoon beneden met een peuter en een kleuter Boomba te kijken.
1: Toen was hij het vergeten.
0: Ja, nou, hij was niet echt vergeten, maar hij had de wekker wel gezet. Maar hij sliep er gewoon doorheen.
1: Oh, ja. Toen hij wakker werd?
0: Toen heeft hij niet gedaan, want toen moest hij ook weer weg. Ja, het is een muzikant die s'avonds laat speelt. Dus hij was ook echt laat thuis. Yeah. Maar hij had wel de wekker gezet, dus zijn bedoelingen waren goed. Maar hij is ook daarbij een slechte slaper. Hij slaapt niet met zo'n worst, net als ik. Is hij dus gewoon door zijn wekker heen gegaan. Ja, en toen kwam hij om 10:30 beneden. Sorry. Ik zo, ja. En toen gingen we sporten samen. En terwijl ik zag Adam dat hij helemaal niet wakker was, maar toch ging hij mee. Waarschijnlijk ook al om het goed te maken. En toen moest hij om 11:30 weg, want hij had een matinee-voorstelling die hij moest spelen. En het was kusje, doei. Ja, en toen zag ik dus op de achterkant van het kaartje van mijn dochter staan. Want ja, het is een beetje toch gek om die zelfgeknutselde dingen door mijn kinderen aan mezelf te geven. Ja. Daar stond achterop, lieve mama, dit is jouw dag. Vandaag hoef je helemaal niks te doen. Ik dacht, nou, die vliegen gaan niet op.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Maar ja, toen ik terugkwam van Blokhuis gisteravond, stond er wel een bos bloemen op tafel.
1: Oh.
0: Met een kaartje. Ja. Hij zei, voor de beste mama, kusje. Ik ben trots.
1: Hij heeft goed geprobeerd te maken dus.
0: Nou, hij heeft echt geprobeerd goed te maken.
1: Maar
0: en
1: is
0: hij
1: het gelukt?
0: Ja, zeker wel. Alleen het is toch, ondanks dat het commercieel geneuzel is, die hele moederdag, is het toch best wel leuk en lief en fijn om even verrast te worden. En nou, we hebben afgesproken dat hij me nog een keer binnenkort gaat verrassen met een moederdag ontbijt. Ja, nou ja, het is ook een schatje ook. Het is weer goed.
1: En bij vaderdag verslaap jij je ook dan?
0: Ja, die vieren we nooit. Goed, hier de dagplaat.

Love the Brave. Ja, speciaal voor luisteraar Alexandra. Die zei me afgelopen donderdag: wanneer draai je nou eens een keer Toto in je dagnachtplaats? Nou, bij deze. Zo braaf wou ik zeggen. Brave zijn we helemaal niet. Nee, wel. Dat doen we gewoon voor je. Dus, daar kun je op stemmen. Of wil jij misschien wel de nachtplaats?

Parsons Project, Old and Wise. Ook een schitterend nummer natuurlijk. En ja, een favoriete nummer van mijn vader. Dus ja, als we toch over Vaderdag hebben die we eigenlijk niet vieren, arme man, kan je ook op deze stemmen. Old and Wise, Alan Parsons Project. Kom maar door via NPO Luister. Wordt het Toto of wordt het Alan Parsons Project helemaal aan jou? Dan ga ik die zo meteen voor je draaien. Eerst heb ik Alice Merton.

0: ochtend van 2. Goedemorgen, Loek.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Hoe vaak heb jij Boomba gekeken?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja, hoezo?
1: Ja, omdat ik 4 kinderen heb.
0: Zo, 4?
1: Ja, het is een samengesteld gezin. Ik ben een beetje laat begonnen.
0: Ja.
1: Dus ik heb er eentje rondlopen, die is 11.
0: Ja.
1: Mijn vriendin, die is een keer gescheiden. En daarna nog een keer. Dus ja, die heeft er van de eerste serie 2. Uit de tweede serie 1. En de derde serie ook weer 1. En dat maakt in totaal 4.
0: Zo, dat noem je nog eens samengesteld gezin, zeg?
1: Ja, ja, ja.
0: En gaat dat goed met elkaar allemaal?
1: Ja, eigenlijk is geen enkel probleem. De oudste voedt de jongste op en de oudste is goed opgevoed, dus dat is geen enkel probleem.
0: Oh, en hoe oud is die dan?
1: 29.
0: Oh, zo, er zit inderdaad wel even wat tussen, ja.
1: Ja.
0: Maar zijn ze ook wel eens alle 4 dan bij jullie, of zijn die anderen al uitgevlogen?
1: Ah, die zijn al lang uitgevlogen. We hebben een die was al gaan samenwonen en die is inmiddels ook al uit elkaar en die heeft er een eigen huisje en die hebben we afgelopen zondag verhuisd.
0: Zo, dus, maar was je vriendin er dan ook gewoon vroeg bij of zo?
1: Ja, die was er vroeg bij, ja.
0: Oh.
1: Was voor 23 of zo.
0: Dat hoor je tegenwoordig toch eigenlijk niet meer, dat iemand op zijn 23e al aan het ouderschap begint?
1: Nee, maar dat was ook 29 jaar geleden.
0: Ja, dat is echt een andere tijd. Als je bijvoorbeeld nu gaat trouwen, begin 20 of kinderen gaat krijgen, dan kijken mensen je met grote ogen aan. Wat is dit?
1: Ja, ga je studeren of zo, weet je wel.
0: Ja, zeker, ja. Nou ja, goed.
1: Ja, er zijn er ook bij die kiezen andersom. Hè. Dus ik heb 2 vriendinnen van me, die zijn allemaal al 2 advocaat geworden. En zijn helft van een studie. Dus die hebben eerst een kind gekregen en zijn daarna aan de studie begonnen.
0: Oh, ja, precies, ja. Ja, eigenlijk is het ook, ik merk dat zelf nu ook wel als jonge moeder. En je wil carrière maken bij de radio en je wil je kinderen opvoeden en dat soort dingen allemaal. Dat wil je ook nog laten slagen en goed laten zijn. Waarom zijn al die levensfases allemaal tegelijk? Waarom moet het allemaal nu?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. En je moet nu zorgen dat je een basis legt bij de opvoeding. En je moet ook weer niet te laat kinderen beginnen, want de biologische klok. En je moet nu ook zorgen dat je carrière maakt. Of kan dat ook later nog?
1: Nou, dat kan ook nog wel later. Ja, ik denk dat je nou refereert naar die hebt wel eens van die moeders, die zijn zo super gefrustreerd. Als dat kind maar 1 ding fout doet, dat wel niet volgens het protocolletje, dan schieten ze er meteen op af. Ik ben waar mijn ouder, zo gezegd. Ik geloof het wel, weet je wel.
0: Ja.
1: Als je kan lopen, dan is het al lang goed. Geef af en toe wel eens een tikje in de goede richting, maar laat me lopen.
0: En dan gewoon af en toe een bordje eten en dan zijn we er wel.
1: Ja, ja, ja. Als het allemaal een beetje goed gaat, ja. Dan...
2: De dag. Nou,
0: als ik het zo hoor, dan komt het wel goed met die van 11 bij jou.
1: Zeker.
0: Hey, we gaan een dag-nachtplaat doen. Ja, ik heb hier een verdeling. Marco zegt dagplaat, François Toto eindelijk. David, lekkere plaat tijdens het racen. Ik weet dat hij aan het gamen is hoor, niet dat hij op de weg aan het racen is.
1: Nee,
0: Martina zegt ook dagplaat. Ja, ik heb ook voor de nachtplaat wel mensen. Christian, Marco, Lika, Mark en Stefan. En jij mag het verlossende woord geven.
1: Ja, nachtplaat dan, hè?
0: Ja, gaan we ervoor de nachtplaat.
1: Lekker.
0: Hartstikke goed. Hey, bedankt, Loeke, en een hele fijne dag.
1: Yo, houdoe.
0: Houdoe.

vrijdag gaan ze eraan beginnen. Hun concertreeks van 10 shows in de Gelredome. 23 mei hebben ze er 5 gehad en dan zijn ze halverwege. En zo heet ook de plaat. Suzanne Freek op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we de nachtplaat Old and Wise. En nu een hele fijne wijze les van Queen. Friends will be friends. En zo

0: Sunshine. Sweet Sunshine moet ik zeggen. Douwe Bob hier op NPO Radio 2. Pim-pam-pla. Jarno, ik ben blij dat ik weer eens de kans krijg.
1: Oh, wat dan?
0: Nou ja, ik grijp iedere keer pimpamplaat mis. Meestal doen wij in de Mood Machine of iets anders. Of motten we van de zender even nog een spelletje of een quizje doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb pimpamplaat echt gemist.
1: Oh ja, het is ook een heel leuk spelletje.
0: Ja, is het ook. Zeker weten. Dus ik heb het geel-groene wieltje. Doet me denken aan ADO Den Haag. Maar dat maakt niet uit. Heb ik hier voor me en ik ga de galm opengooien. En we gaan gewoon letters draaien. En we gaan gewoon platen zoeken. Daar gaan we. De F. Van Frans Ferdinand. Ja, de F, oké. Okay.
1: Frans Bauer.
0: Frans Bauer natuurlijk, hartstikke goed. Nou, misschien draai ik nu wel de H van heb je even voor mij.
1: Laten we het hopen.
0: Laten we het hopen. Oké, okay, dan gaan we voor de titel. De O. O, de na. Nee, dat is niet van Frans Bauer.
1: Nee.
0: F en O.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zou het even niet weten hoor.
0: Je zou het even niet weten. Nou, dan is het gewoon helemaal aan jou als luisteraar. Een F als artiest en een O als titel. NPO Luister is de plek waar jij moet zijn. En eerst heb ik iets heel moois voor je. Ach, ik neem je even mee naar gisteravond Blokhuis. Iris Jean is de naam. Een heel leuk liedje voor mij, maar vooral ook een wonderschoon liedje. Ze speelt het live ook erg goed. En deze week ga je hem hele week horen hier als tipsong op NPO Radio 2. Iris Jean, dit is End of the World.

0: of the Night. Oh, sorry. Ik wou Rhythm of the Night afkondigen en toen ging ze het zelf nog een keer zeggen. Ja, misschien komt het ook door haar artiestennaam Corona. Ik ben het gewoon helemaal vergeten dat dat is geweest. Maar ja, soms was het ook wel weer eens lekker dat je even niks hoefde. Maar ik zou er toch ook weer niet naar terug willen. Jij wel, Jarno? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké, nou goed zo.

0: komen. Want het blijft ook vrij rustig in de app. Om wel geteld hebben er drie. Ik heb in het systeem gekeken. We kunnen hier zoeken op FNO. Ik zal even met je meenemen wat er zo al binnenkwam. Ik heb Frans Bauer, O Middernacht. Oh, wat erg. Even luisteren hoor. Nee, dit... Oh ja. Nou, dit is helemaal geen, dit is geen Frans Bauer, O. Oh, oh, Middernacht. Oh, dat is een hele andere. Oh, wacht. Ik heb hier nog op Rode Rozen Vallen Tranen. Oh, dit klinkt meer als Frans Bauer inderdaad. Dat is ook niet echt wat we zoeken, hè? Wat we ook nog tegenkwamen, kende ik ook niet. Frans Halsema, die ken ik wel, maar niet. Ome Nelis heeft een kleurentelevisie. Wist ik ook niet echt.
1: Stil zijn de lach.
0: Nee, Frans, dat doen we even niet. Ome Nelis heeft een kleurentelevisie.
2: Oh, meneer is nog maar 3 jaar. Ja, en dan kreeg je
0: doen we ook niet. Onkruidzaaiers uit de Fabeltjeskrant. Maar er kwam 1 liedje binnen en die gaan we doen. Alleen ze neemt niet op Anke. Anke, waarom bel je nou niet terug? Mens, 0800-1122, je hebt nog 30 seconden. Zij stuurde namelijk Fleetwood Mac met Oh Well, Part 1 en Part 2. De volledige albumversie. Ja, dat is een van de weinige fatsoenlijke liedjes die we inderdaad tegenkwamen. Dus Anke, je krijgt hem van ons. Maar laat wel even via een audio-appje nog even van je horen. Want we gaan hem nu speciaal voor jou draaien. Fleetwood Mac dus.

0: tot in pimpamplaat deze editie. Een moeilijke editie, want het moest beginnen met de F. En de titel met de O. Maar gelukkig kwam daar Anke. En Anke die had die bij elkaar gepuzzeld. En die liet ook nog even van zich horen.
1: Hey Annelie. En Jano. Anke hier. Ja. Bedankt voor het draaien van mijn plaat. Ah, lekker man.
0: Nou, heel graag gedaan Anke en ook Paul. Ik heb nog eentje voor je tot de nieuwste Beatles. Once the

0: NPO Radio 2.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. En er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede morgen, mijn juffrouw Annelie. Een hele goede morgen, mijn heer Jarno.
1: NPO Radio 2.

in de wedstrijd op het moment. In mijn geval heb ik nieuws voor je. Want ik mag deze week 4 keer met je opstaan. 4 keer gewoon. Dan komen we gewoon al bijna in een ritme samen. Ja, woensdag moet je met Gijs opstaan. Moet je het even een keer met Gijs doen. Ah, ook wel leuk. Maar Sam heeft deze week vakantie. En ik pak de plekjes ook van Sam over. Dus we gaan goed aan elkaar wennen. Voor als we elkaar nog niet helemaal kenden. Ik ben Annelie. Hallo. Ik heb de beste muziek voor je meegenomen. Die ons naar de eerste zonnestralen van de dag gaat leiden. Met zometeen de hele fijne stem van Johnny Cash. Ook een portie Duitse dance in de vorm van Purple Disco Machine. En Paul Weller staat ook al te trappelen in de coulissen. Maar eerst gaan we even kijken wat maandag 11 mei ons gaat brengen. In New York worden vanavond voor de 30ste keer de Webby Awards uitgereikt. Ja, de Webby Awards. Ook wel de Oscars van het internet genoemd. Prijzen voor de beste websites, podcast en video. Nou, je merkt wel dat deze prijzen al 30 jaar uit zijn, zeg. Webby Awards, dat klinkt alsof het internet nog een kind is, terwijl het tegenwoordig de grootste bedreiging van de mensheid is, denk ik zo. Hoor je nog mensen zeggen www. Ook niemand meer, toch? En tot slot, en dit vind ik een hele goede trend, daar ben ik hartstikke blij mee. Vanaf nu geldt er in het Vondelpark in Amsterdam een fatbike-verbod. Nou, ik kan niet wachten tot het overal in Nederland is. Want ik heb zo'n, sorry als je er eentje hebt, graftakken hekel aan die fatbikes.

een nieuwe week. Of hoe zit jij in de wedstrijd op het moment? In mijn geval heb ik nieuws voor je. Want ik mag deze week 4 keer met je opstaan. 4 keer gewoon. Dan komen we gewoon al bijna in een ritme samen. Ja, woensdag moet je met Gijs opstaan. Moet je het even een keer met Gijs doen. Ah, ook wel leuk. Maar Sam heeft deze week vakantie. En ik pak de plekjes ook van Sam over. Dus we gaan goed aan elkaar wennen. Voor als we elkaar nog niet helemaal kenden. Ik ben Annelie. Hallo. Ik heb de beste muziek voor je meegenomen. Die ons naar de eerste zonnestralen van de dag gaat leiden. Met zometeen de hele fijne stem van Johnny Cash. Ook een portie Duitse dance in de vorm van Purple Disco Machine.

Webby Awards. Ook wel de Oscars van het internet genoemd. Prijzen voor de beste websites, podcast en video. Nou, je merkt zelf dat deze prijzen al 30 jaar uit zijn, zeg. Webby Award, dat klinkt alsof het internet nog een kind is, terwijl het tegenwoordig de grootste bedreiging van de mensheid is, denk ik zo. Hoor je nog mensen zeggen www. Ook niemand meer, toch? En tot slot, en dit vind ik een hele goede trend, daar ben ik hartstikke blij mee. Vanaf nu geldt er in het Vondelpark in Amsterdam een fatbike-verbod. Nou, ik kan niet wachten tot het overal in Nederland is. Want ik heb zo'n, sorry als je er eentje hebt, graftakken hekel aan die fatbikes.

Webby Awards, ook wel de Oscars van het internet genoemd. Prijzen voor de beste websites, podcast en video. Nou, je merkt wel dat deze prijzen al 30 jaar uit zijn, zeg. Webby Awards, dat klinkt alsof het internet nog een kind is, terwijl tegen

The Man in Black op je radio. Johnny Cash met The Ring of Fire. 30 jaar, daar lag de grens. Als hij 30 jaar werd en nog geen succes zou hebben en niet genoeg geld zou kunnen verdienen om zijn huur te betalen, dan zou hij stoppen met DJ'en en stoppen met draaien in de club van 10 tot 6 en gewoon het normale leven gaan leiden in zijn woonplaats Dresden. Het lukte niet. Hij werd 30, ontmoette zijn vrouw, kreeg kinderen en hij startte dus langzaam het normale leven op. Maar die muziek bleef echt gewoon een passie voor hem. Hij kon het ook gewoon niet loslaten, maar voor draaien had hij dus geen tijd meer. Daardoor ging hij focussen op eigen platen uitbrengen en echt gewoon zelf muziek maken als hobby. Met een genre wat hij echt ten alle tijden het vetst vond, namelijk disco. En dat sloeg ineens wel aan, want hij moest zijn normale leven weer stopzetten. Want dat rollend

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ja, goedemorgen.

0: Umi. Goedemorgen, William.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat is jouw lievelingsthee?
1: Mijn lievelingsthee? Zwart van de gemalen koffieboon.
0: Ja, ik moet even dit uitleggen voor de luisteraar. Vorige week heb ik verteld dat ik koffiedrinken echt heel, heel, heel erg vies vind. Toen kwam daar ineens Remco in de app die zegt, ik drink, hoeveel was het ook alweer? 15 koppen per dag. En toen kwam jij daar overheen, ik drink 3 liter. Oftewel, ja, een kleine 25 koppen. Hoezo?
1: Nou, ik zal je vertellen, het is nog erger. Ik vertelde net tegen Jarno, dat is op een rustige dag.
0: Nee, maar hoeveel drink je dan op een niet rustige dag?
1: Nou, ik denk dat als ik er een beetje voor ga, dat ik wel op 4 liter is wel betrekkelijk makkelijk.
0: Bizar zeg, hoeveel heb je nu al op dan?
1: Ik zit nu al mijn 2,5 liter beker.
0: Is het voor jou hetzelfde als water?
1: Het is water met een smaakje, wilde ik ook weer niet zeggen. Nee, het is veel. Maar, het is wel veel.
0: Maar ik ben benieuwd, proef jij die koffie nog wel?
1: Oh ja, ik vind het eigenlijk best wel heel erg lekker inderdaad.
0: Maar als jij dan zoveel koffie drinkt, ben je dan ook nog wel kritisch op wat voor koffie het is? Of is iedere koffie dan ook wel een prima?
1: Nou, nee, maar ik zou willen zeggen de goedkoopste koffie die er is.
0: Ja.
1: En dan, ik kook het in een pannetje. Ik kook het water, dan doe ik er een schep koffie bij. En dan laat ik het een beetje uitpruttelen.
0: Hè,
1: en dan verdwijnt. En dan die koffie die valt naar de bodem van de pan.
0: Ja?
1: En dan schenk ik het in een beker.
0: Oh, je gebruikt ook niet eens een koffiezetapparaat?
1: Nee.
0: Dus
1: nee,
0: gewoon een pannetje, koffie erin, koken en dat giet je dan
1: en
0: in.
1: En dat dan
0: in,
1: uitgieten.
0: Mijn beeld van koffie wordt alleen nog maar vieser zo. Op deze
1: manier.
0: Nou,
1: je moet inderdaad het laatste slokje niet opdrinken, want er zit nog steeds prut in.
0: Ja, oké. Okay. Maar hoe heb jij dit leren drinken? Lust je het dan ook meteen of hoe zat dat bij jou?
1: Ja, ik denk dat ik een jaar of 12, 14 was of zo. Dat was natuurlijk even proberen. Maar toch is het met melk en suiker ook wel heel erg lekker. En uiteindelijk is melk en suiker te veel moeite. Dus dan is zwart drinken eigenlijk nog wel weer lekkerder.
0: Drink jij nog andere dingen dan koffie?
1: Ik heb momenteel even geen zin om cola te kopen.
0: Oh.
1: En dat ging op een gegeven moment ook wel heel erg hard. En ik denk, als ik daar mijn portemonnee aan kwijtraak, koffie is goedkoper.
0: Koffie is goedkoper. Arjen komt binnen via appio luister. Die zegt, goedemorgen, hoe zien de jongens hun tanden eruit?
1: Mijn tandarts zei dat ik heel erg goed poets en hij was best wel trots op me de laatste keer.
0: Jeetje, ja, ik ben helemaal sprakeloos. Goed, heb je een tip voor mij? Ik ga donderdag de proef op de som nemen om koffie hier te drinken. Waar moet ik mee beginnen?
1: Waar je mee moet beginnen? Ik zeg, doe lekker suiker en melk, maak het lekker, geniet ervan.
0: Oké, ben je erbij donderdag?
1: Denk het wel hoor,
0: Okay.
1: Meestal wel.
0: Goed zo, ik ga donderdag koffie drinken, we gaan het zien. En ik heb een heel toepasselijk liedje van All Saints.

0: Crash Test Dummies. Nou, dat is denk ik niet wat ik donderdag ga zeggen als ik koffie ga proeven. En ik krijg ook nog een foto via NPO Luister van William van zijn gebit. Het is een röntgenfoto, toch Jarno? Wat is het?
1: Ja, röntgenfoto. Ja.
0: Hij zegt, ik heb nog 3 van de 4 verstandskiezen. De kleine was helaas niet goed genoeg om te blijven zitten. Nou, hij zegt, zijn tandarts is hartstikke tevreden met meer dan 3 liter koffie per dag. Ach jongens, vandaag gaan de eindexamens verder. Afgelopen vrijdag zijn ze gestart. Ja, ik ben stiekem een beetje zenuwachtig, want zometeen om 9 uur is het eindexamen muziek. Ik ben super benieuwd hoe mijn leerlingen het gaan doen, want ze moeten echt heel veel kennen. Ze moeten alle instrumenten herkennen op gehoor, ook benoemen. Ze moeten dynamiek kunnen beschrijven in allemaal Italiaanse moeilijke termen. En ja, straks om 11 uur, dan staat het examen meteen online. Kun je ook de antwoorden checken en zo. En ik denk dat ik wat vragen mee ga nemen hier. Want ik zit toch hier de hele week bij dagnacht, behalve woensdag. Kunnen we eens even kijken hoe het met ons eigen kennis gesteld is. Jarno, even terug naar jouw eindexamenperiode. Was jij goed in examens maken?
1: Nou, examens op zich wel. Ik had wel een herkansing nodig.
0: Ja, oh ja, jij bent degene die gebeld werd. Je hebt een her.
1: Ja, precies, ja.
0: Wat ging er toen door je heen dan?
1: Ja, dat baal je.
0: Kut. Kut, alles voor de her. Maar lukt het dan, die druk ligt dan zo hoog voor zo'n her-examen?
1: Ja, maar je hebt wel meer focus. Als je een examen hebt, natuurlijk moet je alles, heb je heel veel verschillende vakken en dan moet je allemaal een beetje op focussen. Maar als je een herkansing hebt, dan
0: heb je maar één ding.
1: Op één ding. Dat is wel.
0: Dat is het. Nou, ik kan je vertellen, mijn examens waren allemaal zeer slecht. Maar ik had gelukkig het geluk in die zin dat ik goed erin ging met goede cijfers. Dus dan kun je wel even wat leiden.
2: Tussen de regels.
0: Wat je nu moet doen is heel simpel. Geen moeilijke vragen beantwoorden van examens, maar gewoon solo's raden. En ik heb er eentje voor je klaarstaan. Ah, deze is te doen. Deze is zeker te doen. Laat me raden, welk solo is dit liedje?

om toch even in de examenvraag te blijven. We horen strings. We horen funky basgitaar. Nou, dat zal zomaar een beetje disco kunnen zijn. Goed, jij mag het laten weten. Van welk liedje is dit de solo? Laat het weten via NPO Luister. Dan krijg je er straks nog twee. En krijg jij als cadeautje gewoon niet een diploma, maar gewoon één van de drie liedjes helemaal. Zometeen heb ik sneller voor je, maar eerst Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: mooi liedje. Laat het licht aan van Snelle. Tussen de regels. Goedemorgen, Darren.
1: Goedemorgen, Annelies.
0: Hoe was Annelies? Zonder S,
1: Anne,
0: hè, vriend?
1: Sorry, Anne.
0: Ja, noem maar gewoon Annelies. Nou ja, gut, ik luister ook naar alles. Darren.
1: Ik
0: goed.
1: Ook.
0: Hoe was jouw eindexamentijd? Was het voor jou spannend of je gebeld werd of niet? Of werd je sowieso gebeld?
1: Ja, nou, mijn MTS was een beetje spannend. De eerste keer was de elektronica, moest ik winnen. En ja, dat net niet.
0: Net niet, dan ben je gezakt?
1: Nee. Ja, toen was ik gezakt, ja.
0: En daarna? Herkansing of gewoon een heel jaar over?
1: Nee, gewoon een heel jaar over, ja.
0: Oh.
1: Met twee vingers in mijn neus.
0: Oh ja, dat dan wel. Maar dat is ook wel de valkuil soms nog, dat je denkt, oh, ik heb alles al gehad, ik hoef niet op te letten en dan ga je weer de mist in. Maar dat was bij jou gelukkig niet.
1: Nee, dat ging niet helemaal goed.
0: Nou, we gaan eens kijken hoe je gaat slagen op het spelletje Tussen de Regels. We gaan muziek raden Tussen de Regels door. En dat zijn solo's. En ik heb er drie voor je in de aanbieding. En dit is de eerste.

0: eentje dan deze ook.
1: Oeh.
0: Oeh.
1: Hij komt me zo bekend voor, maar...
0: Ja.
1: Nee, helemaal.
0: Nee.
1: Deze viel me niet naar binnen.
0: Als ik zeg Rod Stewart, weet jij dan de titel?
1: Ja, Rod Stewart.
0: Do you think I'm...
1: Sexy.
0: Oh, nou ja. Dus eigenlijk mag dit helemaal niet, maar goed, oké. Okay. Nummer 3. Ja, ik zie Jarno hier nee schudden. Ik heb alweer te veel antwoorden gegeven. Goed, deze. Ja, als je deze raadt, dan maak je gewoon dat halve antwoord van net weer goed.
1: Womack en Womack. Wat is de titel?
0: Ja. Mag ik nog helpen, Jarno, of niet? Ja, nee, zegt hij.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee? Ja, je had het echt goed gemaakt. Womack en Womack met... Ja, eigenlijk is het wel terecht dat ik het loser muziekje moet starten. Want Jarno zat al helemaal te schuddenkoppen van nee, je mag niet helpen. Weet je trouwens ooit, Darren, dat ik ooit in de podcast Dit Was de Radio ben beland. Omdat ik sowieso mijn luisteraars veel te veel hielp met spelletjes. Toen zeiden ze, ja, dan hoef je ook geen spelletjes te doen. Vind jij dat ook? Mag ik niet helpen?
1: Ja, maar natuurlijk mag je helpen. Als jij dat wilt, dan moet je gewoon doen. Moet je vrij zijn.
0: We zitten toch gewoon in de nacht. Er hangt helemaal niks vanaf. Geen thermomog of wat dan ook. Goed.
1: Maar wat was de titel nou van het laatste?
0: Teardrops.
1: Teardrops.
0: Ja, natuurlijk. Nou, dan heb ik voor jou of Chic of
1: ja,
0: Rod Stewart.
1: Gaan nu,
0: of gaan we Womack en Womack draaien?
1: Doe de eerste.
0: Ja, toch wel. Gaan we voor Chic doen?
1: Nou, Rodgers. Ja.
0: Doen we dat. En bedankt voor meedoen.
1: Ja, joh. Dank je.

Chicle Freak in Tussen de Regels, de editie van deze maandag. En dan gaan we de hele week nog spelen hier op NPO Radio 2. En misschien zit er ook wel een Songfestival-editie in. Waarom ook niet? Want dat begint natuurlijk allemaal morgen. Alleen zijn we er niet bij als Nederlanders. Maar dat kan ook makkelijk wel een keer zonder. Zometeen Jan-Willem Startop staat voor je klaar. En ik wens je een hele fijne maandag. Hurry up.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleiner verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden wel een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper, dankjewel. Dan de verkeersinformatie Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
4: Ja, goedemorgen Erwin.
3: Daar zitten we weer. Het weekend is helaas voorbij. We gaan weer aan de slag. En ook de meivakantie, die hoort tot het verleden. Overal deze week. En daarom zal de ochtendspits weer wat drukker verlopen dan we de afgelopen tijd gewend waren. Veel vertraging ook voor het verkeer weer in de Randstad. Dus ook de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 bij Knoopend Velperbroek veroorzaakt weer oponthoud. En verder staat de file op de A7 bij Purmerend door de afgesloten N247.
2: Erwin, dankjewel. Tot zo.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Jan Willem start op.
15: Good morning, starshine. The Earth says hello.

van tv-dominee geloofwaardiger dan de gemiddelde tv-dominee zelf is. En dat is dan ook wel weer knap. In de videoclip van dit nummer, Jesus, You Knows Me van Genesis, aan het begin van jouw maandag. Het is 11 mei. Goedemorgen.

0: Vienna, good morning.
1: How are you doing? Good morning, Hilversum. This is Vienna calling.
0: Yeah, with the points of the Austrian jury.
1: Austrian jury, ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Het is de week van het Songfestival en Jeroen kijkt in de vechten. Je hoort hem al, alsof er niks aan de hand is. En dat is in principe ook zo, alleen is de afstand een beetje groot. Hè? We zijn een beetje
1: er zit zo'n 1000 kilometer tussen, dat is wel grappig inderdaad. Ja.
0: Vertel eens even, hoe zit je erbij? Want je zit in je hotelkamer in Wenen, omdat je deze week natuurlijk samen met Henry Schut verslag gaat doen van het Songfestival.
1: Van het Songfestival, ja. Nee, ik zit nu nog in mijn pyjama broek, mijn moeder zou zeggen mijn polenbroek, met een oud t-shirt aan en mijn sokken en een kopje oploskoffie. En ik zit in een hotel, een supermooi hotel, aan het park van Schönbrunn. Jij bent hier geweest, Jan-Willem. Jij kent de stad een beetje.
0: Ja, je weet hoe prachtige mooi stad Wenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je wel met dus die tijd ook om Wenen te ontdekken?
1: Nou, ik denk dat er wel een beetje in gaat schieten. Want de schema's zijn wel redelijk goed gevuld, laten we het zo zeggen. En zeker als ik dan 6:00 ook nog hier gezellig bij jou wil zijn. Dan moet ik wel een beetje in de gaten houden wat ik nog kan doen. Maar ik heb zo meteen om 11:00 begin pas mijn dag eigenlijk hier voor het Songfestival. Dus als we zo meteen om 9:00 klaar zijn, dan trek ik even mijn keurige kleren aan. Dan steek ik hier de straat over. Dan ga ik lekker even een wandelingetje maken in het park van Schönbrunn.
0: Het is toch bijzonder. Het klinkt alsof je hier gewoon naast me zit. Ik denk, als we het niet zouden zeggen dat jij in Wenen zit, dat iedereen zou denken dat je hier gewoon zit. Ja, dat is toch grappig?
1: Ja, prima toch?
0: Maar je zit in het hotel waar alle delegaties zitten. Dus alle vertegenwoordigers van alle landen, toch? Maar zo'n beetje.
1: Niet alle delegaties. Ja, want dat zijn natuurlijk een heleboel. Het zijn 35 landen, dus niet alle delegaties.
0: Dat past niet in het hotel. Nee.
1: Dat zou veel zijn.
0: Maar zit Noorwegen er wel?
1: Ik heb geen idee. Nee, ik heb ze nog niet gezien. Want we zijn gisteren pas vrij laat hier in het hotel aangekomen. Dus ik ga nog eventjes oriënteren. Maar ik weet waar jij naartoe wil, Jan.
0: Ja, want het schijnt niet familievriendelijk genoeg te zijn. Hè. Het is te sexy. Ja, je hoort dat verder niet. Maar wat is hier aan de hand?

0: Vienna. Good morning. Yeah. How
1: Hello,
0: are you
1: good
0: doing?
1: Morning, Hilversum. This is Vienna calling.
0: Yeah, with the points of the Austrian jury.
1: Austrian jury, ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, het is de week van het Songfestival en Jeroen Kijkende Vechten. Je hoort hem al, alsof er niks aan de hand is. En dat is in principe ook zo, alleen is de afstand een beetje groot. Hè? We zijn een beetje
1: aan het latten. Ja, er zit zo'n 1000 kilometer tussen. Dat is wel grappig inderdaad, ja.
0: Vertel
1: ja,
0: eens even, hoe zit je erbij? Want je zit in je hotelkamer in Wenen, omdat je deze week natuurlijk samen met Henry Schut verslag gaat doen van het Songfestival.
1: Van het Songfestival, ja. Nee, ik zit nu nog in mijn pyjama-broek. Mijn moeder zou zeggen mijn polenbroek. Met een oud t-shirt aan en mijn sokken en een kopje oploskoffie. En ik zit in een hotel, een supermooi hotel, aan het park van Schönbrunn. Jij bent hier geweest, Jan-Willem. Jij kent de stad een beetje.
0: Je weet hoe mooi het is. Stad Wenen.
1: Ja.
0: Heb je wel een beetje tijd ook om Wenen te ontdekken?
1: Nou, ik denk dat er wel een beetje in gaat schieten. Want de schema's zijn wel redelijk goed gevuld, laten we het zo zeggen. En zeker als ik dan 's ochtends om 6 uur ook nog hier gezellig bij jou wil zijn. Dan moet ik wel een beetje in de gaten houden wat ik nog kan doen. Maar ik heb zometeen om 11 uur begin pas mijn dag eigenlijk hier voor het Songfestival. Dus als we zometeen om 9 uur klaar zijn, dan trek ik even mijn keurige kleren aan. Dan steek ik hier de straat over. Dan ga ik lekker even een wandelingetje maken in het park van Schönbrunn.
0: Het is toch bijzonder. Het klinkt alsof je gewoon naast me zit. Ik denk, als we het niet zouden zeggen dat jij in Wenen zit, dat iedereen zou denken dat je hier gewoon zit.
1: Horen.
0: Ja, dat is toch grappig.
1: Ja, prima toch.
0: Maar je zit in het hotel waar alle delegaties zitten. Dus alle vertegenwoordigers van alle landen, toch? Maar zo'n beetje.
1: Niet alle delegaties. Ja, want dat zijn natuurlijk een heleboel. Het zijn 35 landen, dus niet alle
0: dat
1: delegaties.
0: Dat past niet in het hotel.
1: Dat zou wel veel zijn.
0: Maar zit Noorwegen er wel?
1: Ik heb geen idee. Nee, ik heb ze nog niet gezien. Want we zijn gisteren pas vrij laat hier in het hotel aangekomen. Dus ik ga nog eventjes oriënteren. Maar ik weet waar jij naartoe wil, Jan.
0: Ja, want het schijnt niet familievriendelijk genoeg te zijn. Het is te sexy. Ja, je hoort dat verder niet. Maar wat is hier aan de hand?
1: Dit is zo'n leuk liedje. Jonas Love, dat is de inzending voor Noorwegen. Die heeft...

0: meter tussen. Dat is wel grappig inderdaad, ja.
1: Vertel eens even,
0: hoe
1: zit je erbij? Want je zit in je hotelkamer in Wenen, omdat je deze week natuurlijk samen met Henry Schut verslag gaat doen van het Songfestival.
0: Van het Songfestival, ja. Nee, ik zit nu nog in mijn pyjamabroek. Mijn moeder zou zeggen mijn polenbroek. Met een oud t-shirt aan en mijn sokken en een kopje oploskoffie. En ik zit in een hotel, een supermooi hotel, aan het park van Schönbrunn. Jij bent hier geweest, Jan-Willem. Jij kent de stad een beetje.
1: Ja, een prachtige stad Wenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je wel met die tijd ook om Wenen te ontdekken?
0: Nou, ik denk dat er wel een beetje in gaat schieten. Want de schema's zijn wel redelijk goed gevuld, laten we het zo zeggen. En zeker als ik dan 's ochtends om 6 uur ook nog hier gezellig bij jou wil zijn. Dan moet ik wel een beetje in de gaten houden wat ik nog kan doen. Maar ik heb zo meteen om 11 uur begin pas mijn dag eigenlijk hier voor het Songfestival. Dus als we zo meteen om 9 uur klaar zijn, dan trek ik even mijn keurige kleren aan. Dan steek ik hier de straat over. Dan ga ik lekker even een wandelingetje maken in het park van Schönbrunn.
1: Het is toch bijzonder. Dat klinkt alsof je gewoon naast me zit. Ik denk, als we het niet zouden zeggen dat jij in Wenen zit, dat iedereen zou denken dat je hier gewoon zit. Ja, dat is toch grappig.
0: Ja, prima toch.
1: Maar je zit in het hotel waar alle delegaties zitten. Dus alle vertegenwoordigers van alle landen, toch? Maar zo'n beetje.
0: Niet alle delegaties. Ja, want dat zijn natuurlijk een heleboel. Het zijn 35 landen, dus niet alle delegaties.
1: Dat past niet in het hotel.
0: Nee. Dat zou veel zijn.
1: Maar zit Noorwegen er wel?
0: Ik heb geen idee. Nee, ik heb ze nog niet gezien. Want we zijn gisteren pas vrij laat hier in het hotel aangekomen. Dus ik ga nog eventjes oriënteren. Maar ik weet waar jij naartoe wil, Jan.
1: Ja, want het schijnt niet familievriendelijk genoeg te zijn. Het is te sexy. Ja, je hoort dat verder niet. Maar wat is hier aan de hand?
0: Jonas Love, dat is de inzending voor Noorwegen. Die heeft een berisping gehad van de EBU, de organisatie van het Songfestival. Dat zijn liedje te sexy zou zijn. Er is nog niet bijgezegd wat er dan precies te sexy aan is. Maar Jonas Love, ik zag hem gisteren even voorbij komen. Hij zei nog, nou, dit is de allerleukste waarschuwing die ik kan hebben. We hebben niemand kwaad gedaan, maar ik ben te sexy.
1: Maar heeft hij niks aan of wat is er aan de hand?
0: Nee. Hij heeft een soort grote overal. Heeft hij aan een soort tuinwerkpak, maar dan natuurlijk wel iets leuker dan dat. Maar wat het precies is, daar gaan we in de loop van de week misschien nog wel achterkomen.
1: Ja. Eén ding is duidelijk, ze konden het niet overal waarderen.
0: Nee. Nou, er staat nog veel te gebeuren wat dat betreft.
1: Nou, dat geldt niet alleen voor het Songfestival, maar ook voor deze radioshow. We hebben namelijk dinsdag hier Ruben Heijn te gast. Vorige week nog de topsong. Ja, als hij iets goed voelt, dan is het deze wel. It feels right.
0: Dat is morgen al dan.
1: Morgen, ja. Nou, je kan gewoon meekijken, via de webcam, dat scheelt, dat is mooi. En we hebben een lekker vol sportweekend achter de rug. Met wielrennen natuurlijk in de Giro d'Italia en veel voetbal. Ik zat naar Ajax te kijken, die moesten tegen FC Utrecht. En weet je wie er met de Ajax-spelers het veld op mocht lopen? Dat was leuk.
0: Oh, ik zag het voorbij komen.
1: Ja, mooi, hè? Ja, ik kan zeggen, onze Tim. Afgelopen vrijdag hadden we hem te gast in onze tv-show. Toen mochten we de veilingopbrengst bekendmaken. Hij heeft t-shirts geveild voor het goede doel.
2: De veiling heeft opgeleverd, het bedrag van...
1: Ja, echt geweldig. Wow. Tim de Jonge held, die dus die voetbalshirts heeft geveild voor het Prinses Maxima Centrum. Hij haalt geld op, terwijl hij zelf ook ziek is. Hij heeft lymfekliekanker, vertelde hij ook bij ons in de show. Non-Hodgkin. Dit is natuurlijk fantastisch, dat hij ook mee mocht lopen dat veld op. Hij was de laatste die het veld op kwam, dus de camera die volgde hem ook mooi. Het was voor hem een prachtig weekend. Ik vond het ook mooi hoe hij dat deed met zijn moeder Cynthia vrijdagavond bij ons in de show. Hoe hij...
0: Ja.
1: Dan kon vertellen, weet je wel. Hij was een tikje zenuwachtig, maar hij kon dat heel mooi uitleggen. En hij heeft wel achter de schermen ook nog even een traantje weggepinkt. Het maakt allemaal heel veel indruk op hem.
0: Ook en een groot Ajax-fan, hè? Want dat was natuurlijk ook waarom het natuurlijk voor hem zo bijzonder was.
1: Ja, dat hij dat shirt kreeg van de volledige Ajax-selectie. Ja. Met alle handtekeningen erop. Op de dag dat het nieuwe uitshirt werd gepresenteerd. Dus hij is ook gewoon de eerste die hem heeft. Ja, dat was allemaal al heel mooi.
0: Ja, er waren natuurlijk miljoenen kijkers voor de Jan-Willem ruimte op. Maar aan de andere kant was de Voice of Holland, waar natuurlijk ook goed naar gekeken is. De grote finale. En dat klonk zo.
1: Ja, je moet even opletten, want het lijkt alsof het fout gaat. Het duurt gewoon heel lang. Moet je maar eens opletten. Dit is Chantal Jansen.
3: De winnaar.
1: Ja?
3: Van de Voice of Holland.
0: Er zit vertraging op de lijn vanuit
3: 2026.
1: Oh. Chantal, je mag het gewoon zeggen nu, hè. Chantal. Kom maar door. Ja? Chantal? Chantal?
3: Chantal? Ruben!
0: Ze heeft het van jou geleerd, denk ik, Jan-Willem.
1: Ben ik ook zo slang?
0: Bij de popquiz kan je dat ook altijd zo goed. Nou goed, Ruben die kon het zelf eigenlijk helemaal niet geloven, joh.
4: Oh, sorry.
3: Ruben, wij willen heel graag een eerste reactie.
4: Ja. Nee, dat snap ik. Ik kom niks uit.
0: Onze vrolijke vriend uit Twente. Ja, later is hij ook nog hier in de ochtendshow. En dan hoor je of hij wel de woorden ondertussen gevonden heeft.
5: Jouw startnummer.
1: 16 minuten over 6. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Aan jou om geschiedenis te schrijven. En doe dat vooral met een lekker

0: soundtrack. Welk liedje zou je graag willen horen als startnummer? Ik van, nou jongens, ik heb eigenlijk wel zin in Grace Jones vandaag. Lekker
1: hula. Oh, over sexy platen gesproken.
0: Lekker hula hoop op de dag in. Of misschien heb je zin in Cher. Weet je wat, alsof je op een kanon zit van een marineschip. En aan de andere kant...
1: deze.
0: Nou, zou opstarten met de gitaar ook wel lekker zijn. Thunderstruck van AC/DC als een donderslag bij heldere hemel. Laat het ons maar weten. Jouw startnummer midden. Welkom via de app.

0: maandagochtend. Je kan ook een beetje voelen als een vreemdeling in je eigen huis zit. Dat je wakker wordt en je denkt, hé, waar ben ik? Ik ben even plaats en tijd kwijt. En als dat zo is, dan heb je een goed weekend gehad. Foreigner and Waiting for a Girl Like You. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, het is rustig opstarten hoor deze maandag met files op de gebruikelijke plaats, waar je nooit heel veel vertraging hebt. De meeste vertraging nu op de A7 als je onderweg bent van Hoorn naar Zaandam. Vanaf Hoorn tot aan Purmerend, 20 minuten extra.

0: Just en Jack Style en John. Turn the lights off.
1: Jouw startnummer. Wauw, wat is dat een vette afkondiging.
2: Echt, ja, zo kondig je dat af.
1: Ja.
2: Stella, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
1: Hi Stella. Hey.
2: Waar zit jij dan?
3: Ik zit in Parijs op dit moment.
2: Goedemorgen, zeg ik.
1: Goedemorgen.
2: Dus we hebben Jeroen in Wenen, Stella in Parijs.
3: Ja.
1: Wat een leuk gezelschap. Hoe is de ochtend daar? Hier in Wenen is het een prachtige, echt een prachtige soort zomerochtend.
2: Waarschijnlijk een frisse morgen in Parijs, of niet?
3: Klopt, ja, hier is het een hele natte morgen in Parijs. Het is heel donker en regenachtig.
1: Oh.
3: En ik sta op het punt om de deur uit te gaan, want ik moet werken.
2: Gewoon je business?
3: Gewoon mijn business.
1: Wat doe je daar dan?
3: Ik loop stage voor school.
1: Okay.
3: En ik werk in een hotel en dan moet ik nu bij het ontbijtbuffet gaan staan. En dat is hartstikke leuk, maar het is soms wel een beetje moeilijk om die bed uit te komen dan.
2: Mm-hmm. Oh, ik dacht dat je wilde zeggen om me verstaanbaar te maken in het Frans, maar dat gaat je wel aardig af dus.
3: Dat gaat na 4 maanden nu wel redelijk goed.
2: Oh joh, zo lang al. Hey, en wat is het leukste aan jouw stage tot nu toe?
3: Ik denk wel het leven hier in Parijs. Eigenlijk. De stage zelf is best leuk, maar heel veel leer ik eigenlijk niet. Ik sta vooral bij het ontbijtbuffet. Maar het leven dat ik ernaast heb is wel heel erg leuk.
1: Maar wat doe je dan? Ben je echt gewoon helemaal aan het genieten van het uitgaan en van de musea? Of hoe moet ik het voor
3: me zien? Dat eigenlijk. Ja. En dan, ik ben dan om 3 uur klaar. Dan ga ik lekker de stad in. Nu is het vandaag wel niet zo mooi weer, maar ook dan is het leuk.
2: Maar dat is wel het voordeel. Dat is wel het voordeel van de ontbijtbuffetjes draaien. Dat je dan in ieder geval mooi op tijd weer de stad in kan.
3: Ja, inderdaad.
1: Maar het voordeel is dat je de rest van je leven gaan mensen aan jou vragen van, hey, we gaan een weekendje naar Parijs. Heb je nog tips?
3: Ja, ik heb al een hele lijst inmiddels.
2: Hoe lang moet je nog stage lopen, Stella?
3: Nog 2 maanden.
2: Oh joh, je zit er nog wel even.
3: Ja.
2: Ja, iedereen verwacht nu Kenny B natuurlijk met frisse morgen in Parijs. Gewoon met business.
3: Nee. wat ik heb aangevraagd is The Dire Straits met Sultans of Swings. Want als ik moeite heb met mijn bed uitkomen en vooral als het zo slecht weer is, dan vind ik dat echt een topnummer. En dat komt echt door mijn vader. Ik denk dat hij nu ook luistert, dus vanuit Amsterdam. Dat is een beetje zijn power song, dus dat helpt altijd wel goed.
2: Hey, maar dat is toch mooi, dan kun je lekker swingend je bed uit en je bent gelijk verbonden met je vader in Amsterdam.
3: Precies.
2: Twee vliegen in één klap. Stella, we gaan er voor je draaien.
3: Heerlijk, dankjewel.
2: Mooie dag vandaag.

0: zo. Nee, maar dan voelt iedereen dat ik hem helemaal heb laten uitlopen. Dat is altijd bij deze van Dire Straits is het altijd discutabel.
1: Omdat het deze verveelt ook nooit, nee. Het is toch ook fantastisch?
0: Ja, dat is echt een fantastisch nummer, ja. Maar er zit aan het einde zo'n uithaaltje in de gitaarsolo. En het gekke is, ik heb nu expres de albumversie gepakt. Ik denk, dan voorkomen we gewoon dat gedoe. Dat bij de singleversie gaat hij net weg op het moment dat het uithaaltje komt. En dan worden fans van Dire Straits altijd heel kwaad.
1: Oh, ja.
0: Het gebeurt dan wel eens dat dan de verkeerde versie wordt gedraaid. En dan zit dat uithaalse van die solo net niet in. En dat voelt dan niet af. Maar deze was maar wel
1: hoeveel,
0: afgelopen.
1: Hoeveel seconden scheelt dat dan in het, zeg maar...
0: Een stuk of zes.
1: Waarom hebben ze dat dan ooit gedaan? Ja, wat is dat dan voor flauwekul?
0: Dat weet ik ook niet. Dat is heel gek inderdaad. Stella Boegema vanuit Parijs. Sultans of Swing van Dire Straits. Goedemorgen, ik heb het weerbericht voor je. Vandaag wind en regen, af en toe zon. Vanavond oppassen in de noordelijke kustgebieden. Daar geldt code geel namelijk vanwege zware windstoten. Het wordt een graad of 15. En waar het vast staat, hoor je van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat was dan vroeger als je dan het nummer van de radio opnam. Dan hoorde je altijd de eerste woorden die de disjockey daarna zei. Die voor altijd op dat bandje, weet je wel. Dus in dit geval zou het zijn zo.
1: Wat jij zo?
2: Wat Jan Willem zei.
0: Is ook onderzoek. Zo. Dan hebben we daar in ieder geval geen gedoe over. Ja.
2: En dan voortaan altijd als je dat nummer hoort, dan denk je altijd zo.
0: Zo. Maar het klopt wel wat je zegt. Ik had ook van die bandjes, toen nam ik radio-uitzendingen op. En met name de top 40. Dan wist ik ook precies wanneer een jingle erin kwam. Ja, en als ik hem dan op de radio hoorde bij een ander en die jingle kwam niet, werd je bijna gewoon een beetje in de war.
2: Ik hoor nog steeds aan het eind van Funking for Jamaica, hoor ik Adje Roland zeggen, overal zo'n beetje de meest gedraaide plaat in Europa.
0: Wat grappig dat je dat soort dingen dan onthoudt. En dan de verjaardag van je partner vergeten. Dat vind ik altijd zo raar.
2: Ja, daarom heb ik geen partner.
0: Oh ja, dat scheelt wel. Dat is heel verstandig.
1: Scheelt gedoe.
0: Hoe stond de weg, Erwin?
2: Ja, net zo melig als hier eigenlijk. De eerste dagelijkse files die beginnen weer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus de Leidschendam bezoeken Woudendorp rijdt het langzaam over 8 kilometer. Werkzaamheden op de N247 in Noord-Holland geeft extra vertraging op de A7 Hoorn-Zaanstad. Een kwartier tussen Hoorn en Purmerend. En een kwartier op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven in Praatje Bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. President Trump heeft een Iraans tegenvoorstel voor het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten van tafel geveegd. Iran zou niet genoeg doen om het kernwapenprogramma te ontmantelen. En Trump noemt het Iraanse voorstel totaal onacceptabel. Officieel is er nog steeds een wapenstilstand, maar Iran en Amerika vallen elkaar geregeld aan. Afgelopen weekend nog bombardeerde Amerika opnieuw Iraanse olietankers. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. En daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. En die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich eraan houden.
4: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je je temperatuur, geef je die gegevens door aan de GGD. Maak je natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
3: En vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief is getest op het Hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen. Er komen bijna geen windmolens meer bij in Nederland. Vorig jaar waren er 9 en dat zijn er minder dan het jaar daarvoor. Waarschijnlijk gaat het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwe tegenover. Dat komt door onduidelijke milieuregels. Ook worden bouwprojecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Barcelona is kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek krulde.
5: Goal!
3: Ja, 9 minuten later viel al de 2-0 en toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer.
6: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1986. We tellen richting aflevering 2000 op vrijdag 29 mei. Dus voegen we iedere dag een liedje toe in onze Tot 2000 collectie. En vandaag is dat een liedje uit 1986. En Carmen is aan de beurt.
3: Ja, 1986, toen was ik 14. Jawel. Ja. En ik heb altijd al iets willen vragen aan onze luisteraars. Want toen ik 14 was en op school zat, was er iets in volgens mij. Namelijk het dragen van traderspijkerbroeken.
1: Oh, je had een lolobal.
3: Een lolobal, ja, dat heb ik ook nog gehad hoor, zo'n lolobal. Levensgevaarlijk trouwens. Ja. Goeie genachten.
1: Maar traders.
3: Ja, traders, dat was een bepaald merk, dat was helemaal in. En wat moest je dan doen? Dan moest je het onderste stukje van je broekspijp een beetje oprollen. Zodat je een heel mooi rolletje zo aan de onderkant kreeg van je broekspijp. Dat was, ja, dat moest je gewoon doen, dan hoorde je er helemaal bij. Maar ik heb altijd het idee dat ik de enige ben.
0: Nou, ik kan het ook niet herinneren, maar ik was 9 in die tijd. Dus ja, ik was net uit de luiers, joh.
3: Dus ik ben benieuwd naar de reacties of andere mensen dat ook zo hebben gedaan. Het was in ieder geval een raasje. Hoe dan ook, ik heb meegebracht uit dat jaar Billy Ocean. En ik vind dat eigenlijk een hele ondergewaardeerde artiest. Want jeetje, wat is hij goed. Hij heeft prachtige ballads gemaakt. Suddenly bijvoorbeeld, die ga ik niet toevoegen. Maar Suddenly heeft wel weer geleid tot een andere mooie ballad van hem. Want ik ga toevoegen There'll Be Sad Songs. En dat komt, het is eigenlijk geschreven omdat een liedje soms heel hard kan aankomen. Als het je bijvoorbeeld herinnert aan een ex. Dus iemand hoorde Suddenly, raakte daar helemaal geëmotioneerd over. En toen bedacht Billy Ocean dit nummer weer.
0: Dus het is een logisch vervolg op Suddenly. Omdat het iemand aan het huilen heeft gemaakt.
3: Ja, iemand aan het huilen gemaakt heeft. En dat heeft weer geresulteerd in een nieuw liedje. Hé, jaren 80 toch dit, hé.

0: Ach ja, als je dan tiener bent, ja. Net als Carmen, 1986, 14 bent en de verkeer is uit. Ja, dan wil dat wel. Dan gaan die tranen wel lopen.
1: Ja.
0: There'll be sad songs to make you cry, Billy Ocean. Toegevoegd aan onze tot 2000 collectie. Morgen een nieuw liedje, dan 1987. Het is bijna 7:15. Als je er 6:30 uit moest en nog steeds in bed ligt, ja, dan is het misschien tijd om eruit te komen. Als we bij 14 zijn, dan moet je eruit. Daar gaat-ie. Dat ging heel snel. Als je tot 14 wilt bellen, dan moet je Bono bellen. Maak er een lekkere dag van. Ach, als je niet hoort, maakt ons allemaal niks uit. Maar lekker geniet van deze maandag.

0: zeggen Morgan Wallen en Post Malone. Had some help met de For You 2 en Vertigo. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het begint al lekker druk te worden, hoor, voor de maandagochtend. Met wat opvallende vertraging nu op de A9. Als je onderweg bent van Alkmaar naar Haarlem, vlak voor het knooppunt Rotterpolderplein bij Haarlem, is denk ik iets gebeurd. Niet helemaal duidelijk wat dat is. Als je meer weet, laat me even weten via de NPO Luister-app. De vertraging is nu al behoorlijk. Een half uur op de A9 en de A22 begint ondertussen ook vast te lopen.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Sascha.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Helga.
2: Is er nog nieuws?
0: Helga, uiteraard.
1: Helga.
0: Uit Oostenrijk.
1: Gaan we je café brengen?
0: Ja, ja, dat is super tof.
1: Vielen dank.
0: Ik heb wel een gebakje op, dat hoort in Wenen.
1: Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik moet wel inderdaad eventjes nog een... Wat zou je aanraden? Want jij hebt natuurlijk helemaal Wenen ervaring van het voorjaar.
0: Keizersnit.
1: Keizersnit?
0: Keizersnit.
1: Wat is dat? Wat is dat?
0: Nou, volgens mij heet het zo. Dat vond ik erg lekker. Dat is dus een roomgebakje. Heel luchtig.
1: Oh. Gaan we even opschrijven.
0: Ik ga hem even opzoeken voor je.
1: Ja.
0: Jeroen is in Wenen, hè, voor als je denkt, waar hebben jullie toch geen vredesnaam over? Jeroen is in Wenen om verslag te doen van het Songfestival. Ondertussen praat hij gewoon lekker mee, alsof hij hier zit.
1: Ja, hallo Hilversum. Ja.
0: Een bijzondere melding afgelopen weekend voor de brandweer in Utrecht. Dit keer geen uitgeslagen brand of kat in de boom, maar een vogel die zichzelf had vastgevlogen in een regenpijp. Gelukkig kon de brandweer out of the box denken en vonden ze een manier om de vogel binnen no time weer uit de regenpijp te krijgen. Namelijk met een... Zo klinkt het niet, maar ze deden het heel voorzichtig. En het bleek een goede tactiek, want de vogel is bevrijd. Het gaat om een jonge schoolekster. Die is overgebracht naar de vogelbescherming. Daar letten ze nu goed op de ekster. En het is wel mooi dat iemand de pijp uit is gegaan en het toch heeft overleefd.
1: Als je een kaartje wil bemachtigen voor het concert van Harry Styles, dan hoef je dit weekend niet achter je laptop te zitten. Je kan ook aan de slag bij het Leger des Heils. Zo'n 200 fans staken dit weekend de handen uit de mouwen in ruil voor een kaartje voor het concert. Nou, er waren flink wat klusjes waar ze mee aan de slag konden.
2: Van tuinen opknappen, picknicktafels in elkaar zetten, tot aan pannenkoeken bakken, soep uitdelen.
1: Nou, allemaal hartstikke leuke dingen. Het viel goed in de smaak bij oud en jong. Die jongeren die nemen hun werk trouwens super serieus. Zo serieus zelfs. Dat ze bijna geen tijd hebben om de verslaggever te woord te staan.
3: Het geeft me ook wel echt een heel goed gevoel, ja. Dus ja, ik ga even verder met mijn volgende balletje.
2: 49!
1: Ja, dan kan je er wel staan met je microfoon. Maar ik moet hier gewoon mijn werk doen. Nou goed, Harry Styles die staat de komende tijd 10 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 16 mei, dat is eigenlijk ook al heel snel. Dat is de volgende. Wanneer is dat volgende? Nee, dat is eind deze week al. Is het eerste concert?
0: Ja, joh. Dat is zaterdag, hè?
1: Zaterdag, ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je de tijd op een gegeven moment een beetje kwijtraakt. Met al die.
1: Ja, het zit een beetje in een soort tijdscentrifuge.
0: Ja, dat snap ik.
1: Hoe laat is het? Waar zijn we?
0: Paul Cox uit Breukelen, die viert dit jaar zijn werkjubileum. Al 60 jaar is hij kapper. Hij is inmiddels 74, dus dat betekent dat hij er jong bij was, hè?
4: Ja, dat kon in die tijd, hè? Kinderarbeid was normaal, en vooral als je ouders het ook deden, hè?
0: Ja, onze collega's van RTV Utrecht gingen op bezoek. En ons viel nog iets op. Paul heeft namelijk een stopwoordje. Moet je maar eens even opletten.
4: Het is gewoon leuk om te doen. En je ziet tenminste mensen. Hè? Weet je, ik zou beslist niet achter bureau kunnen zitten. Hè? Dan zou ik helemaal gek worden. Hè? Je moet gewoon mensen zien. Hè? Een praatje maken een beetje. Hè?
0: Je hebt het al ontdekt, hè? Toch? Dat zijn stopwoordjes, hè? Hij denkt voorlopig dus niet aan stoppen. Al doet hij het wel rustig aan tegenwoordig. Maar voor vaste klanten heeft hij altijd tijd. Ja.

0: En trouwens nou. Uitgroen, kardinaalsnieten, dat is hem.
1: Kardinaalsnieten?
0: Ja, ik zei keizersnieten, maar waar keizersnieten zijn... Kardinaalsnieten, die moet je even...
1: Kardinaalsnieten, ja. Ik ga het even...
0: Ja. Zometeen het nieuws van 7 uur, Karma. Wat zit erin?
2: Ik doe het even ietsje anders. Ik geef namelijk een indirecte hint. Als jullie de naam raden van de man die ik nu laat horen... dan weten jullie ook waar het nieuws straks over gaat.
1: Oh.
2: Weten jullie nog wie dit is?
3: De 16 drapers verzamelen zich voor de Dali-Day achter de startauto... die zijn hekken wijd heeft uitgezwaaid over de renbaan van Duindicht.
2: Weet je het nog?
1: Ja, hoe heet die man nou ook alweer? Ah, dat was niet Theo Komen.
2: Nee. 50 jaar lang heeft hij het commentaar gedaan.
1: Paardensport.
2: Van de paardensport. Ja. En als je zijn achternaam weet, dan weet je ook waar mijn nieuws straks over
0: is. IJsvogel?
2: Ja,
1: Hans
2: IJsvogel was dit.
0: Het gaat over een IJsvogel.
2: Het gaat over een IJsvogel. Hey, voor Jan Willem.
4: NPO nou, Radio 2. Knap.
0: Ja, maar ik had wat extra tijd.
2: Ster.
1: Maar,
5: voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
10: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee, hè.
20: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland.
11: wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
18: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
0: Het is 1 minuut over 7 op maandagochtend met het NPO Radio 2 en NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen. Dat zegt ProRail, dat nu met een campagne komt voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Die groep steekt vaak nog even snel het spoor over terwijl de slagbomen al zakken. Of gaan al vlak na een trein naar de overkant als het rode licht nog brandt. In de afgelopen 5 jaar kwamen 12 jongeren om het leven. Premier Jette is op de Caribische eilanden, vandaag op Sint Eustatius, morgen op Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En Nederland gaat daartegen in beroep, zegt klimaatverslaggever Thomas Pekschoor.
20: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus ja, er gaan wel dingen gebeuren, maar als je kijkt naar wat het kost, dan ja, de berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om Bonaire echt helemaal tegen die klimaatverandering te beschermen.
2: De laatste 8 minuten van de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen moet vanmiddag alsnog worden gespeeld. En dat gebeurt in Heerenveen zonder publiek. De wedstrijd werd gisteren gestaakt omdat er een paar keer vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC is gedegradeerd en speelt volgend seizoen in de eerste divisie. Een broedend ijsvogelpaar in de Hortus Alkmaar leidt tot grote belangstelling onder vogelliefhebbers. Elke dag komen fotografen en natuurliefhebbers uit het hele land naar de speciale vogelhut om de diertjes te bekijken. En ook de livestream van de Hortus is populair.
21: Bij het ontbijt even kijken hoe de ijsvogel het doet.
22: Het is fantastisch, ja zeker. En als ze dat dan ook komen terugkoppelen, dat mensen hierheen komen en zeggen, ik heb vanochtend de ijsvogel gezien op de webcam. Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk.
23: En je wil steeds meer, hè? Keertje 2, mannetje en vrouwtje gezien, want ook mijn camera niet bij me. Dus dat was jammer.
22: En het is ook moeilijk om ze te spotten, want ze zijn zo snel. Dus als je er dan eentje ziet, nou dat is fantastisch.
2: Liefhebbers noemen de ijsvogel een verschijning met zijn felblauwe rug en oranje borst.
0: Maar onze ijsvogel heeft er dus verder niks mee te maken.
2: Nee,
0: dat was
2: hoor.
0: Jouw hint. Okay,
2: dus, een indirecte hint was
0: dat
2: dit
0: was
2: keer.
0: Het. Ah ja.
19: Wel leuk om weer eens te horen. Ik zei, ja.
2: Ja toch, ik denk doe het eens een keer op een andere manier. Jongen.
0: Ja, ja.
2: Het weer nog. Het is een stuk koeler dan in het weekend. Het wordt maximaal 10 tot 13 graden. En door de noordenwind voelt het ook nog kouder. Daarbij trekken enkele buien over het land. Maar tussendoor is er ook wat zon.
0: Ja, de verkeersinformatie komt van Ewan de Hart. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Het wordt drukker op de weg. Opvallend is ook de terugkeer van dagelijkse files in de Randstad. Nu de meivakantie voorbij is. Op de A9 Alkmaar Amstelveen stond ook nog een kapotte vrachtwagen de boel op te houden. Was een rijstrook dicht tussen Knoopend Beverwijk en Rottepolderplein. 9 kilometer file, 20 minuten vertraging, maar de weg is alweer vrij. Door een ongeluk met 2 auto's op de A15, Gorinchem richting Nijmegen, staat 3 kilometer file tussen Elst en Bemmel. Kwartier vertraging dus, er is 1 rijstrook open.
0: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
2: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. De grote vraag is, wat mag erop? Kijk, Jeroen is in Wenen. Je kan nog naar het graf van Falco.
19: Naar het graf van Falco?
0: Ja, naar het graf van Falco, ja. Die is begraven in Wenen. Op die enorme begraafplaats. Die is echt kilometers lang.
19: Gezegd, ja.
0: Ja, daar liggen miljoenen mensen begraven.
19: Ja, dat is, vind ik wel misschien even een bijzonder uitje inderdaad. Falco, ja, oké, okay, ja.
0: Nou, dan zeg ik Rock Amadeus voor de dobbelsteen.
19: Oké, okay, ja.
2: Ik ga voor The Promise You Made van Cock Robin.
19: Dan maak ik nog even de brug tussen jouw nieuwtje over die vogel en het songfestival. Dan doe ik Birds van Anouk.
2: Oh ja. De dobbelsteen.
0: Of Vienna van Ultra Fox, ook mooi.
19: Oh ja.
0: Jij mag het zeggen. Plek voor 6 verzoekjes via de app. Tot zo.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl.
1: Succes begint met AFAS.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.

0: Fandom.nl. Ook voor de voorwaarden. Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: 20 verfzaken.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jan Willem start.

0: Want je bent natuurlijk in Wenen en je zit in je hotelkamer.
1: Ja, ik probeer er rekening mee te houden.
0: Op de deur geklopt en de mensen denken van, wat gebeurt daar?
1: Afheuren!
0: Ja, precies, dat voel je aan alles. Welkom op maandag 11 mei. Over een uurtje neemt Erik Dijkstra de hoogte en de dieptepunten van het afgelopen sportweekend met je door. In ieder geval de dingen die hem zijn opgevallen. Veel voetbal dit weekend. In de Spaanse competitie is de kampioen bekend.
1: Ja, dat is FC Barcelona. Gisteravond hebben ze met 2-0 gewonnen van hun grootste aartsrivaal Real Madrid. En dat is dan weer leuk voor ons, want wij kunnen dan weer luisteren naar de Spaanse commentatoren. Zo klonk het bij de 2-0.
2: Ja!
1: Goed, als je denkt, ik vind dit leuk, zometeen over een uurtje is Erik Dijkstra hier. En die heeft veel meer van dit soort moois.
0: Het is toch leuk, hè? Je bent niet zo van de sport, maar dat commentaar, dat is toch altijd een hoogtepuntje.
1: Mensen er fanatiek over zijn, altijd leuk.
0: Die Spaanse commentatoren die leveren wat dat betreft altijd. Het wordt vandaag weer zweet in de gymzaal voor de eindexamenleerlingen. Op deze tweede dag mag het VMBO zich buigen over geschiedenis en natuurkunde. Bij HAVO staat kunst en economie op de planning. En het VMBO gaat aan de slag met muziek in Nederlands. We kijken ook even met een schuin oog naar de klachtenlijn van het LAX. Daar zijn er nu al, dat is niet te geloven, vorig jaar 240.000 in totaal, hè, klachten. Nu al?
1: Ja, maar wat dan? Zoveel? Waar gaat dat dan over?
0: Te moeilijk.
1: Ik heb last van ingegroeide teennagel. Wat?
0: Ja, te moeilijk. Of weet je wat, dat er iemand keihard zat te smakken. Of dat er toch werd... Dat ze aan het grasmaaien waren, weet je wel, naast het gymlokaal. Ja. Dat ze er last van hadden. Maar dat soort dingetjes komen dan binnen. Maar er zijn nu dus al 62.483 klachten binnengekomen.
1: Nou, als ik aan de telefoon zou zitten, ik zou daar geen geduld voor hebben. Dan zou ik zeggen, welkom in het leven, lieve schatten. Door
0: ja,
1: nu.
0: Ja, daar word je hard van. 62.483 klachten. Kijk, dan als je dacht, ik heb een slechte maandag, dan valt het allemaal nog wel mee.
1: Vanaf vandaag zijn de eerste winacties bij statiegeldautomaten. Lever je een blikje in, dan kan je een prijs winnen. De hoop is dat op die manier meer mensen een statiegeldverpakking inleveren. Het is trouwens wel alleen bij automaten waar je via een ticket uitbetaald kan worden. Dus niet standaard op elke inleverautomaat in de supermarkt bijvoorbeeld. Dus check dat wel even van tevoren voordat je helemaal hoopvol naar de supermarkt gaat.
0: Ik vind het wel een grappig idee. Maar wat je nu wel gaat krijgen natuurlijk... is dat mensen dan iedere keer, als je er één blikje in doet... en dan zegt dat je klaar bent, dan maak je natuurlijk kans voor de loterij. Dan doe je vervolgens nog een blikje erin en dan zeg je, ja, ik ben klaar.
1: Het
0: duurt helemaal uren voordat je klaar bent. Lange rijen dus bij de inleverautomaten vandaag. En dit is te grappig om niet nog even uit te lichten. Marco Rubio ken je, hè? De minister van Buitenlandse Zaken in Amerika. Ja. In zijn toespraken gebruikt hij heel vaak teksten uit rapnummers. Hij was groot fan van de rapmuziek in de jaren 90 en die verwerkt hij dan in rapnummers. Zal ik even wat voorbeelden laten horen?
1: Yeah.
0: Ja, maken we er even een quizje van.
3: Rapper, rapper, rapper, rapper, rapper. Rappen met Rubio.
0: Ja, we gaan even rappen met Rubio. Dat is wel geinig, denk ik. Laat ik de eerste horen. Komt
3: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
1: Oh, ja.
4: Hey, the drummer get wicked.
1: Yeah.

0: Waarschijnlijk hebben deze rappers het ook weer ergens van gejat. Dus dat, ik weet niet of je daar zo'n strik op zou moeten zijn, maar...
1: Nou. Nog eentje doen, dat is deze eigenlijk wel heel makkelijk.
2: And I recognize that it won't be easy. I mean, look, at the end of the day, we are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
1: Ja, je gaat nu toch heel anders naar die man luisteren, hè?
0: Ja.
1: Het is lekker dat hij geen fan is van Gerard Joling, hè?
0: Maak me
1: gek! Hoe is het onderweg, Jeroen?
0: Ja, de voorjaarsvakanties, of hoe heet dat tegenwoordig, die zijn weer voorbij voor iedereen en alles. Dus dat merk je ook aan de files. 20 kilometer, of 200 kilometer nu aan files. De A9, daar stond de file door een kapotte vrachtwagen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein. Die is daar weer weg en de file lost nu langzaam op.

0: Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel een, mag je ons bellen voor...
1: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122 om een liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. Opeens staat Danielle. Goedemorgen, je weet Jeroen en Carmen. Voor de Dobbelsteen graag. Vianna van Billy Joel. Deze hoor je niet gek vaak. En nu Jeroen er ween is, is dit de ultieme kans om dit geweldige nummer... te eigen ode aan de jonge generatie op de radio te krijgen. Groetjes van Danielle. Mooi.
2: Leuk, Danielle. Twee is Sanne vandaag. Zij zegt, goedemorgen, als het over ijsvogels gaat, doe dan iets van kingfisher. Is dat dan het Engelse woord voor ijsvogel? Ja, dat zal hem wel, hè. Mag Hold Me Down op de Dobbelsteen?
0: Plekje 3 is voor Eduard. Goedemorgen, mannen en Carmen. Mag ik voor mijn dochter, die vandaag examen doet, geschiedenis, Under the Pressure van War and Drugs op de Dobbelsteen, want de druk is hoog. Groetjes van Eduard. Nou, sterkte voor de meiden.
2: 4 is Sander, Here I Am van Bryan Adams. Zou ik heel graag willen aanvragen als cadeautje voor mijn vrouw. Gisteren waren we 13 jaar getrouwd en we zitten nu heel even op een vakantiepark in Duitsland. Dat zou toch leuk zijn als Bryan Adams dan op de Dobbelsteen komt.
0: Gaan we naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Chantal.
0: Hey Chantal, hi. Goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Wat mag er op 5?
3: Ja, ik wil graag Carla's song van Harry Styles op nummer 5.
0: Oh,
3: ik voel me een beetje oud om fan te zijn van Harry Styles. Eigenlijk ken ik alleen zijn laatste album, maar ik vind dit liedje gewoon heel leuk.
0: Je voelt je een beetje oud om fan te zijn van Harry Styles, maar je loopt nu tegen de 83?
3: Halverwege de 30.
2: Dat is echt vet oud.
0: Ja, inderdaad, schaam je. Ja. Halverwege de 30, zeg hij.
2: Ja.
0: Je bent net begonnen. Man.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ben je erbij bij een van zijn concerten?
3: Nee, dat niet. Nee.
0: Maar omdat het niet gelukt is, of dacht je van, voor mij hoeft het niet?
3: Ik heb er ook niet naar gekeken, want ik ken de rest van zijn muziek eigenlijk niet. Alleen het laatste album. Dus ik dacht, voordat ik naar zoiets ga, moet ik toch eerst de rest kennen.
0: Ja, in principe heb je nog tijd. En er zijn nog kaarten. Dat verbaast mij. Ze zijn echt niet uitverkocht.
3: Nee. Oké. Okay. Nou, ik zal er eens naar kijken.
0: We zetten hem in ieder geval op 5, Chantal.
2: Dat was eigenlijk zo.
0: We gaan kijken wat we voor u kunnen doen. En je hoort er nooit meer wat van. Dag Chantal.
3: Dag.
0: Ja, don't call us, we call you. Ja,
2: ja. Doeg.
0: We gaan naar 6, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
4: Met Mark.
0: Hey Mark, hallo, met je Willem en Jeroen.
2: Hallo.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Guten Tag. Wat mag er op 6?
4: Ik wil graag Kiss from a Rose van Seal op nummer 6 hebben.
0: Kijk, heb je daar een goede reden voor of had je er gewoon zin in deze ochtend?
4: Nou, sowieso zin in, maar mijn zoon die krijgt hopelijk vandaag een positief bericht op zijn sollicitatie. En dit is zijn nummer. Dus mijn vrouw en ik, al bereiden naar het werk, dus dachten wij onszelf, nou we gaan eens bellen en we hopen dat dit nummer die uitslag gaat helpen.
0: Ja, dat snap ik. En waarom is dit dan zijn nummer? Komt dat door de Batman films of was er een andere reden?
4: Nou, we zijn allebei fan van Seal en om die reden, toen hij geboren werd, toen draaiden wij die cd van, toen nog cd's, hè, van Seal. Ja. En toen draaide dit nummer toen hij werd geboren, dus sindsdien is dat zijn nummer. Voor ons althans.
0: Ja, wat mooi. Nou, ja, en weet hij zeker dat vandaag de uitslag komt, of hij de baan wel of niet heeft?
4: Nou, daar gaan we wel vanuit. Ja. Hij heeft vrijdag een gesprek gehaad, dus het moet vandaag nog echt wel komen.
0: Ja, precies. Hebben ze het weekend al van na kunnen denken. Nou, wij duimen met je mee, Mark.
2: Ja, man.
4: Hey, dankjewel.
0: En bedankt voor het...
4: En nog 6 gooien.
0: Ja, we gaan het proberen. Maar je kan niet iedere dag 6 gooien, hè?
4: Nee, dat zeg je heel vaak. Ja, dat
0: ja nou, maar dat is ook echt zo. Ja, wij denken ons altijd in. Ja, echt waar? Jij denkt het?
4: Ja, ik voel het.
0: Nou, dan ga ik nu gooien. Ik gooi hem ik gooi hem tegen de knie van Carmen. Kijk, en dat komt goed uit. Ja, je zal het niet geloven.
2: Maar het is 5 geworden.
0: Nee. Is 6. Oh! Mark,
4: nou, dat moet het toch zijn.
0: Ben je nou achteruit aan het inparkeren of wat ben je aan het doen?
4: Nee. Mevrouw die stuurt, ik praat en ze schrikt ervan.
0: Ja, ik snap het, ja. Het begon gelijk te piepen. Nou ja, geniet ervan. En nou, dit is alvast een goed voorteken. Laat even weten hoe het is afgelopen.
4: Ja, gaan we doen.
0: Mooie dag,
2: Mark. Hoi.

0: Mark solliciteerde naar plekje 6. En het is hem geworden. Seal, Kiss from a Rose. Morgen nieuwe, mooi, nieuwe kansen. Ja, prachtig om dit te horen.
1: Ja.
0: Vandaag wind en regen met af en toe een zonnetje. Vanavond oppassen in de noordelijke kustgebieden. Daar geldt code geel in verband met zware windstoten. Het wordt een graad of 15 vandaag. En waar het vast staat, hoor je van even de hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De meeste files staan op de weg in Noord-Brabant vanochtend. De meeste vertraging komt voor in deze files. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 12 kilometer langzaam rijden. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp is dat de hele ochtend druk. 18 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel. 3 kilometer file. Even kijken, is de weg vrij? Nee, nog niet.
0: Ik kan het allemaal in de gaten houden.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Erwin zit er bovenop.
0: Tot zo. Het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Ja, er is een Amerikaan positief getest op het Hanta-virus. Hij werd van het schip de Hondius gehaald en vloog terug naar de VS. Toen bleek dat hij het virus heeft. En een Franse vrouw heeft klachten. Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. Gisteravond kwam de eerste groep aan en de mensen moeten 6 weken thuis blijven, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat. Ja.
3: Nederland doet te weinig om een groep Gazanen met een geldig visum te helpen om naar Nederland te komen. Dat zegt hun advocaat.
5: Het gaat om zo'n 50 mensen die elk zijn aangenomen om in Nederland te komen studeren, om je wetenschappelijk onderzoek te verrichten of om te gaan werken. En dat zijn mensen die zijn dus allemaal door de IND gescreend. Ze voldoen aan alle voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Dus ze mogen in Nederland komen. Maar hun visum ligt klaar op de Nederlandse ambassade en die is in Jordanië. En zonder hulp van de Nederlandse regering komen ze er Gaza niet uit, omdat Israël dat controleert.
3: En ook vandaag vertrekt er een groep Gazanen, maar dan naar andere landen. Israël zegt dat er vanuit de Nederlandse regering geen verzoek is geweest. Er is afgelopen weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Iemand zou hebben gezien dat het raam kapot was en belde de politie. Er werden toen de resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. En voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er mensen aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. In Wenen is dus gisteravond het Eurovisie Songfestival officieel geopend. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek, ook Israël. Daar is veel om te doen. Tussen de feestelijkheden door is die politieke spanning soms voelbaar, merkt ook deze toeschouwer.
6: Ik sta er dubbel in. Ik begrijp heel goed dat mensen er moeite mee hebben, politiek gezien. Aan de andere kant is Eurovisie ook iets wat verbroedert en verbindt.
3: Ja, morgen en donderdag dan zijn de 2 halve finales zonder Nederlanders.
0: Ja, dat is even de vraag.
1: Ja, het AD werd hier vanochtend door Helga op mijn kamer gebracht. En daarin vond ik een kop en ik dacht toch, ik wil je toch even meenemen. Het sluit ook naadloos aan op wat Carmen net zegt. Want dit is de kop, luister goed. Er doet toch een Nederlander mee aan het Songfestival.
0: Ja, okay. Deze kop zegt toch alles, er doet toch een Nederlander mee. Ja. Nederland zou niet meedoen en nu doet er toch een Nederlander mee. Voor een ander land waarschijnlijk.
3: Een muzikant of zo, ja, speelt misschien gitaar.
0: Ja, of triangel.
1: Gitaar of triangel, ja, precies.
0: Maar die zijn dan toch helemaal niet nodig? Of dansen waarschijnlijk, want de muziek is natuurlijk allemaal van tevoren opgenomen. Behalve die ene viool, toch?
1: De viool van Finland, die is live.
3: Ga jij iets doen? Ga jij iets doen? Ga jij het podium op?
0: Oh, dit gaat over jou, dat zou natuurlijk kunnen.
1: In mijn bikini dat ik ga dansen bij Finland. Geef ik zo achter, als een soort Penny de Jager daarachter ga staan.
0: Dat is wel leuk als een protestactie, Jeroen.
1: Ja, dat ik daar zo het podium op ren. Nee, dit gaat over Joep van der Boom. En dan denk je, Joep van der Boom, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is een Nederlandse componist. En dat is een heel leuk verhaal. Hij staat vandaag uitgebreid in het AD met zijn levensverhaal. Hij was 4 jaar oud en hij zag The Lion King. En hij was zo betoverd door die muziek dat hij dacht, ik wil leren hoe ik, zeg maar, dit gevoel, deze magische emotie kan vertalen naar muziek. En toen is hij conservatorium gaan studeren. En heeft hij eigenlijk zichzelf als soort doel gesteld om op het Songfestival een liedje een van zijn liedjes ten gehoor te laten brengen. Was bijna al gelukt met Zwitserland. Totdat Nemo kwam met The Code 2 jaar geleden en het Songfestival won. Dus hij zegt, nou, dat weet je, oké. Okay. Toen werd hij benaderd door Malta. En dit jaar is hij degene die het liedje voor Malta heeft geschreven. Dat nummer heet Bella. Dat klinkt zo. Bella.
7: course it thus of the sea. All the nights that you dance with me by the
0: sea. Hij zei dus niet mij niet bellen.
1: Het, nee, zeker niet. Het is een beetje een soort, ja, je hoort het al, het is een soort romantische James Bond-achtige song. Een beetje op het hele festival, een beetje outsider, maar dat maakt Joep allemaal helemaal niks uit. Hij is super trots toen hij voor het eerst, hij zegt, ik heb het liedje al 100 keer gehoord, maar toen het voor het eerst tijdens een repetitie op het podium werd gedaan, ik moest een traantje wegpinken.
0: Carmen, dankjewel.
8: Graag gedaan.
0: Goedemorgen, het is lekker opstarten.

0: Bad Habits van Ed Sheeran, speciaal voor de kinderen van Monique. Die hadden wat moeite met opstaan vanochtend. Zian, Lois en Kai. En ze appten ons, ja, ik was vrijdag bij de opname. Op jullie tv, bij jullie show. Dat was hartstikke leuk, Monique. En toen zeiden jullie dat jullie altijd alle appjes lezen. Dus bij deze het bewijs, Monique. Ed Sheeran, speciaal voor jou.
1: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Het is tijd voor muziek van nu. Die klinkt als muziek uit de 60's van Jaden.

0: gelukkig van. Muziek van
1: wat een nummer is dit, joh.
0: Oh, ziel. Hang it on the shell van Jalen en Ganda.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Marijke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Docent geschiedenis en Nederlands? Of ben je docent Nederlandse geschiedenis? Dat we een tikfoutje hebben gemaakt.
3: Ja, nee, hoofdzakelijk geschiedenis. En als tweede bevoegdheid Nederlands.
0: En spannend vandaag, want VWO doet geschiedenis vandaag, toch?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik niet echt heel erg op de hoogte ben van de examens. Want ik geef alleen de onderbouwles.
0: Oh, oké. Okay, dus nou hou je daar ook niet zo mee bezig.
3: Nou, op zich wel met de spanningen,
0: ja,
3: zeg maar.
0: Ja, dat voel je natuurlijk in het gebouw.
3: We kunnen dat altijd,
0: ja,
3: wel uiten, maar verder inhoudelijk niet.
0: Nee.
4: Maar dan zit je nog heel erg in de Romeinen en zo, dat soort hoofdstukken.
3: Ja, toevallig zijn we nu met de Romeinen bezig. Ja,
0: zie je, Romeinse tijd, ja, dat blijft ons ook eindeloos fascineren, hoor.
4: Ja?
3: Ja.
0: Marijke, nou ja, je hebt genoeg aan je eigen spanning vandaag, want je gaat de intro redelijk doen.
3: Ja, ik moet zeggen, ik ben ook heel erg gespannen, ja.
0: Ja, dat snap ik goed, hoor. Je wil spelen met de jaren 80, wat grappig is. Want meestal kiezen toch deelnemers vaak liedjes uit hun tienerjaren, maar je bent 29.
3: Ja, klopt.
0: Dus de jaren 80, ja, dat is... of is dat meer muziek die dan met de poplabel is ingegoten door je ouders?
3: Ja, ik moet zeggen, inderdaad, mijn ouders die hadden altijd de radio aan. En op die manier ben ik wel een beetje geïnspireerd door de jaren 80.
0: Ja, ja, hopelijk zijn ze er lekker ingesleten. Ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden. Er gaan er steeds 2 seconden vanaf. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. En ik hoef alleen de titels.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Heel veel succes, Marijke.

0: Ja, ik moet zeggen, volgens mij is dit Sting. Of de police. Ik ga nu al plat. Het gaat niet goed.
1: Het is ook een hele lange titel.
0: Oh ja, Everything She Does Is Magic.
1: Every little thing
2: she does
1: is magic. Nou!
2: Ja, dat is hem!
1: Oh, every little thing she does is magic van de police, die zochten wij.
0: Ja, super.
1: Nou, de koppen zich af. Speel je het over 8 seconden?
0: Ja, absoluut. Ja, dit is volgens mij Spandau Ballet met Goal.
1: En dat is volgens mij helemaal goed.
3: Ronde 3.
1: Nog 3 te gaan, 6 seconden in ronde 3. Op jouw teken als je hem doet.
0: Ja. Ja, volgens mij is dit Running Up That Hill van Kate Bush.
3: Ja, ronde 4.
1: Marijke Hoofdman uit Delfzijl, nog 2 intro's te gaan. De volgende is 4 seconden als je hem speelt.
0: Ja.
1: Komt hier.
0: Kom maar op. Ja, volgens mij is dit Wishing Well.
1: En volgens mij ook.
2: Wil
1: je daar artiest ook nog even zeggen?
0: Ja, nou, volgens mij heeft hij zijn naam veranderd. Trent Darby.
1: Ja, dat was het toen.
0: Dat was hem en nu weet ik het niet.
1: Ja, tegenwoordig Samantha Matraya.
0: Oh ja, oké.
1: Maar dat mag je allemaal vergeten, want het gaat om de titel. En je hebt er nog maar eentje te gaan bereiken.
0: Oh, spannend.
1: Ja, het is er eentje die regelmatig voorbij komt in de jaren 80. En toch ook altijd wel weer voor vraagtekens zorgt. Dus ik hoop dat je hem weet. 2 seconden.
0: Ja. Volgens mij is dat Everywhere.
2: En volgens mij ook van
4: Ja, Marijke Hoofdman. De sympathieke docent geschiedenis van Nederland.
2: Jeroen, waar ben je?
1: Och, dat is ook wat. De verbinding met Wenen is verbroken. De verbinding met Wenen is weg.
2: Jeroen, waar ben je?
1: Jeroen hoort zichzelf nog wel, maar wij horen Jeroen niet meer. Jij bent natuurlijk nieuwsgierig wat je gewonnen hebt. Dan moeten we je dan schuldig blijven.
0: Zeker. Oh, nou, ik hoor het wel vanzelf.
1: Nou, we gaan even kijken of we de verbinding met Jeroens hotelkamer in Wenen kunnen herstellen. Ja, anders moeten we het prijzenwinkeltje even uitstellen tot na het nieuws van de 8 uur. Zullen we dat doen? Dat we de verbinding weer even opzoeken?
0: Ja, dat is goed hoor.
1: Dan laten we je nog heel even in spanning wat je allemaal hebt gewonnen. En die thermomok hou die ook nog even vast.
0: Oké.
1: En dan spreken we je zo meteen, Marijke.
0: Helemaal goed. Tot
1: straks. Tot zo. Oh, je bent er alweer, Jeroen.
5: Hallo.
1: Ja, ach, nou wacht even. Marijke, ben jij er ook nog?
5: Echt op het moment supreme, op het cruciale moment.
1: Ja, nou, Marijke, ben je er nog? Nou is Marijke weg, Jeroen.
5: Ah, verdorie. Ja, nou, ik zat hier helemaal mijn hele prijzenwinkeltje
1: te chillen. Wat gebeurde er?
5: Ik denk dat Helga een kopje koffie over de satelliet gegooid heeft.
1: Ja. Nou, Marijke, je bent er weer?
0: Ik ben er weer.
1: Nou, daar gaan we alsnog. Nou, dit is toch mooi, hè? Dan komt het alsnog goed. Dan knippen we het goed voor aan elkaar.
5: 5 prijzen voor jou. Zaadjes voor komkommers. Je krijgt een hydrogel masker met glitters. Zacht en hydrateert de huid. Je krijgt een zilver glitter balpen. Je krijgt de Radio 2 geurhanger met de geur van Corné Klein. Dat is een combinatie van hydrokorrels, motorolie, moët en

0: Wat fijn dat het allemaal nog goed is gekomen. Marijke, gefeliciteerd. Je hebt het fantastisch gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke zou je willen horen van deze vijf?
1: Running Up That Hill.
0: Ja, dat is een mooie. Dan ga ik die straks draaien naar achter. Dan moet je daar wel op wachten. En geniet ervan vandaag. Je hebt het fantastisch gedaan.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.

0: allemaal?
1: Nee, nee. Ja, nee, Helga, die komt hier.
0: Langs, ja?
1: Ja, die komt langs en die zegt, ik moest even stofzuigen. Dan had ze de verkeerde stekker eruit getrokken.
2: Ja, dat kan passeren, ja.
3: Ja, dat gebeurt. Dat zijn van die dingen. Ja. Het was Head Down, Lost Frequencies en Bestel. Zometeen dus het nummer uit de intro. Ja, die gaan we helemaal aandraaien. Want Kate Bush is 5 minuten schoon aan de haak. Die doen we wel even helemaal
4: wel leuk.
3: Voor Marijke zometeen. Ja, is een mooi vooruitzicht.
4: Yeah.
3: Wie wat bewaart, die heeft dat. Carmen, zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
5: Ja, waar gaat dit over? Komt ie.
6: Er moet dus veel meer geketst worden.
7: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
3: Ja, en dan, ja, dan denk jij natuurlijk dat wij aan een bepaald iets denken. Weet je wel? Dat
5: nee,
3: je denkt,
5: denk
3: oh,
5: je
3: dan gaat het weer de schuine kant op. Maar dit gaat over seks. En wat denk jij, Jeroen?
1: Kaatsen, nee, kaatsenballen, zo'n spel.
3: Nee, ketsen.
5: Het is ketsen.
1: Ja, de cat. De
3: cat. Oh, het gaat over Volendam.
1: Nee. Hè?
8: Zeg het nou.
9: NPO Radio 2.
1: Waar gaat het over?
5: Het gaat ook niet over de paarden.
3: Zeg even tegen Helga dat ik ook koffie wil.
1: Stel. Helga?
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
13: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Het Eurovisie Songfestival begint in 1956 als een idealistisch experiment dat landen moet verbinden. Maar waar gezongen wordt voor de natie, blijkt de politiek nooit ver weg. Andere tijden over het Songfestival. Vanavond 21:30 NTR NPO 1.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
0: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
8: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Het is 8:02 op maandagochtend. June vanuit Wenen en Carmen hier in de studio met het NPO Radio 2 en de Weekjournaal.
21: Goedemorgen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of ze waren afgeleid door hun telefoon.
22: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
23: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik open en dicht.
22: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
21: Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. President Trump heeft een tegenvoorstel van Iran voor het einde aan de oorlog in het Midden-Oosten afgewezen. Iran zou niet genoeg doen om te stoppen met het kernwapenprogramma. Trump zegt dat het Iraanse voorstel totaal onacceptabel is. Officieel is er nog steeds een wapenstilstand, maar Iran en Amerika vallen elkaar alsnog geregeld aan. Er komen bijna geen windmolens meer bij in Nederland. Vorig jaar waren het er 9 en dat zijn er minder dan een jaar eerder. Veel kleine, oude windmolens worden weggehaald, maar er komen te weinig nieuwe voor terug. En dat komt door onduidelijke milieuregels. Ook worden bouwprojecten vaak aangevochten door omwonenden en het stroomnet zit vol. Kleine steentjes scheerden over het water van de Maas dit weekend tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming, beter bekend als steentjes ketsen met een zo plat mogelijke steen. Omroep L1 ging kijken hoe het ging bij de deelnemers uit Belgisch en Nederlands Limburg.
24: Ja, wat is het uiteren, hè?
25: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Dan moet je hem over het water laten ketsen.
26: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
27: Ja, maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie.
25: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus dat was de voorbereiding.
24: Dat nog weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
25: Geketst? Ja, er mocht zeker meer geketst worden.
21: Ja. Het kampioenschap draaide niet om wie nou beter was, Nederland of België, maar eigenlijk om de verbinding. En daarom lieten ze het Limburgs volkslied horen en dat klinkt in ieder geval in beide delen hetzelfde.
20: Dat ketste verder niet.
21: Nee, precies. Bewolkt. Er trekken buien over vandaag. Soms ook zon bij een graadje of 14. Het gaat vooral in het noordelijk kustgebied hard waaien vanmiddag en vanavond ook.
20: En als er op de weg geketst wordt, dan levert dat meestal files op. Erwin, waar staan ze?
28: Jij hebt echt je lolbroek aan, Jan-Willem. Complimenten daarvoor. Er staat door een ongelukkige file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Ewijk en Renkum 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dat geeft een kwartier vertraging. Een half uur ruim op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Eerde en Knoopend Eckersweijer. 11 kilometer file. Er worden 2 auto's gebogen. De linkerrijstrook is dicht. Een dagelijkse file met redelijk wat vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopend Leenrijden. 14 kilometer file. A8 Zaanstad Amsterdam. Daar moesten auto's worden gebogen. De weg is weer vrij. De vertraging is groot tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam. 4 kilometer file.
20: Erwin, dankjewel, hè. Het is wel een nieuwe broek trouwens.
29: Start je dag zonder barst.
30: Opgelost. Autotaalglas.

0: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering. Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.

Een geweldig spannende editie vandaag van de Intro Rally met in de hoofdrol Marijke Hoofdmans. Ze koos deze, Running Up That Hill van Kate Bush. Goedemorgen, vandaag wind en regen, af en toe een zonnetje. Vanavond in de noordelijke kustgebieden code geel vanwege windstoten. Een graad of 15 vandaag.

0: hoogte- en dieptepunten van zijn sportweekend met je door te nemen. En wij schakelen over naar winnen. Dat zit Jeroen Kijkende Vechter natuurlijk.
1: Hello,
0: niet alleen van het Songfestival, maar ook van ons. Of eigenlijk meer van ons dan van het Songfestival. Ja, dat is het voordeel. Hè. Maar stel je nou voor, hè, dat het hele jaar door Songfestival... Loopt Helga daar dan weer?
2: Ja, Helga die is... Nee, even wachten, we zitten live in de uitzending.
0: Ja, maar ik wilde zeggen, stel je nou voor dat het hele jaar Songfestival was. Hè? Zou je dan liever het hele jaar Songfestival becommentariëren? Of zou je dan toch de ochtendshow verkiezen?
2: Wat is dat nou voor een rare vraag?
0: Hier moest je te lang over nadenken.
2: Ja, nee, dan zou ik de ochtendshow doen. Ik denk dat het Songfestival is een beetje alsof je... Ik hoorde dit muziekje en ik denk dat, het hele jaar Songfestival een beetje is... alsof je de hele dag in de Efteling bent. Dat is voor, zeg maar, een dag leuk of misschien een paar dagen. En dan één keer per jaar of zo, maar niet...
0: Geef een loop is wel zat.
2: Ja, precies.
0: Nou, gelukkig. Nee, maar dat is toch wel een lekker gevoel.
2: Ja, nee, ja. Van vandaag.
0: Just to be sure.
2: Ja.
0: Ben je zenuwachtig of valt het mee vanmorgen?
2: Nee, valt mee. Ik heb er vooral heel veel zin in. We gaan vandaag, de eerste juryshow. Dus zeg maar de generale repetitie voor de eerste halve finale van morgen. En morgenavond ga ik dan met Henry voor het eerst live. Ja, maar dit is genoeg te vertellen.
0: Eerst even drie andere dingen, Jeroen, waar het vandaag over gaat. De vooruitpas.
2: Nummer 3.
0: Staat op nummer 3. Wat is de vooruitpas, denk je dan?
2: Wat is de vooruitpas?
0: Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Dat is voor mensen in Amersfoort met een lage inkomen. Ik wil er toch even aandacht aan besteden, want het is een goed initiatief. Vanaf 1 juli kunnen die zich melden bij de gemeente voor de vooruitpas. En daarmee kan je dan tot het einde van het jaar gratis reizen met NS. Het gaat om een proef. De NS houdt dan ook het reisgedrag van deze mensen goed in de gaten. En dan kijken ze hoe vaak deelnemers reizen, hoe ze naar het station komen, waar ze naartoe gaan. En als de resultaten van dit onderzoekje positief zijn, gaan ze kijken of zo'n pas misschien ingevoerd kan worden door heel Nederland.
2: Nummer 2. Op 2 staat Jonas Love. Dat is de Noorse inzending voor het Songfestival. Komende week staat hij op het podium. Aanstaande donderdag in de tweede halve finale. Maar deze beste man heeft al wel een waarschuwing op zak. Want tijdens de eerste repetitie trok de EBU, de organisatie van het Songfestival, aan de bel. Want het optreden zou te sexy zijn geweest.
0: Maar wat het precies is, dat wist je niet, hè?
2: Nee, dat mochten we niet zeggen. Want daar werd dan wel een opmerking over gemaakt. En we hebben het ook wel aan hem gevraagd. Maar hij zegt zelf, ja, ik mag dat helaas niet zeggen. Het was te uitdagend. Hij zegt zelf ook, nou, als dit het is. Ik bedoel, ik krijg graag zo'n waarschuwing dat ik te sexy ben. We doen verder helemaal niemand kwaad. Nou goed, donderdag.
0: Maar je weet het wel, toch? Neem ik aan.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Oh, je hebt echt geen idee.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Er wordt toch wel over gespeculeerd dan?
2: Nee, ook nog niet. De beste man is een jonge kerel die er goed uitziet. Dus ik weet niet, misschien dat hij gekke beweging heeft gemaakt.
0: Dat zal het toch wel zijn, ja.
2: We gaan het zien.
0: Want hij heeft wel overal aan, dus.
2: Hij is een soort, een hele grote uitgevallen blauwe tuinbroek had hij gistermiddag aan.
0: Ja, dat kan het in principe niet zijn, zou je dan zeggen.
2: Nee, nou ja, tenzij daar natuurlijk van alles uitvloekt.
3: Dit zijn de 3 van vandaag, met op nummer 1.
2: Weet ik veel.
0: Het programma voor alle leeftijden, dit.
2: Ja.
0: Statiegeld staat op 1. Ja, want vanaf vandaag kun je een geldprijs winnen als je je blikjes of flessen inlevert. En daardoor hoopt Statiegeld Nederland...

0: Nederland dat meer mensen hun verpakkingen inleveren. De actie geldt trouwens alleen bij de automaten waar je met een tikje uitbetaald kan worden. Bij elke 15 cent krijg je een ticket en dan speel je dus mee. Wekelijks maak je kans op bedragen tot 400 euro. Miranda Boer is een van de bedenkers van de actie. En volgens haar is het meer dan een win-win situatie.
1: Het is natuurlijk leuk om iets te doen. Het is win-win-win. Dus je krijgt je statiegeld terug, je kunt wat winnen en wij krijgen meer blikjes en flesjes.
0: Mooi, is meer dan een win-win situatie, dus een win-win-win situatie. Vorige uren waren we al een beetje aan het speculeren. Hè. Hoe werkt dat dan en maak je dan meer kans als je er één blikje in doet en dan je bonnetje trekt?
2: Krijg je meer loodjes
0: ja,
2: eigenlijk.
0: Dat is dus niet zo, Nico die appte dat ook. Van je krijgt gewoon, het aantal loten is zeg maar, ik ben blij dat ik dit niet hoef uit te leggen in een quizje. Nee, maar, je krijgt net zoveel lood als wat je inlevert. Dus hoe vaak je op de knop drukt, maakt niet uit. Maar lever je 20 blikjes in. Voor 15 cent krijg je gewoon. Ja, voor iedere 15 cent krijg je weer een loodje. Dus dat is het dan in principe. Heel veel succes met de loterij.

0: 12 to 12.
1: Is it going back?
2: Yeah!
3: I'm driving like a grandma.
4: Wat een start! Alles heeft het in zich.
0: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
5: Ja, het zijn grote artiesten vandaag in het voorprogramma van Erik Dijkstra. Goedemorgen!
6: Ja, goedemorgen.
5: Nou, wij lagen er een beetje af van het weekend. Je moest natuurlijk richting Wenen. Ik lag aan het zuurstof naar de opnames van afgelopen vrijdag van Jeroen Bruin Top. En dan is het zo'n lekker gevoel dat jij dan die sport in de gaten houdt volgens.
6: Ik hou het in de gaten. Iemand moet het doen en het is ook belangrijk. Maar er was veel te zien. Laten we eens beginnen in Rotterdam. Zaterdagavond, Gradus Kraus, dat is echt de grote Nederlandse bokssensatie. Is een bokser, hij komt uit Os. Hij won al voor de 11e keer op rij. Hij is nog nooit verslagen. En hij is op weg, dat zegt hij ook steeds zelf. Dat vind ik wel mooi om te horen. Hij zegt, ja, ik wil gewoon uiteindelijk wereldkampioen worden. Hij staat nu, internationale rankings heb je het dan over. Want hij is al Europees kampioen. Hij staat nu, geloof ik, 26, 27, 28, ergens in die range. Maar met iedere wedstrijd die hij wint, klimt hij verder omhoog. En dan gaat hij echt, ja, zijn doel is echt om grote gevechten in Las Vegas te gaan knokken om de wereldtitel. En hij komt uit Os. En wat ik zo mooi vond eigenlijk gisteren, of van het weekend, was dat hij, dat is na afloop, maar hij gaat echt met iedereen op de foto die dat wil. Iedereen die fan is van Gradus Kraus mag met hem op de foto. En dit zei hij erover.
7: Als ik vroeger fan van iemand was, zou ik er ook mee graag op de foto willen. En ik probeer al zo humble mogelijk te blijven. Tuurlijk, ik moet bezig zijn met mijn wedstrijd, maar ik kan geen nee.

0: tegen fans zeggen. Ik wil proberen met iedereen op de foto te gaan.
1: Hij komt toch ook altijd met zijn dochter de ring in?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja. Zijn dochtertje van die is geloof ik een jaar of vier of zo. Die doet altijd samen met hem de ringwalk. En ze studeert ook allerlei pasjes altijd in en zo. En ja, hij ziet er ook fantastisch uit trouwens, Gradus Kraus. Alles aan die jongen ademt dat hij een superster kan worden. Ja. Hij vindt gewoon zo leuk dat hij dan zegt: ik kan geen nee zeggen. Ik ga gewoon met iedereen op de foto die hij wil. Ja, dat vind ik gewoon te gek.
3: Ja, het is fijn om te weten, want je wil geen ruzie met hem.
2: Nee, inderdaad, niet. Hou op, man. Hij sloeg die gast eruit, jongen, met een paar bodyshots.
3: Verschrikkelijke sport.
2: Dan zaterdag. Zaterdag was het afscheid van Michiel Kramer. En Michiel Kramer, spits van beroep, heeft jarenlang bij allerlei clubs gespeeld in Nederland. Nu op het laatst bij RKC. Hij werd op een gegeven moment ook bekend bij het grote publiek omdat hij op de bank bij Feyenoord ooit een broodje kroket zat te eten. Kun je dat nog herinneren?
1: Nee.
2: Nee, ja, dat is een aantal jaren geleden. Toen was hij gewisseld, daar was hij niet helemaal mee eens. En toen zat hij in één keer, na de rust, zat hij in één keer in een trainingsjas, zat hij een broodje kroket te eten. Daar waren heel veel mensen toen kwaad over. Maar dat was ook natuurlijk fantastisch. Zaterdag stopte hij. Dat was zijn laatste wedstrijd. RKC werd uitgeschakeld door Willem II. En toen, dat was eigenlijk heel bijzonder om te zien, het overviel Michiel Kramer in één keer een beetje. Het is best wel een stoere gozer. En die schoot in één keer helemaal vol. Die werd ontzettend emotioneel, omdat hij in één keer besefte: het is voorbij. Mijn carrière is voorbij. En zelfs na afloop in de interviews werd hij weer overvallen door emotie.
4: Ik schaam me ook helemaal niet voor de tranen. Want uiteindelijk is het iets waar ik ontzettend trots op ben. En waar ik ontzettend mooi op terugkijk. Dan kan ik niet meer daar zijn dan trots op mijn ouders, op mijn zus, op mijn... op mijn kinderen, op eigenlijk iedereen die me eigenlijk vanaf dag 1 gesteund heeft.
3: Ja,
5: nee,
3: ja.
5: Is dat mooi,
3: mooi. Dat is mooi om te horen.
2: Ja. Schitterend. Ja. In één keer zo'n Fisher Friends momentje. Hij overviel hemzelf weer.
3: Sterk
2: speel. Michiel Kramer, als je dit hoort, bedankt voor alles. En we zullen het nooit vergeten.
3: Ja, en vanaf nu onbeperkt kroketten. Als je ons tegenkomt, je mag gewoon altijd een broodje kroket bestellen.
2: Man. Broodje kroket. Een broodje kroket in een voetbalstadion moet gewoon worden vernoemd. Dat is gewoon een broodje Michiel Kramer.
3: Ja, eigenlijk wel, hè.
2: Dat je het over hebt. Het is mei en dat is ook de tijd dat de kampioenen, hè, dat teams kampioen worden. Gisteren was dat zo in Spanje. Barcelona werd kampioen voor de 29e keer alweer. Eigenlijk ook een beetje saaie competitie. Hè. Het wordt altijd of Real Madrid of Barcelona. Nou, dit jaar is het dus weer Barcelona. Wat wel mooi was, dat is dat Spaanse commentaar dan. Wat je dan hoort, dat hysterische, heerlijke Spaanse commentaar op de vroege maandagochtend bij de 2-0 van FC Barcelona.
3: Ja, je hoort ook de hartslagmeter aan het begin, hè? Die piepjes. Ja, die houdt er op een gegeven moment mee op. Van, dit is niet te doen.
5: Jongens.
2: Schitterend, man. Ben je helemaal wakker.
3: Erik, dankjewel, hè.
2: Oké, tot later.
5: Mooie dag, man.
2: Hoi. Yo, van hetzelfde.

0: Señorita Shawn Mendes en Camila Cabello op NPO Radio 2. Vandaag wind en regen met af en toe een zonnetje. Vanavond in de noordelijke kustgebieden code geel vanwege zware windstoot. Het wordt vandaag rond een graad of 15. En de verkeersinformatie die is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jan-Willem. En goedemorgen Jeroen.
2: Hallo Erwin.
1: Ik was helemaal niet bewust van dat jij helemaal in het verre Wenen zat.
0: Hij zit in zijn hotelkamer.
2: Ja, dit geweldig. Is Vienna Calling, ja.
1: Maar dat is toch echt ultiem genot om vanuit een hotelkamer radio te maken.
0: Ja, behalve als Helga langs komt wandelen.
2: Ja, maar Helga die komt hier iedere keer en wil ze koffie brengen en wil ze weer stofzuigen. Dus daar moeten we nog wel even wat voor voorzien. Maar voor de rest, Helga, je zit hier in de uitzending.
1: Ja, dat is zo'n tochtig. Ja.
2: Dat is vreselijk. Maar goed.
1: Nou ja, wat een ellende. Er is een spits die aan het afnemen is. Daar heb ik mee te maken. Het avontuur neemt af. De meeste vertraging.
2: Helga! Helga, bitch. Zit je midden in de verkeersinformatie?
1: Op de A20, ach ja, mensen. Gouda richting Hoek van Holland. Jullie staan in 6 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Vertraging is 32 minuten, dan kan je dat even doorbellen naar je werk. 2 rijstroken zijn dicht. 14 minuten vertraging op de A28. Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum. 9 kilometer file. Als een ongeluk gebeurt op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Eerde en Sonnenbreugel. 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij.
0: Dankjewel, Erwin.
3: Dag.
1: Thank you.
0: Je moet ook een beetje in toom houden.
2: Nee, dat is het decor van het Songfestival. Daar moet nog van alles aan gebeuren.
0: Goed dat we die zorg vernielen.
2: Ik kom gesloopt terug, joh.
0: Het is tijd voor het nieuws van 8:30. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nederland stuurde later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. En dat gaat op basis van vertrouwen. Ze worden niet echt gecontroleerd. Intussen is er ook een Amerikaan positief getest en een Franse vrouw heeft klachten. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Dit weekend was hij nog in Egypte. En vandaag is hij in Kenia voor een speciale top, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. Onder andere om het te hebben over het versterken van gezondheidszorg, voedselzekerheid, energie, ook AI wordt besproken. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
4: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op de Engelstalige landen in Afrika en minder op de oud-koloniën, omdat met de meeste van die landen de relatie is verzuurd. Nog maar de helft van de kinderen gaat op eigen spierkracht naar school, zo staat in Trouw vandaag. Honderden ouders werden ondervraagd. Een kwart van de kinderen gaat lopend, een kwart fietst of gebruikt de step. En de andere helft wordt gebracht met de auto of met de bakfiets. En die groep vinden de onderzoekers veel te groot. Alkmaar test een klaphekje. Dat moet voorkomen dat er op de stoep wordt gefietst. Dat hekje moet je openduwen om verder te kunnen lopen. Maar het klapt wel heel hard terug.
6: De ervaring is dat het erg zwaar gaat. Gevaarlijk is denk ik dat het terugklapt. Dat het goed ver naar achter doorklapt. Dus ja, is niet handig. Ik denk zeker iemand in een rolstoel, die kan het al helemaal vergeten.
7: Het heeft eigenlijk helemaal geen zin. En ze fietsen tot hier, hè? Dan is het op. Ja, er staat een bordje hoor.
4: Ja, wat gebeurt er nou?
2: Is dat een mooie uur?
4: Kinderen blijven gewoon op de stoep fietsen en ze gaan eigenlijk pas de straat op als ze bij dat hekje komen. Dus het heeft nog niet heel erg veel zin. Daarna gaan ze gewoon de stoep weer op.
0: Maar goed, het begin is er.
4: Het begin is er, maar de gemeente gaat ook nog wel even kijken of het wat kan worden verbeterd.
0: Kamer, dankjewel. Je gaat door het klaphekje weer richting de redactie.
2: Ja hoor.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Sacrifice van The Weeknd.
1: De NPO Radio 2.
2: Ik weet niet of je het in de gaten hebt daar in Wenen, Jeroen. Want jij bent natuurlijk heel druk met het Songfestival. Er komt onwijs veel binnen via de app. Allemaal leuke appjes. En ook veel over onze tv-show. De tweede, Jan Willem ruimt op afgelopen vrijdag.
3: Ja, hoe waren de reacties? Heb je goed ontvangen?
2: Heel
3: allemaal,
2: veel leuke reacties. Ja, okay, dat is echt heel erg tof. Onder andere van Frerik. En die had ook nog wel een goed idee.
4: Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Afgelopen vrijdag voor de tweede keer. Met veel plezier naar jullie tv-programma gekeken. Jan Willem ruimt op. Mm-hmm. Ook leuk dat daar de intro-rally in zit. Op een aangepaste manier. Met een aangepaste thermomok. Maar waarom krijgt de verliezer geen sleutelhanger?
2: Kijk.
4: Want die doet toch ook zijn best? Kleine suggestie?
2: Nou, Frie, ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee, hoor.
3: Ja, die moeten we even meenemen.
2: Die nemen we in de evaluatie. Bianca, die was erbij. Afgelopen vrijdag stuurde ook nog een berichtje.
5: Hoi, Jan Willem en Jeroen.
2: Hi, Bianca.
5: Bianca uit Oorschot.
3: Hallo.
5: Ik ben afgelopen vrijdag samen met een vriendin bij jullie opname geweest. En we hebben echt een ongelooflijk leuke dag gehad.
2: Nou, en zo gaat het nog even door. Hartstikke lief. Bedankt voor jullie berichtjes. Volgende week vrijdag, dan hebben we de uitzending van 22 mei. En dan hebben we als thema bij de Dobbelsteen filmmuziek, want er is het filmfestival in Cannes bezig. Dus we zijn voor volgende week vrijdag op zoek naar je favoriete liedjes uit een film. Dus dan, dan kun je aan James Bond denken, maar ook aan andere films. Wat is de eerste die bij jou te binnen schiet?
3: Oh ja, de Hills Are Alive with the Sound of Music natuurlijk.
2: Oh ja, of ik dacht aan A View to a Kill van James Bond film.
3: Oh ja, maar er zijn er eindeloos veel natuurlijk. Ja. Ja.
2: Dus het is leuk als je volgende week vrijdag dan bij ons in de show, we nemen dat 's middags op hier, Studio 20 Mediapark in Hilversum, kan komen vertellen. Dus wil jij een liedje aanvragen volgende week vrijdag voor op de Dobbelsteen? Laat het ons weten, stuur even een appje en dan bellen we je later vandaag of morgen even terug. En dan maken we een afspraak voor volgende week vrijdag. Zouden we hartstikke leuk vinden. Afgelopen vrijdag was Jet Rebel te gast. Toen vierden we de verjaardag van Adele. En daar gaat het tussen twee liedjes. En dan kan het maar één worden. En uiteindelijk heeft het liedje, de suggestie van Anne, de uitzending niet gehaald. Want het werd uiteindelijk Hello. En Make You Feel My Love dus niet. Anne, maar die heeft het wel gezongen op tv. Anne, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Hi, met je Willem en Jeroen. Jij zit al klaar, hè, volgens mij, voor de radio.
6: Ik zit er al helemaal klaar voor. Ja,
2: heb je veel reacties gekregen op je tv-optreden van afgelopen vrijdag?
6: Ja, mensen zagen het inderdaad. Hij vonden het erg leuk om te zien.
2: Ja.
6: Dus goede reacties op gehad.
2: Nou, dat is hartstikke leuk, mooi. Man. Het was toch je debuut als zangeres op tv, hè?
6: Nee, eigenlijk niet.
2: Oh, wat dat heb je eerder gedaan?
3: Songfestival?
2: Ja. Oh ja, Soundmix Show.
6: Nee, nou, Songfestival, Soundmix Show, dat sla ik even over. Maar ik heb al wel eerder wat gezongen, ja.
2: Oh, waar was dat dan?
6: In Huis Vol, toen stond ik in een koor te zingen.
2: Oh, oké, maar dan was het je eerste solo optreden.
6: Dat wel, ja.
2: Deze had ik je beloofd. Hè. Adele, Make You Feel My Love, die vroeg je vrijdag aan op de Dobbelsteen in de show. Dus hier is iets speciaal voor jou en je dochters.
6: Ik ga luisteren, super.

0: Make You Feel My Love, Adele, aangevraagd door Anna afgelopen vrijdag op de Dobbelsteen. En je wil hem op tv. Als je nou denkt, nou, lijkt me ook heel leuk. Volgende week vrijdag dus is het thema filmmuziek. Dus je favoriete nummer uit een film, die mag je aanvragen. En ik beloof je dat ik niet altijd vraag om een stukje te zingen. Dat is gewoon dat Anna dat
1: nee,
0: heel
1: maar
0: mooi kon.
1: Nee, maar zij kon het toch? Ja. Zij was heel goed. Ze was er heel goed in.
0: Vond het ook zo lief om te zien hoe de dochters gelijk meezongen.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon, moet daar heel gezellig
1: helpen.
0: Ja. Dus volgende week vrijdag, dat is dus in principe 22 mei.
1: Ja.
0: In de middag. Dan gaan we het opnemen. Als jij denkt, nou, ik vind het leuk, dan mag je
1: er bij zijn.
0: Ja, laat het ons weten via de NPO Luisteren.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, want vrijdag hebben we natuurlijk ook een dobbelsteen in de show. Want dan is het thema Songfestival nummers. Dus,
1: ja, ook benieuwd dat daaruit komt. Leuk.
0: Eerst even de boel laten.
1: Ja, een verse appelstroedel erbij. En een lekkere wiener melange met wat extra melange. Speciaal gemaakt door Helga. Dit is even opvallend nieuws. Want Dua Lipa heeft het aan de stok met Samsung. Je weet wel van de televisies en de telefoons. Want die hebben haar gezicht namelijk gebruikt op de dozen van hun tv's. Maar daar hebben ze helemaal niet voor betaald. Of überhaupt even gebeld van, hey Dua, vind je dat goed? Dus nu klaagt Dua Lipa Samsung aan. Zij eist een schadevergoeding van 12 miljoen euro.
0: Zo. Niet weinig.
1: Ja, dat is dan ook gelijk dat je denkt, ja, gelijk even stevig erin. Goed, er is een prijzenregen gaande voor Adolescence, de Netflix-serie. De grote winnaar bij de BAFTA TV-prijzen. Die werden gisteravond uitgereikt in Londen. De serie ging er uiteindelijk met 4 beeldjes vandoor. Beste miniserie, beste acteur, beste mannelijke en vrouwelijke bijrol. En dat is een nieuw record, want nooit eerder won een tv-serie zoveel prijzen bij die uitreiking. En dit is ook wel even leuk voor als je fan bent van Oasis. Want er komt een hele documentaire over Oasis. Disney is daarmee bezig. Ze volgen daarin Liam en Noel tijdens de reunietour van afgelopen jaar. Dat zat er natuurlijk ook wel in dat ze dat gingen doen. Maar er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. En hoe gaat dat dan allemaal achter de schermen? En de show zelf. Nou, in september is dat te zien in de bioscopen en bij de streamingsdienst van Disney.

0: Je speelt hem een stuk sneller, hè, dan het origineel.
1: Ja, altijd. Ik heb altijd...
2: Nee, je moeder vroeg ook al.
1: Echt, ja. Ik blijf dat zeggen. Dan zet je een klassiek stuk te oefenen. Doe nou even rustig, weet je wel. Altijd hard.
2: Moet je de trein halen.
1: Ja.
0: Maar goed, het themaatje van het nummer zat er duidelijk in. Dus als je hem hebt herkend, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Laat jezelf horen. Niels Schimmer gaat straks de show van Bart aftrappen. Bart, fijne aan de slag.
1: Dankjewel.
2: Veel plezier, man.
0: Dit was in Willemse Top van maandag 11 mei. Mooi dat je erbij was.
2: Ja, maakt een hele mooie maandag van. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn wij er gezellig weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: Ja, ik heb dus vooral Bond-nummers, liedjes uit Bond-films die ik heel mooi vind.
2: Voor in de dag.
1: Ja. No Time to Die.
2: Ster. Ja. Oh ja.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu!
6: Big deals bij Keukenconcurrent!
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
12: Ik ben van school afgetrapt.
13: Hoe ga je ouders dit vertellen?
12: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
14: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
15: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
16: Ik doe toch mijn fucking best!
11: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
18: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ja, ik ga het maar heel hard zeggen. Je weekend is op en we staan weer aan de vooravond van 5 werkdagen, dames en heren. Maar we gaan lekker aan de slag met de lekkerste muziek van Nederland. En die wordt bijgepraat met het nieuws. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Er lijkt nog geen einde te komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er werd nog steeds onderhandeld, maar president Trump noemt het nieuwe Iraanse voorstel totaal onacceptabel. Iran zou niet genoeg doen om het kernwapenprogramma af te bouwen, maar Trump geeft daarover geen details. Tijdens het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne waren er toch zo'n 150 incidenten. Maar dat is weinig vergeleken met de afgelopen maanden. Het bestand kwam er vanwege de herdenkingen in Rusland met de grote parade. Poetin zei gisteren ook dat er een einde aan de oorlog komt. Maar volgens verslaggever Wessel de Jong betekent dat niet dat Poetin stopt met aanvallen, want die zei ook:
22: zij, Europa, hebben maanden zitten wachten tot wij verslagen zouden worden, tot Rusland ineen zou storten, maar dat gebeurde niet. En nou zitten ze, dus Europa, nou zitten ze dus vast. Waarmee hij dus eigenlijk suggereert dat Europa dus mogelijk dan zijn steun aan Oekraïne gaat opgeven. Met andere woorden, dat Europa dus misschien eigenlijk wel gaat stoppen.
21: Poetin deed nog meer opvallende uitspraken, zoals dat hij onder bepaalde voorwaarden nu wel wil praten met Europa. Eerst wilde hij alleen gesprekken met Amerika. De bouw van nieuwe windturbines in Nederland staat zo goed als stil. En veel kleine, oudere turbines worden weggehaald. De belangrijkste oorzaak is onduidelijkheid over milieuregels. De oude milieunormen gelden niet meer en de overheid komt maar niet met nieuwe normen, zegt de branche.
9: De vraag is dan, hoeveel geluidsoverlast mag je hebben van een windturbine? Hoeveel slagschaduw mag je hebben? Daar moet een boekhouding voor worden bijgehouden. Ja, dit is Nederland. In Den Haag zijn ook een aantal politieke partijen die willen graag een afstandsnorm. Het vorige kabinet heeft geen besluit genomen, dit kabinet heeft nog geen besluit genomen. En het gevolg is minder duurzame energie in Nederland en meer betalen aan de pomp als je nog steeds op olie en gas wilt draaien in dit mooie land.
21: En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De NS start een proef in Amersfoort waar mensen met een laag inkomen gratis met de trein kunnen. Ze kunnen bij de gemeente een pas aanvragen. En daarmee kunnen ze van eind juli tot en met eind december gratis treinreizen. Er zijn 1000 passen en als de belangstelling groot is, dan wordt er geloot. Na de proef kijkt de NS of deze pas ook in andere gemeenten kan worden ingevoerd. Het weer bewolkt, er trekken buien over vandaag, soms ook zon bij een graadje of 14. Het gaat vooral in het noordelijk kustgebied hard waaien vanmiddag en vanavond.
20: Dankjewel Carmen. Erwin de Hart, hoe is het op de weg nu?
13: Ja, het aantal files neemt goed af. We zijn er erg tevreden over hier bij de ANWB Verkeersinformatie. Maar ik denk de weggebruiker ook. Op de A2 Eindhoven richting Belgische grens tussen Eumont en Maastricht Centrum Noord 13 kilometer langzaam rijden, 20 minuten vertraging. Daardoor een file op de A79 vanuit Heerlen tussen Valkenburg en Bunde, 4 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven, 7 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen naar auto's. Er zijn twee rijstroken dicht. Kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht door een ongeluk een kwartier vertraging in 3 kilometer file tussen Grubbevorst en de afrit Maasbree.
20: Dankjewel. Ik zei net dat er 5 werkdagen aankomen, maar dat is natuurlijk niet goed.
21: Nee, helemaal vast.
20: Ja, ja. We hebben deze gecorrigeerd. Je mag laten weten wat de eerste plaat van het programma is. Maakt niet uit hoe je me dat laat weten, maar deze is nieuw.
16: Ja, goedemorgen luisteraars amateurs. Wees welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio De Gehaktbal FM, waarin we u straks weer zullen verblijden met een donders mooi plaatje. Deze keer van Linkin Park met Breaking the Habit.
20: Nou, mooi toch?
21: Ja, prachtig.
20: Ja, kan niet beter. Probeer ik dus ook niet. Hij is aanstaande.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
26: Begon jouw dag met ruitschade?
27: Opgelost aan Totaalglas.
28: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.

dat was een grootheid natuurlijk. Al jaren druk bezig in het zangvak. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Heeft hij ook bewust wat minder hard en heftig gezongen, omdat hij haar gewoon maximale podium wilde geven. I Knew You Were Waiting. En in het boek van George Michael, er is een biografie van George Michael waarin hij vertelt dat het er bijzonder aan toe ging in de studio. Want na de opname kwam ineens Aretha Franklin met een gigantische bak sperrips aan, die is gaan eten. En hij was echt verbaasd over het vakmanschap van haar. Hoe zij de ribbetjes die vrijgekomen waren van een aantal meter, 5-6 meter, aan de andere kant van de studio in een prullenbak gooide. Het is er blijkbaar zo bijgebleven dat hij dat helemaal in zijn boek heeft moeten schrijven. Dus deze track die je net hoorde, I Knew You Were Waiting, is niet volledig vegetarisch.

Een good thing. En die fijne golden earring ervoor. I Can't Sleep Without You. De Naked Unplugged versie van het nummer. Vanaf komende zaterdag woont hij even in Nederland. Harry Styles. Ik ga hem nu draaien met As It Was. Flinke show. 10 shows maar liefst. Dus als je je nier hebt verkocht om 2 kaartjes te kopen. Veel plezier vanaf aanstaande zaterdag. Oh, nee.

0: Zoals dat een as it was. Carmerville zit voor mij en die ziet er niet uit as it was. Nee. Ik heb je zo vrijdag niet achtergelaten richting weekend. Wat heb jij gedaan?
1: Ik heb spierpijn. Ongelooflijk.
0: Kreupel, loop jij de studio hier binnen?
1: Ja, ik kan bijna niet meer lopen. Nee, ik heb mijn eerste kickbox training gehad afgelopen zaterdag. Nou, dat heb ik geweten.
0: En wist je ook dat je al die spieren waar je nu last van hebt, dat je die überhaupt had?
1: Nee. Dat wist ik niet. En Frans moest gisteren de lasagne uit de oven halen, want ik was bang dat ik hem anders op de grond zou laten vallen.
0: Kon het niet meer tillen?
1: Nee, ik kon echt niet meer tillen. Nee.
0: En dat A4-blaadje waar je nieuws op staat, dat gaat goed, toch?
1: Nou,
0: dat kan je recht ophouden.
1: Nou, het gaat net. Het gaat echt net.
0: Nou, heel veel sterkte, Carmen. We leven met je mee in Nederland.
1: Dat heb ik nodig.
0: Ja, het nieuws van 9:30 is dit.
1: Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakten de bedrijven ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar daar wordt dus nog steeds meer aan verdiend. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest, die had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, zo meldt Dagblad van het Noorden. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Apeldoorn. Mensen wilden niet weggaan. Volgens Omroep Gelderland zijn er arrestaties geweest. En vanaf vandaag zijn fatbikes niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. De komende 2 weken worden er nog waarschuwingen gegeven, maar wie daarna wordt betrapt, die riskeert een boete.
0: Dit moet ik even uitleggen. Jij werkt met een blaadje en je geeft vaak mij ook een blaadje, zodat ik kan meelezen dat ik weet wanneer ik de muziekjes moet starten, zoals dit. En jij vult net het briefje aangeven aan mij. Je komt niet eens,
1: nee,
0: je komt niet eens bij mij.
1: Ik kan niet meer strekken. Sorry.
0: Dat weer niet. Zeg, wil jij stoppen met sporten? Want het is normaal gesproken goed voor de mensen waar dit heeft gezien. Hoe jij het weer heeft.
1: Ja, het weer. Ik blijf heel stil zitten. We trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En vanavond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen.
0: Dankjewel. Erwin Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Het gaat goed op de weg. De files zijn bijna allemaal opgelost. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. In de regen een file tussen afrit Maastricht Airport en Maastricht Zuid, 8 kilometer. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 10 minuten vertraging in 3 kilometer file.
0: Dankjewel. Iemand vraagt of het zin heeft om Eye of the Tiger voor je te draaien. Of ben je nog niet zo goed in kickboxen en dat soort dingen?
1: Ik zal er nog een paar weken mee wachten.
0: Oké, dan doen we Eye of the Tiger Balsam.

Supertramp en Dreamer op NPO Radio 2. Waar ik weer een keer een laagje voor laagje laat horen. Ja, een liedje laagje voor laagje opgebouwd. Je mag dan proberen te herkennen welk nummer het is. Je kunt er niks mee verdienen. Je hoeft het ook niet teppen naar de studio. Speelt gewoon lekker op de plek waar je op dit moment bent. En het nu volgende laagje voor laagje is een plaat die begint met een keyboard geluid. Daarna komt er wat percussie bij. Dan wat ongedefinieerde geluiden. Dan nog wat drums. Dan blazen ze uit een keyboard en dan pas de zang. Lastig om te herkennen wellicht. Welke is deze?

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AHA goudse kazenstukken 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Het Eurovisie Songfestival begint in 1956 als een idealistisch experiment dat landen moet verbinden. Maar waar gezongen wordt voor de natie, blijkt de politiek nooit ver weg. Andere tijden over het Songfestival. Vanavond 9:30 NTR NPO 1.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Aldi.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: Ik zal je zometeen even uitleggen hoe je meespeelt met het 60 seconden spel. Een nieuwe week. We hebben er een score gereset. Dus een mooie misschien om mee te beginnen op de maandag. Elke score is goed. Dat straks. Eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza steeds verder afbrokkelt. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft veel te weinig medicijnen, medische apparatuur, voedsel en tenten. Volgens cijfers van de organisatie zijn in de Gazastrook nog 20 van de 240 medische posten gedeeltelijk open en nog maar 5 ziekenhuizen. De eerste stap is volgens het Rode Kruis dat Israël meer hulpgoederen toelaat.
15: Wij zeggen hiervan, als hulporganisatie weet je precies wat er naar binnen moet. Weet je precies wat mensen nodig hebben. En die vrachtwagen die staat aan de ene kant van Gaza en die kan binnen een seconde de grens overrijden en naar mensen in nood. Voedsel, tenten, medicijnen en veel meer dan nu gebeurt.
14: ProRail probeert er met een campagne voor te zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als de spoorboom al naar beneden gaat. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als het net goed gaat, schrikken machinisten zich kapot.
16: Ik was met de Intercity onderweg en ik reed 120 kilometer per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
17: Hetzelfde eigenlijk, het systeem als hier.
16: Net als deze overweg.
17: Je kan er schuin doorheen.
16: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mijn vrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
14: Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. De miniserie Adolescence is met 4 prijzen de grote winnaar van de BAFTA TV Awards. Zo won Stephen Graham de prijs voor beste acteur. En Christine Tramarco voor beste vrouwelijke bijrol.
10: Oh my goodness. Thank you so much, BAFTA. I feel so honored to be a part of Adolescence. I hold this BAFTA high to Hannah Walters and Stephen Graham. Thank you so much. Thank you for believing in me.
14: En ook de 16-jarige Owen Cooper viel in de prijzen. En hij speelt in die serie de 13-jarige jongen die wordt beschuldigd van moord op een medeleerlinge. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En vanavond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen.
13: Dankjewel. Dan de ANWB-verkeersinformatie, daar werkt vandaag Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
18: Goedemorgen, ik ben aan het werk en ik zie een file op de A28 Groningen richting Zwolle tussen de wijken Staphorst door een ongeluk. Bijna 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door dat ongeluk en die file staat het ook vast op de A32 Heerenveen-Meppel tussen afrit Havelt en knooppunt Langhorst, 4 kilometer. In Zeeland is een ongeluk gebeurd in de Westerschelde-tunnel. De tunnel is richting het zuiden, richting Zeeuws-Vlaanderen, afgesloten. Waarschijnlijk duurt dat nog 3 kwartier daar. En moet je omrijden voor Zeeuws-Vlaanderen, helemaal via Antwerpen. Dat is, pak even een pen, de A58, ja. A4, ja. A12 in België, dan de R2, ring 2 in Antwerpen en dan de E34. En vraag het daar nog eens.
13: Ja, dankjewel. Zometeen het 60 seconden spel. En de selectievraag komt nu. Die heeft te maken met Robbie, die ik zo ga draaien. Robbie Williams. The Road to Mandalay. In welk Aziatisch land ligt de stad Mandalay? Als je het weet, laat het weten via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen met het spel.
19: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
21: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
22: kozijnen. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Vooruit, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

ELO, Mr. Blue Sky. Ja, Jeff Lynne van ELO die had zichzelf opgesloten in een Zwitsers chalet in 77 ongeveer. Om liedjes te schrijven, dus voor een nieuw album, waar dit er eentje van was. Maar 2 weken lang kwam er helemaal niks uit zijn pen. Dat had te maken met het verschrikkelijke weer. Hij had

0: ILO, Mr. Blue Sky. Ja, Jeff Lynne van ILO die had zichzelf opgesloten in een Zwitsers chalet in 77 ongeveer. Om liedjes te schrijven, dus voor een nieuw album, waar dit er eentje van was. Maar 2 weken lang kwam er helemaal niks uit zijn pen. Dat had te maken met het verschrikkelijke weer. Hij had gehoopt op lekker weer, maar het was alleen maar grijs en druilerig. En hij werd ook helemaal gek door die Zwitserse koeien die rondom het chalet aan het grazen waren. De hele tijd kling, kling, kling, die bellen die onder hun nek hangen, weet je wel. En op een gegeven moment heeft hij oordopjes in gedaan. Toen ging ineens de zon schijnen en toen kwam de inspiratie voor Mr. Blue Sky. En in de 2 weken daarna schreef hij maar liefst 13 andere liedjes. Oortjes dicht, zonnetje erbij, dan gaat het al sneller.
1: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Eddie Vedder. En Hard Sun. Met liefde gedraaid naar Bruno Mars en I Just Might.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Anna, je voelt het, hè? Je voelt het. Het zit gewoon in de dag vandaag. Toch?
2: Ja, ik voel het helemaal. Het gaat helemaal goed komen.
0: Ja. Je hebt ook al net gedoucht, zei je net. Je bent helemaal fris voor het 60 seconden spel.
2: Precies, ik ben helemaal voorbereid.
0: Ja, nou waarschijnlijk verlaat je zwetend dit pand weer. Als we klaar zijn zometeen. Het lekker is wel, er staat geen score op dit moment. Het is helemaal gereset natuurlijk. Dus alles wat jij neerzet is even 24 uur lang de highscore. Dat is wel lekker.
2: Nou, dan heb ik dat in ieder geval binnen.
0: Ja, toch?
2: Ja, precies.
0: Wat was je aan het doen, Anna? Hoe ziet jouw dag vandaag eruit?
2: Nou, ik woon net naar de winkel en vanmiddag even mijn kinderen ophalen. En nou, niet veel eigenlijk.
0: Nee, oké. Gewoon een rustig dagje, relatief.
2: Precies, een nou, chill dag.
0: Tijd voor wat stress. Vraag 1, heb je net gehoord via de radio. Robbie draaide met The Road to Mandalay. Maar in welk Aziatisch land ligt de stad Mandalay?
2: In Burma.
0: Dat is juist geantwoord. Gefeliciteerd. Ja. Dat is vraag nummer 1. Vraag nummer 2 komt hier. Wat voor dier zijn stripfiguren Woezel en Pip?
2: Hondjes.
0: Als je groene vingers hebt, waar ben je dan goed in?
2: Sorry, groene vingers. Tuinieren.
0: Ja, in welke zaal staan Suzanne en Freek vanaf deze week 10 keer?
2: Gelderdoom.
0: En is de ellepijp een bot in je onder- of bovenarm?
2: Onder.
0: Reken uit. Wat is 55 gedeeld door 10?
2: 5, geen idee.
0: Met wie zong Queen hun top 2000 hit Under Pressure?
2: David Bowie.
0: Hoe noemen we het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
2: Dat weet ik veel.
0: Wat is de officiële langere naam van Den Bosch?
2: Sertogenbosch.
0: En met welk onderwijsinstituut staat Supertramp in de top 2000?
2: Oh, geen idee.
0: In welk land ben je als je naar Istanbul en Ankara reist?
2: Oh, wat erg. Oh, geen idee.
0: Maak het spreekwoord af. Al is de leugen nog zo snel...
2: De waarheid achtervolgt hem wel.
0: Welke band ken je van Hola de Rosie en Thunderstruck?
2: ACDC.
0: En tel eens tot 3 in het Spaans?
2: Nee.
0: En we hebben... Nou, dat was... op zich was Uno Dos Stress ook wel een hele mooie geweest voor jou.
2: Ja,
0: de paniek heeft toegeslagen, of niet?
2: Ja, precies.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat het resultaat is. Hou ondertussen even die baan om, terwijl ik vertel hoe je het gedaan hebt. Vraag 1 tot 5 waren foutloos. Je ging hartstikke lekker. En toen kwam die rotrekenvraag 55 gedeeld door 10. Dat is 5,5.
2: Bijna.
0: Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is de Brexit.
2: En,
0: het onderwijsinstituut waarmee Supertramp in de top 2000 staat, het is school. Maar ja. Kom er maar op.
2: Nee.
0: In welk land ben je als je naar Istanbul en Ankara reist? Dan ben je in Turkije.
2: Ja, en, wist ik wel.
0: Ja, en 12-13 had je toen helemaal goed. Tel tot 3 in het Spaans. Uno dos stress was goed geweest.
2: Ja, dat was stress.
0: Je komt, je komt op een totaal van 9 goed beantwoorde vragen.
2: Nou ja, 3 is mijn geluksgetal en 3 keer 3 is 9. Nou, kijk.
0: Zo is het altijd mooi goed te praten, toch? Ja. Anne, dankjewel voor het meespelen.
2: Hey, dankjewel. Yeah.

0: Robin S. En een van de beste houseplaten ooit gemaakt als je mij vraagt. Ieder feestje, waar je hem ook draait, altijd feest op de vloer. Show Me Love, gedraaid op Radio 2. Het is 1 over half 11. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Van de passagiers op het cruiseschip Hondius hebben een Amerikaanse en een Franse opvarende positief getest op het hantavirus. De Amerikaanse heeft geen symptomen, de Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten en de toestand van de vrouw verslechterd, zo meldt de Franse gezondheidsminister. Dit weekend is een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC en Heerenveen worden vanmiddag alsnog gespeeld. Die wedstrijd werd gisteren gestaakt omdat er een paar keer vuurwerk op het veld werd gegooid. De plek waar de Beatles hun allerlaatste concert gaven is vanaf volgend jaar te bezichtigen door fans. Dat is het voormalige hoofdkantoor van een platenlabel in het hartje van Londen. Op het dak gaven ze op 30 januari 1969 het beroemde Rooftop Concert.
2: Get back. Thanks, Mo.
3: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. And I hope we pass the audition.
1: Ja, beroemde woorden van John Lennon. Omwonenden klommen toen echt op daken om te kijken. En ook nu staan er elke dag fans voor de deur om foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar mogen ze dus ook binnenkomen. En alle 7 verdiepingen van dit iconische gebouw ontdekken. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En vanavond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie is niet gemeld. Dat betekent dat je overal in Nederland lekker kunt doorrijden.

van de winnaar van The Voice of Holland 2026 uit het team van Suzanne Vreek. Ruben Hillen, afgelopen vrijdag was de finale. Misschien heb je wel gekeken waarin hij nog één keer moest opnemen tegen Niloufar, Sanne en Thijs. En naast winnaar zijn van The Voice heeft hij ook meteen een mooie eerste klus. Want Ruben is uitgenodigd door Suzanne Vreek om in het voorprogramma te staan in de Gelredome komende week. Ja, een beetje klein beginnen, weet je wel. Buurthuisje in Arnhem, kun je vanuit daar gaan bouwen. Jezus. Maar wat een fijn liedje. 20 Seconds was juist op de radio. Heb je

nu volgende plaat komt het best tot z'n recht op volumestandje 11... terwijl u keihard meezingt en uw duurste luchtgitaar ter hand neemt. Bart Arendt en zijn radioprogramma aan de slag zijn niet verantwoordelijk voor gebarsten ruiten, gescheurde vroeg of eventueel gezeik in uw wijk. Bedankt.

Drive Safe, Miles Smith en Now Horn en Blur Song 2 ervoor. Vast kaart meegeblerd, toch? Ja, steek je vinger maar op. Schuldig, heel goed. Ik ga een Fleetwood Mac draaien met Sarah. Heel persoonlijk verhaal van Stevie Nicks. Oorspronkelijk duurde het 16 minuten. Vol met coupletten die te persoonlijk waren om te delen. En daar is ze flink in gaan snoeien. En het resultaat ervan werd een klassieker. Die we nog steeds met liefde draaien op NPO Radio 2 op als dag als vandaag. Fleetwood Mac, Sarah, hoor je nu.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Nou, met The Offspring, Kool & The Gang, Sam Fender, Olivia Dean, de jeugd tegenwoordig, kom je dat laatste uurtje ochtend ook wel door, hoor. Zometeen in aan de slag na het NOS Journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten bij een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, zo schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement, en daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. De vakbonden FNV, CNV en VCP zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuinigingen op de WW en de WIA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt, zegt verslaggever Roland Muller.
18: Nu zie je dat de discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
17: Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt afgesloten. Ze verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. DNA-onderzoek en grote zoekacties hebben in 33 jaar niets opgeleverd, zo zeggen politie en justitie. Ook niet de 1000 nieuwe tips die in 2021 binnenkwamen, toen een stichting een miljoen euro uitloofde voor de gouden tip. 200 fans van Harry Styles hebben vrijwilligerswerk gedaan bij het Leger des Heils in Amsterdam om aan een concertkaartje te komen. Ze deelden soep uit en speelden bingo met ouderen. Kortom, iedereen had er voordeel van.
19: We zagen het langskomen op zijn Instagram en toen dachten ze, oh, leuk om andere mensen te helpen en ook een leuke dag te bezorgen.
20: Van tuinen opknappen, picknicktafels in elkaar zetten tot aan pannenkoeken bakken, soep uitdelen.
21: Dat al die jongelui zich inzetten voor ons.
22: Geweldig. Voor de verbinding en voor de ontspanning ook.
23: Het geeft me ook wel echt een heel goed gevoel, ja. Ik ga even verder met mijn volgende balletje.
24: 49!
17: En ondertussen zijn ze aan het aftellen voor het concert van Harry Styles. Volgende week treedt hij een paar keer op in de Johan Cruijff Arena. Het weer vandaag 10 tot 13 graden en door de noordenwind voelt het ook nog kouder aan. Soms is er zon, maar er trekken ook buien over en vanavond op de Wadden zware windstoten.
4: Dankjewel. En dan, hij was een half uurtje weg en toen waren er relatief geen files. Erwin Hart, goedemorgen, nu wel weer.
25: Ja, nu wel weer, want de N62, de Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen, was een ongeluk gebeurd. En toen was er weer een rijstrook vrij en toen ging het goed. En nu is het weer dicht om alles op te ruimen, schoon te maken in de tunnel. En dat duurt waarschijnlijk nog 20 minuten. Tot die tijd rij je om, helemaal via Antwerpen.
4: Dankjewel, zometeen het shuffeltje wat eraan komt in dit radioprogramma. Wil je heel graag een keertje shuffelen, app dan eventjes ja, ik wil. Via de NPO Luisterapp en dan gaan we dat regelen. Dus ja, ik wil, dan bel ik weer terug.
26: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
26: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
27: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
27: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
29: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
31: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
32: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
33: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
34: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
33: Die andere stuiterbal daar.
34: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
35: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.
0: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Oberlin, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Oberlin, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
14: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Aan de slag.

0: Olivia Dean en Rain Me In. Wat een classic is dit geworden, joh. Maar niet verbaasd als de top 2000 binnenkomt dit jaar, hoor. Eens even kijken. Boris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Afkomstig uit Eindhoven, onderweg naar Montpellier voor jullie babymoon.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus dat is een soort honeymoon, maar dan gaat het eraan vooraf. Dus je, normaal gesproken bij honeymoon doe je het nadat je getrouwd bent. Maar dit is voordat de bevalling plaatsvindt. Nog even lekker met z'n tweetjes weg.
1: Ik had er ook nooit van gehoord, maar het is blijkbaar een ding. Omdat je in je tweede trimester nog het beste voelt. Is dat de beste tijd om dit eigenlijk te doen.
0: Oké. En ik neem aan dat je partner nu naast je zit en de auto bestuurt? Of,
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat het met haar? Hoe heet ze? Kan ze me horen allereerst?
1: Ze heet Milou en op dit moment gaat het goed.
0: Oké.
1: Eerste trimester wat minder, maar nu weer helemaal goed eigenlijk.
0: Ja. Oh, wat lekker zeg. En eventjes 2 weken gewoon helemaal niks plannen. Oh,
1: klopt.
0: Heerlijk. 2 weken non-stop slaap. Ook lekker.
1: Hè? Ja, nu kan het nog, hè.
0: 'S ochtends een t-shirt aantrekken die de hele dag spuugvrij blijft. Ook leuk. Toch? Uit eten gaan zonder oppas of kinderstoel. Oh joh, het is al genieten. Maak er een hele mooie periode van. Je wil nu eventjes de shuffle spelen. Ik ben benieuwd wat je eruit haalt.
2: 639.
0: Joe Cocker, is dit aan of uit voor jullie?
1: Oeh, dit wordt uit. Joe Cocker? Nee, ik heb geen idee wie dat is. Doe maar niet.
0: Wordt even overlegd. Heel goed, dan gaat hij uit.
2: 722.
0: Oh, nog wel even wat romantiek zo, hè? John Legend, All of Me, aan of uit?
1: Doe maar uit.
0: En waarom? Is het niet leuk?
1: Nou ja, ik vind het een mooi nummer, maar ik ben op vakantie, dus ik wil gewoon even wat relaxen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
2: 1553.
0: Faith No More en Epic, is dit dan raak?
1: Oei, sorry, welke zei je dat het is? Ik hoor het niet zo goed.
0: Het is vaak met gitaarmuziek, dat komt niet zo goed door de telefoon heen. Faith No More met Epic is dit.
1: Oh, dan gaan we toch weer het risico nemen en dan nummer 4 ben ik bang.
2: 266.
0: Amma is dit.
1: Ja, ik hoor het. En dit is toch Lay All Your Love On Me?
0: Dit is Lay All Your Love On Me, ja.
1: Hoezo? Daar hoopt wel op.
0: Ja, waarom?
1: wij zijn vorig jaar getrouwd en bij het feest was dit ons opkomstnummer.
0: Nee joh! Nou, wat goed! Nou, dan hoort het gewoon zo. Dan, je hebt me niet eens aan of uit gezegd, maar ik draai hem al. Dit moet hem toch zijn, toch?
1: Fantastisch, super vet.
0: Nou, ik wens jullie alle geluk daar. Nog eventjes lekker 2 weken genieten in Montpellier en de rest van Frankrijk. En heel veel geluk met de kleine.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hey, doei.

0: Heb jij hier iets mee, Erwin Hart?
1: Ik vind het geweldig.
0: Ik hoorde net achter de schermen dat jij iets, dat je erbij bent geweest ook bij die ABBA-show in Londen.
1: Ja, ja. Ik had toen ik jong was, kende ik iemand die ging naar ABBA met zijn moeder in Rotterdam, naar Ahoy. En dan werd ik achteraf heb ik er altijd spijt van gehad dat ik daar te jong voor was. Nee, ik heb dat helemaal ingehaald daar in Londen. En iedereen die denkt, ja, zou dat nou wel leuk zijn? Het is nog leuker dan je kan voorstellen eigenlijk.
0: Indrukwekkende show met vol muziek.
1: Maar die sfeer ook van die fans gewoon, zo uitzinnig. Ja.
0: Oh, cool. Nou ja, ik dacht, ik pak er even bij. Blijf hangen, want zometeen de ANWB-verkeersinformatie. Eerst het nieuws van 11:30. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen dat tankstations meer winst maken door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Het zijn vooral bedrijven die olie oppompen en verwerken die volgens de ACM meer winst maken door de gestegen olieprijs, dus niet de tankstations. In Letland is de minister van Defensie opgestapt. Aanleiding is het crashen van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied. De minister wordt verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. NAVO-lid Letland grenste direct aan Rusland en heeft vaker te maken gehad met overvliegende drones. Na ruim 30 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis. Sindsdien zijn er verschillende grote onderzoeken geweest, maar die hebben niks opgeleverd. De zaak blijft dus onopgelost. Vanaf vandaag mag er in het Amsterdamse Vondelpark niet meer met een fatbike worden gereden. Nu krijgen mensen die het verbod overtreden nog een waarschuwing, maar over 2 weken kunnen ook boetes worden uitgedeeld. Het weer, 10 tot 13 graden vanmiddag met een frisse noordenwind. Soms is er wat zon, maar er trekken ook buien over. En vanavond op de Wadden zware windstoten.
0: Dankjewel. Ja, en dan Erwin de Hart, maar dan niet over ABBA, maar over files. Ja. Waar staan ze?
1: Ze staan aan de grens op de A7 vanuit Groningen, tussen Oudeschans en de Duitse grens. 3 kilometer door die vermalendijde controles. Op de A12 ook vanuit de Arnhem, 2 kilometer. En aan de grens met Zeeuws-Vlaanderen, dat is niet echt een echte grens, maar meer een watergrens op de N62. De tunnel was dicht door opruimwerkzaamheden. Het is weer open, 3 kilometer file richting Zeeuws-Vlaanderen en 1.5 uur vertraging.
0: Dankjewel. Zometeen Dire Straits. Walk of Life, eerst Bad Memories. Medusa is dit op Radio 2.

Rin, Editors. Ja, het heeft even geduurd. Het laatste album van Editors was 2022. Ze staan op Pinkpop dit jaar. En om de boel weer een beetje wakker te prikken, denk ik, hebben ze gewoon wat nieuws uitgebracht. En het klinkt fijn. Calling in, Editors, naar Dire Straits and the Walk of Life. Even de rust pakken nu. Met Extreme. This is More Than Words.

Het is 10:10, bijna tijd voor de lunch. Pink heeft er een feestje zojuist uitgemaakt. En dit is de laatste die ik draai in aan de vlag. Zometeen de lunchshow op Radio 2. Annemieke is er nog een dagje niet. Tim is hier zometeen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hou je bek, man.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: lekker van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Hey, goedemiddag. Vandaag mag ik, Tim, weer even een dagje de platen water geven in de A-lunch. Dat allemaal straks eerste nieuws. En dat hoor je van Jurij Stubinitski. Dag Jurij.
6: Hey Tim, goedemiddag. Een verdwenen schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Goudstikker is opgedoken bij nazaten van een Nederlandse SS-luitenant-generaal. Het gaat om het schilderij van Toon Kelder, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte familie te zijn van SS'er Seyfarth, die zijn naam na de oorlog veranderde. Het schilderij hing in de gang van de kleindochter van de SS'er. Mensen in Gaza die een visum hebben om naar Nederland te reizen voor werk of studie kunnen niet weg omdat de Nederlandse overheid ze niet helpt. Ze zijn al gescreend en het visum ligt klaar, maar om dat op te halen moeten ze naar de ambassade in Jordanië. Geregeld gaan groepjes Gazanen met de Israëlische bussen naar ambassades van verschillende landen, maar Nederland regelt dat niet, terwijl het volgens verslaggever Sander van Hoorn een simpele procedure is.
7: Je stuurt een lijst naar COGAT. Dat is de Israëlische dienst die zich hiermee bezighoudt in de bezette gebieden en in Gaza. En een lijst met name. Israël gaat die lijst checken en vervolgens krijgen ze het groene licht. Het is heel simpel. Ik weet niet wat Nederland wel gedaan heeft, maar dit hebben ze in elk geval niet gedaan.
6: Vandaag reed er een bus en ook volgende week gaat er een groep Gazanen. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de autoriteit Consument en Markt. Ze verdienen niets extra's omdat ze de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de pomp. Oliebedrijven maken juist wel meer winst. En wie nu met een fatbike het Amsterdamse Vondelpark inrijdt, krijgt een waarschuwing en later ook een boete. Een verslaggever van NH Nieuws ondervond dat vanochtend meteen.
8: Au, we worden nu al gelijk. Ja!
9: Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om met een fatbike door het Vondelpark te fietsen.
8: Het is echt nog geen 2 meter die ik het Vondelpark in
9: kan
8: rijden.
9: Ja, goed hè. Als je toch gaat doorrijden, dan is het 115 euro boete.
8: Ja.
9: De banden tot en met 7 centimeter.
8: Ja, dat is 6.
9: Nee, dat is 7.
8: Hoe weet je dat?
9: Dan meet ik hem op, dan wordt
8: het voor. Oh, dan moet je echt het ommeten?
9: Tuurlijk, zeker. Ja? Ja.
6: Bij dat Vondelpark staat een groot matrixbord om te wijzen op het nieuwe verbod. Het weer vanuit het noordwesten buien bij een graad of 12. Vanavond nog wat buien. Veel wind ook, mogelijk zware windstoten. Morgen droog met wat wolken, af en toe zon en maximaal 12 graden.
5: Dankjewel Jurij. En tot over een half uurtje zometeen de A-lunch. Met muziek van Keen onder andere en New Order. Maar
10: 3 is voor jou.
5: Ja, wat moet die derde plaat worden? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Dankjewel. Ster.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: AI.
20: Iedereen praat erover.
0: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Ik ben iets vergeten, hè, Nado?
3: Ja. 3 is voor jou.
2: Doen we gewoon even helemaal opnieuw.
3: Ja, zometeen 3 is voor jou. Die derde plaat bepaal jij natuurlijk. De winnaar van de Libris Literatuurprijs wordt vandaag bekendgemaakt in Nieuwsuur. Dat is een van de belangrijkste literaire prijzen van het land. Dus als derde liedje zoeken we een lied over een boek. Nou, laat maar weten. Liedjes over boeken.
4: Annemiekes, Alen.

0: blijft prachtig. Keen and Somewhere Only We Know. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 11 mei. Een bijzondere dag trouwens op meerdere vlakken, want 11 mei 2026...
1: is
0: de sterfdag van Bob Marley, alweer 45 jaar geleden. De Webby Awards die worden uitgereikt in de New York City, 30ste keer. En die Oscars die zijn van het internet. Nou, hoe maken ze in godsnaam een shortlist? Als je het hele internet moet uitpluizen voordat je zo'n shortlist maakt, ben je wel even bezig natuurlijk.
1: Ik begin nu.
0: www.underscore.
1: Open nu het internet.
0: Nou, veel plezier, Nathan. Nee, maar er is echt een prijsuitreiking voor websites, podcasts, videogames, video's, reclames op het internet. Dus, nou, in Atlanta begint vandaag de rechtszaak tegen Calvin Evans, die een harde schijf met onuitgebrachte muziek van Beyoncé zou hebben gestolen uit een geparkeerde auto.
1: Dat moet je niet doen.
0: En de dag dat we op zoek gaan naar een goed stel. Daarover straks meer. Heel veel muziek natuurlijk ook. Wat wil jij horen? Misschien een vergeten plaat. Mag je alvast doorgeven met de NPO Luisterapp. En vandaag wordt ook die Librisprijs dus uitgereikt. Dus we zoeken een liedje over een boek.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, Ernst Jan die zei Wuthering Heights van Kate Bush. Mooi. Koen die zocht het wat verder op. Read My Mind van The Killers. Ja, maar ja, Jeroen. Goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag.
0: Dan is het niet zo heel erg moeilijk. Je spreekt namelijk met een gigantische Beatle-fan tot op het absurde af. Een dag geen Beatles is een dag niet geleefd, is mijn datagium. Dus, jij dacht aan de Rolling Stones.
3: Ja, precies, ja. Nee, ik dacht aan de Paperback Writer.

0: Hey, Wuthering Heights van Kate Bush, mooi. Koen, die zocht het wat verder op. Read My Mind van The Killers. Ja, maar ja, Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dan is het niet zo heel erg moeilijk. Je spreekt namelijk met een gigantische Beatles-fan tot op het absurde af. Een dag geen Beatles is een dag niet geleefd, is mijn datagium. Dus, jij dacht aan de Rolling Stones.
1: Ja, precies, ja.
0: Nee,
1: ik dacht aan de Paperback Writer.

0: Samuel, Dark Before the Dawn. En daarvoor The Beatles en Paperback Writer. Ik werd vanmorgen echt wakker met een enorme opwinding, Nathan.
1: Vertel.
0: Ja, nou, het nieuws was namelijk dat er... ja, ik sprak het uit. Ik dacht, oh ja, nee, dat kan twee kanten op gaan. Nee, ja, ik las dus dat ze op Savile Row, dat is in Londen, dat is een straat. En daar staat het voormalige Beatle-kantoor, Apple gebouw. Het legendarische Apple gebouw. Ja. Waar ze ook bovenop het dak hebben gespeeld, weet je wel?
1: Ja.
0: En daar gaan ze een fan-experience van maken. Oh. En ik heb geen idee wat ze dan gaan doen. Want ik heb gelezen in elk geval dat ze die oude Apple-studio weer terug gaan bouwen. Dus je krijgt een soort replica te zien. En je mag dan ook het dak op.
1: Op het dak waar ze gestaan
0: hebben. Daar hebben ze precies op die plek. Is het heel sneu dat ik al een ticket heb geboekt?
1: Misschien een beetje.
0: Klein beetje.
1: Ah ja,
0: ik ga wel.

0: Take it off. Robert Fries van de ANWB, waar staat het stil op dit moment?
1: Op de A17 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Kleine file bij afrit Weidewormen met 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het heeft direct te maken met een ongeluk op knooppunt Waterberg. Maar dat gebeurde op de aansluitende A50. Die is dicht vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg. Dus je zult moeten omrijden. Op de A58 Tilburg-Eindhoven een ongeluk bij Oorschot. Daar 4 kilometer file vanaf Moergestel. 10 minuten vertraging, mede doordat de linkerrijstrook dicht is.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Joris Stubenitski. Dag Jori.
2: Hey Tim. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk en de andere helft door de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. Het gaat om tientallen miljoenen euro's. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder namens de EU onderhandelaar wordt over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin vindt de pro-Russische Schröder de juiste persoon, maar de EU vindt het dus niet. In Letland is de minister van Defensie opgestapt vanwege het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied. De minister krijgt er de schuld van dat hij de verdediging van Letland niet op orde had. En een automobilist die veel te hard reed in Rosmalen heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij reed 111, waar je 50 mag, en haalde ook nog iemand

0: rechts zien.
1: Kort daarna kwam de politie de man weer tegen in zijn auto en toen is hij aangehouden.
2: Weer.
1: Maximaal 13 graden met wat buien. Vanavond gaat het ook nog eens flink waaien. Ook morgen wordt het fris en ongeveer 12 graden.
3: Dankjewel, Joeri. Ene plaat waarvan je denkt, waarom is die nou niet meer op de radio te horen? Nou, drop hem even in de NPO Luisterapp, gaan we hem straks gewoon voor je draaien. Dus een liedje dat je al de hele tijd niet meer hebt gehoord. Wees welkom.

0: van.
1: Ja.
0: Ik zie echt iets heel raars.
1: Oké, vertel.
0: Dus ik zie Rondé in AFAS Live.
1: Ja.
0: Dat staat er en het heet rondelive.nl. En ik klik daarop.
1: Ja.
0: En dan ziet die gek uit, die website. En dan staat bij website coming soon. Maar hebben ze al eens eerder in AFAS gestaan, Rondé? Of zou dat de eerste keer zijn?
1: Even kijken hoor, ik kijk eventjes.
0: Als jij even kijkt, dan ga ik even...
1: Google even mee.
0: Is goed. Ja, volgens mij...
1: Ja, ze hebben er gestaan.
0: Oh,
1: ja,
0: dan is je website gewoon een dagfout.
1: Ja, 28 februari.
0: Oh, dit jaar. Hey, weer te laat geweest. Een liedje dat je gewoon nooit meer op de radio hoort. Ruud, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Jij komt met een nummer waarvan ik denk, ja, dat is heel grappig. Het lijkt wel alsof Brian May in een soort van... ja, hoe heet hij ook alweer?
1: Brian Adams.
0: Brian Adams is gevallen, ja, die zocht ik, ja. Het klinkt echt als Brian Adams' nummer dat je wil aanvragen. Vertel.
2: Ja, maar toch wel een beetje meer, toch?
0: Dat weet ik niet, dat vind jij.
2: Ja, zeker wel, ja. Mooie gitaar, zwolle erin, dus
0: dan... Ja. Dan kun je wel een Brian mee overlaten natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Dat kan niet wel.
0: Want, wat zou je graag willen horen?
2: Ik wil graag Driving By You horen.
0: Komt-ie?

0: zijn sterfdag, hè? 45 jaar geleden. Bob Marley en de Wailers. Could You Be Love? Geweldig geluid. Weet je wat het is eigenlijk, Loop?
1: Is het iemand die in de studio met een zeemeleren lap een vlekje van de raam probeert te weg te halen?
0: Dat had gekund, Nathan. Dat had gekund. Maar is het niet? Nee, het is de rommelpot. De foekenpot.
1: Oh, heet dat zo?
0: Ja, dat is zo'n trommel met zo'n stok in het midden. En dan moet je dan gewoon een beetje lopen sorren. En dan hoor je... Ja, dat is het geluid van... Van Could You Be Love van Bob Marley en de Wailers. Zeg, Rolling Stones hebben topsongen te pakken in de app. Iedere keer wanneer we het draaien, de eeuwenoude grap. Oh, wat fijn dat jullie jong talent ook even een kans geven. Het gaat altijd over de leeftijd bij de Stones. Ik vind het ergens wel jammer, ik snap het wel. Maar het is natuurlijk wel, ja, wat maakt het nou uit, joh? Ze zijn dik in de 80, maken nog steeds heel veel lol. Ja, prima, toch?
1: Ja, ja, maar het is toch knap. Ja, ja. Hoe je bent of verkeerd.
0: Nou, het grappige is dat toen ze 50 waren, toen had men er al over van, nou, ze waren een beetje oud, hè? Dat perspectief is helemaal veranderd natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: De topsong van deze week in de Stars, de nieuwe van The Rolling Stones.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is in de Stars van The Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Autotaalglas, de ster in ruitschade.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Sugiro keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
9: Obelink, alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
17: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het is 1 uur. Het laatste nieuws dat hoor je nu van Jurij Stubenitski. Jurij, goedemiddag.
20: Hey Tim, goedemiddag. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. Uit niets blijkt dat hij erover nadenkt om op te stappen. Starmer haalde ook uit naar partijleider Farage van de rechtspopulistische Reform UK. Die boekte bij de verkiezingen een enorme winst. Starmer noemt Farage een oplichter en een opportunist. Het kabinet steekt tientallen miljoenen in het opknappen van de haven van Terschelling. De kade staat op instorten, ziet verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Ik sta hier inderdaad naast zo'n sinkhole. Dat betekent dus dat er echt een gat geslagen is in de kade. De tegels die zijn naar beneden gevallen. Het zand stort daar echt weg. Dit is dan ook al een lange tijd afgesloten, dit deel van de kade, omdat het hier gewoon te gevaarlijk is om te lopen. Ja, en de gemeente Terschelling zelf is een gemeente met maar 5000 inwoners. Dus ja, die hebben dat geld niet.
20: De helft van de kosten gaat het kabinet betalen. De rest komt van de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. Inloggen bij DigiD gaat moeilijk vanwege een storing. Gebruikers van de app krijgen een melding waarin staat dat DigiD tijdelijk niet te gebruiken is. En via de website krijgen mensen ook een foutmelding te zien. En vanmiddag wordt in Den Haag de Stichting RIK gelanceerd. Vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden is overleden. Brink werd bekend doordat hij door KRO en CRV werd benoemd tot officieus minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt die nieuwe stichting.
21: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
20: Zo heeft die stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen en hun expertise. En dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Het weer, er trekken wat buien over het land bij ongeveer 12 graden. Vanavond ook buien, veel wind ook. Morgen aan het einde van de middag weer regen en maximaal 13 graden.
19: Dankjewel, Jury. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezer. Robert, waar staat het stil en vast op dit moment?
22: Nou, vast met name op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Want daar gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. Je kan er niet door vanwege bergingswerkzaamheden. En je moet dus omrijden. Dat gaat via Barneveld over de A12 en de A30. Als gevolg van dat ongeluk viel op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, dus een stukje verder naar het oosten. Ook een kwartier vertraging aan de grens. De A58 is net weer vrijgegeven vanuit Breda naar Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk met 3 voertuigen bij Oorschot. 10 kilometer file nog daar vanaf knooppunt De Baars. Een half uur vertraging.
19: Dankjewel. Ja, het goede stel zo meteen. We draaien 2 liedjes. Verzin een link en win een peper- en zoutstel. De 2 liedjes zijn Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue en The Cure, Boys Don't Cry. Wat is de link? Wagen ze gokje? En doe het via de NPO Luisterapp.
23: Ster.
24: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee, hè?
25: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
28: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
29: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
30: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
31: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
32: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
33: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
34: Wow!
33: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
32: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
35: Wij zijn Medipoint.
36: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
37: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
36: En voor de aangepaste fiets van Maria.
38: En zo kan ik er weer op uit.
36: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
35: Medipoint.
36: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
39: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ah, ik wil uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
9: Oh, je bent weg, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Annemiekes, Alen.

0: te zien live The Cure. Boys Don't Cry, op NPO Radio 2 in Annemieke's Aanlunch. Zonder Annemieke, mijn naam is Tim. Hallo, en dat is Nathan.
1: Hallo.
2: Je moest hallo zeggen, toch?
3: Hallo mensen, ja.
0: Hey, wat goed dat je erbij bent. We hebben het over het goede stel inderdaad. Twee liedjes, Red Hot Chili Peppers, dus Scar Tissue en Boys Don't Cry van The Cure. Wat is de link? Nou, we krijgen echt de meest waanzinnige dingen binnen. Hier, Jeroen van Erk bijvoorbeeld. Die krijgt zometeen even een applaus vanuit de studio. Dat heeft hij echt verdiend. Hij zegt namelijk, The Cure, let op hè, is opgericht in Crawley, kruipend. Wat zijn ook kruipende beestjes? Juist, vlooien, oftewel flea. Uit de Peppers. Hadden we zelf niet bedacht.
1: Even knapper zorgelijk dit.
0: Ja, zeker. Jean-Paul de Vroom, goede naam trouwens. Die zegt, na de genezing, cure, hou je vaak littekens over. Scar tissue. Ja, ja, ook heel goed gevonden. Ricardo die zegt, hallo Tim, de link is dat je van te veel Red Hot Chili Peppers wel degelijk gaat huilen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel waar. Zweten, huilen.
1: Als het aan je vinger heeft gezeten en je wrijft nog even in je oog.
0: Oh, lekker is dat, hè. Oh, doe je één keer en dan ook nooit meer.
1: Zeker.
0: Of je gaat plassen, dat is ook goed. Oh, ook heel erg. En Albert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij komt met de link die we eigenlijk bedoelden. Wat is de link volgens jou?
4: Bij beide bands speelt een Smith.
0: Ja. Even kijken, we hebben jou Robert, ja?
4: Robert Smith van The Cure en Chad Smith van Red Hot Chili Peppers.
0: De drummer, ja.
4: Ja, en die hebben allebei meegewerkt aan het nieuwe album van The Stones.
0: Hey! Dat is waar ook, ja. Foreign Tongues komt binnenkort uit. Allebei spelen ze erop mee, maar ook andere grootheden... zoals ik noem en Paul McCartney bijvoorbeeld. Voor eventjes genoemd hebben natuurlijk. Maar kijk jij uiteindelijk naar het nieuwe album van The Stones?
4: Ja, ik vond de eerste twee nummers die nu bekend zijn... wel beter klinken dan het hele album, het vorige album.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Hanging Diamonds vond je niet zo best.
4: Nee.
0: Nou, Albert, dan hoop ik in ieder geval dat de rest van de plaat ook goed is. En die krijgt niet alleen die... Nee, die krijgt die plaat helemaal niet. Nee, hallo. Wel NPO, hè. Moeten we wel een beetje op de ontzettend letten. Nee, we hebben weer iets anders voor je. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Jij krijgt namelijk...

0: optreden, zoals ik noem en Paul McCartney bijvoorbeeld. Gewoon eventjes genoemd hebben natuurlijk. Maar kijk jij uiteindelijk naar dat nieuwe album van de Stones?
1: Ja, ik vond de eerste twee nummers die nu bekend zijn wel beter klinken dan het hele album, het vorige album.
0: Oh, oké. Hackney Diamonds vond je niet zo best.
1: Nee.
0: Nou, Albert, dan hoop ik in ieder geval dat de rest van de plaat ook goed is. En die krijgt niet alleen die... Nee, die krijgt die plaat helemaal niet. Nee, hallo. Wel NPO, hè. Moeten wel een beetje op het ontzettend letten. Nee, we hebben weer iets anders voor je. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Jij krijgt namelijk...

0: Sweet Symphony. Weet je nog, Nathan Sinna Spyro, een tijd geleden topsong bij NPO Radio 2.
1: Was dat iets met Diana's Hill?
0: Diana's Hill, ja, ja. Ja, wat vond je ervan?
1: Heel,
0: weet je,
1: heel erg mooi.
0: Prachtig, hè?
1: Ja.
0: En ze heeft nou een nieuwe track uitgebracht. En die zit in de film The Devil Wears Prada deel 2. En het is echt, ja, alsof je naar een film zit te luisteren. Als je dit hoort, dan zie je die film gewoon voor je aan je voorbij trekken. Het is zo ontzettend goed. Lekker fris, lekker vrolijk. Erg lenteachtig. Ik draai hem graag voor je. De nieuwe van Sinna Spyro. Dit is Material Lover op 2.

Spyro. En dan zoek je er even op en dan zie je geboren in 2005. Zo. Zo jong en dan zo ontzettend goed al. Material Lover dus, de nieuwe van haar.

0: Tina Turner en Typical Mail.
1: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Robert Vriezen. Robert.
2: Tim, file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Dat is de nasleep van een ongeluk. 5 kilometer nog met 10 minuutjes vertraging, maar die file is oplossende. Daar mag je ook uit concluderen dat de A50 weer vrij is richting Apeldoorn. Dus je hoeft niet meer om te rijden via Barneveld. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Oosterbeek. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging daardoor. En de nasleep van een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Alle rijstroken zijn vrij. Bij Moergestel nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Op de tweede repatriëringsvlucht uit Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruise

0: schip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd gaat het vliegtuig richting Nederland. Bij de nazaten van een Nederlandse SS'er is een schilderij opgedoken dat hoort bij de collectie Goudsticker. Het werk van Toon Kelder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen van de Joodse eigenaar. En het hing in de gang van de kleindochter van die SS'er. Zij wist dat het om roofkunst ging. En het aantal mensen dat wegrijdt na tanken zonder te betalen is weer toegenomen. Dat zegt de organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat. Dan het weer.
1: Weer.
0: Een flink regengebied trekt over het land bij ongeveer 13 graden. Vanavond veel wind. Ook morgen wordt het fris met in de namiddag opnieuw buien.
2: Goeie kop.
3: Ja, we hebben weer een goede kop, denk ik, hè?
0: Jazeker.
3: Of we zoeken een goede kop, beter gezegd.
0: Het gaat over een nieuwe gadget voor melkveehouders in Flevoland. Koeien met GPS. Boeren hebben nu nog best wel veel werk om ervoor te zorgen dat hun koeien elk stukje weiland begrazen. Dan moeten ze elke dag de hekken verzetten en nieuwe draden spannen. Maar die koeien in Dronten zijn nu met GPS uitgerust en lopen in een virtueel afgezet weiland.
4: Een koe wordt gestuurd met GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt, of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. Als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen.
0: Ja, want het wordt allemaal gedaan met een halsband. Een licht schokje. Hoe licht is zo'n schokje? Ja. Vraag je dan af. Het schijnt lichter te zijn dan als ze tegen schrikdraad aanlopen. De koeien zijn er inmiddels aan gewend en die boer zegt dat het enorm veel tijd bespaart. Honderdduizenden koeien in Nederland komen ook nooit meer van stal, omdat het verzetten van die hekken best wel wat gedoe kan zijn. Dus dit biedt op zich ook wel weer wat perspectief.
3: Ja. En dit biedt ook een perspectief voor een hele goede kop, want dit verdient gewoon een goede kop. Beginnen we met jou.
0: GPS-halsband is veebelovend.
3: Nice. Jori, dankjewel. Nathan.
5: Jij had er ook weer. Als ze maar niet worden gehackt.
3: Oh, netjes. Ze krijgen dus even die elektroshocks, zeg jij. Zijn ze soms levensmo...

0: en Magic Man en heel veel synthesizers in de studio. Heel veel mini-moogs en alles werd even uitgetest in dat nummer. Heerlijk. Een goede kop, daar zijn we bezig. Het is een nieuwe gadget voor melkveehouders in Flevoland. Koeien met GPS. Boeren hebben nu nog veel werk om te zorgen dat hun koeien elk stukje land begrazen. Ze moeten dan elke dag die hekken verzetten en nieuwe draden spannen. Maar koeien in Dronten zijn dus nu met een GPS uitgerust. En die lopen in een virtueel afgezet weiland. We krijgen allemaal binnen, Nathan, op dit moment.
1: Nou, Martijn Cornelissen die komt met... De koeien zijn helemaal in de cloud met deze GPS.
0: Hoi, mooi. Ja. En René zegt, zo'n piepje is natuurlijk... Loei. Irritant? Nice, nice. Nou, kom maar door met die goede kop, hoor. Met de NPO Live Snap. Straks nog bluff voor je. Naar Jamiroquai en Virtual Insanity.

0: ook weer kansen, dat zie je. Het gaat ook weer beginnen natuurlijk. Georganiseerd door Bluff. Alles is liefde. Net een bericht in het nieuws. Een nieuwe gadget voor melkveehouders in Flevoland. Koeien met GPS. Het gaat echt gebeuren. In Dronten zijn koeien nu met GPS uitgerust. En lopen ze in een virtueel afgezet weiland. En ze krijgen dan een licht schokje. Ik vind het echt wel zielig, maar goed. Ja. Als ze tegen het virtuele hek aanlopen. En de koeien die zijn er inmiddels wel aan gewend. Dat zegt men dan. Maar heeft iemand ooit een antwoord gekregen van de koe?
1: Even een interviewtje.
0: Even zo van, wat vindt de koe er zelf van? Nee hoor, ben je gek? Maar goed, de boer zegt dat het enorm veel tijd bespaart. En time is money.
2: Goeie kop.
0: Nou, wat zou een goede kop boven dit bericht zijn? Jacco die zegt, zo'n schokje voelen ze ampère.
1: Ampère. Damir, grazend knap GPS dit.
0: Ja, heel grazend knap. Wordt het veestapel hiervan? Ja, dankjewel Arjen.
1: Hier heeft het over boer TomTom.
0: Ja. Janne zegt, koeien die voelen zich afgezet door GPS.
1: Karsten, is dit een fly oplossing voor koeien in het weiland? Heel fly.
0: Cynthia zegt, koe nooit meer de wei kwijt dankzij Google Maps. Ja, ik moet hem echt... Goed. En we hebben Robert Prins aan de lijn. Dag Robert.
3: Hallo.
0: Wij vonden jou de beste, eerlijk gezegd.
3: Ja, nou, dankjewel.
0: Lekker toch? Dus die kun je in je zak steken. Wat is jouw goede kop?
3: Dit doet wat met ons wijgevoel.
0: Wijgevoel. Anders de koe. Heel goed, heel goed. Stuur jij nou eventjes een foto via de NPO Luisterapp van je hoofd. Dan printen we hem uit. En dan zetten we hem hier gewoon in de studio met je goede kop.
3: Oké, yo.
0: Graag gedaan.

0: Friends nog eens een keer te gaan draaien.
1: Okay.
0: Volgorde, ben gestopt. Dat is zoveel.
1: Ja,
0: dat is echt op een gegeven moment ben je klaar mee geworden. Ja. Dan denk je, ja, nou heb ik wel genoeg Prince gehoord.
1: En dan komt die Vault, gaat weer open, dan komt weer wat nieuws uit. Het wordt alleen maar meer.
0: Ongelooflijk. Slide of the Time. Zometeen is hier Paul Gabbering.

0: andere Don Henley. Veel plezier bij Paul.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben van school afgetrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
0: Bijna 2 uur op deze maandag. Het is een ijskoude maandag. Straks meer over het weer. Eerst is er ander nieuws. Hier is Juri.
15: Goedemiddag, Paul. Bij het protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. Vooral vanwege het verstoren van de openbare orde en 1 iemand voor het beledigen van een agent. Ze kregen allemaal een boete. De afgelopen 3 avonden waren er protesten in Apeldoorn en aldoor moest de politie ingrijpen. De Britse premier Starmer is niet van plan om op te stappen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Zijn Labour-partij boekte een enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de premier is sowieso al niet echt populair. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst oogt Starmer strijdbaar.
16: Hij zegt dus dat hij inderdaad niet wil weglopen van zijn premierschap. Ook al heeft Labour een hele pijnlijke verkiezingsnederlaag geleden. Hij zei wel, daarvoor ben ik alleen verantwoordelijk. En hij erkent dat Labour meer moet doen om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen.
15: Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen was 18 toen ze verdween in september 1993... na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagetrokken.
17: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met 1 zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, dan moeten we tijd aan besteden.
15: Als er de komende tijd alsnog een gouden tip komt, dan wordt het onderzoek naar Tanja Groen weer heropend. En een KLM-vlucht van Malek.

0: Ja, naar Schiphol is afgelopen weekend uren vertraagd na een bommelding. Iemand had een persoonlijk wifi-netwerkje aangemaakt met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd ontruimd, doorzocht, maar er werd niets verdachts gevonden. Wie die wifi-naam heeft gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. Het weer, maximaal 13 graden, best fris dus, met wat buien. Vanavond gaat het ook nog flink waaien. En ook morgen wordt het fris bij ongeveer 12 graden.
1: Er zit opeens een heel ander seizoen, lijkt het wel. Hoe gaat het, Robert, op de weg?
2: Nou, er staat 40 kilometer file al. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn zijn twee rijstroken dicht bij Barneveld. Dat is voor bergingswerkzaamheden. Vanaf Amersfoort Noord nu 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er ligt iets op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Dat ligt op de rechter rijstrook. Die rijstrook is dicht. Zodoende 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij Alfred Dussen de kop van 7 kilometer file. Kwartiertje vertraging door die file.
1: Robert, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Toch leuk om een zomersplaatje te draaien zo meteen. Moet het kunnen met 10 graden?
0: Ja, joh, de zomer dwing je af.
1: Bam!
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols.
17: tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.

Dua Lipa, You're the Weird God. Tame Impala was vorige week in Nederland, afgelopen weekend in Engeland. En daar was hij niet alleen. Want hij deed niet even een Houdini. Nou ja, hij is bekend van Houdini natuurlijk, Tame Impala. Maar hij deed eigenlijk een verschijntruc in plaats van een verdwijntruc. Want opeens stond ook Dua Lipa op het podium. Herken je het? Ja. Dit is hoe een mobieltje anno 2026 geluid opneemt. Maar goed, hè, dan heb je een beetje idee dat, dat het een gaaf feestje geweest is. Misschien was je daar afgelopen week, vorige week maandag wel bij in Nederland. Zonder Dua Lipa, maar die heb je dan nu weer op de radio gehoord. Zegt de spindokter jou iets? En als het je niks zegt, dan ken je dit liedje zeker? Nou, die ga ik niet draaien. Want die hoor je nog wel eens. Dat was de grote hit van de Spin Doctors. Maar ze hebben ook wel iets meer gemaakt dan dat. Iets heel leuks, vrolijks en gezelligs. En het was een heel klein hitje. Een Max Verstappen hitje. Een Slipstream hitje, kun je het noemen.

0: Adele en haar Fire to the Rain. Dit is NPO Radio 2. Vorige week ben ik begonnen met het draaien van een liedje wat me heel veel plezier gebracht heeft. En ik van veel mensen ook terugkrijg die zeggen, oh, dit is echt een goede plaat voor in de auto. En niet alleen daarvoor, denk ik. Het gaat over Noah Kahan, die je misschien nog kent van Stick Season. En dit liedje is ook al een sticky melodietje. Dit blijft in je hoofd zitten, hoor.
1: Absoluut.
0: Nieuw album uitgebracht de afgelopen maand. Dat heet The Great Divide. Hij komt ook nog naar Nederland. Later in de Ziggo Dome. Op 1 en 2 december. De nieuwe single American Cars.

0: Jij wist dit gewoon, hè, Joeri? Jij wist dit gewoon. We hadden de nationale popquiz drie weken geleden. En toen was de vraag, welk woord zit 4 keer aan het begin van Wake Me Up Before You Go-Go? Mm-hmm. En ik dacht,
1: ik weet het niet.
2: Ja, ik zag je, ja.
0: Maar jij wist dit?
2: Ik wist dit.
0: Hoe kan dat jij die kennis zo hebt?
2: Ik vond dit een leuk liedje toen ik jong was, dus ik heb dat heel vaak gehoord.
0: En heb je gewoon uitgeschreven, want het is eigenlijk onverstaanbaar wat hij zingt.
2: Jitterbug.
0: Ja. Jitterbug. Ja, wat? Ja.
2: Geen idee wat het is trouwens. Maar dat weet
0: Jitterbug? Jitterbug.
2: Jitterbug. Ja.
0: Zullen we eens aan Robert Vriezen vragen of hij die vraag goed had ook?
3: Volgens mij ons team wel.
0: Oh ja, maar jij wist hem niet.
3: Nee, dit is voor mij een klein trauma. Want dit Jitterbug, dat kwam bij mij altijd door de vloer, zeg maar.
0: Hoezo?
3: Van de kamer van mijn zus.
0: Ah, ja, ja.
3: En dan
0: zat
3: ik daar met mijn heavy metal plaatjes en dan Jitterbug.
0: Dat is een ouderwets, hè? Vechten gewoon met je broertje of zusje met wie de hardste stereo heeft.
3: Ja, precies. Ja, dat deed ik dan met mijn zussen.
0: Wat goed.
3: Ja.
0: Hey Robert, waar staan die files?
3: Nou, op de A4, Paul. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-dorp. Daar staat een kapotte vrachtauto. Die staat op de rechte rijstrook. Die is dicht. De vertraging 10 minuten. En op de N325 rijdt het langzaam vanuit Nijmegen naar Arnhem. Dus het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. 6 kilometer met 20 minuten oponthoud.
0: En dan is het nu tijd voor het laatste nieuws met Joeri.
4: Thuisquarantaine is een goede methode om de verspreiding van het hantavirus te voorkomen, zegt het RIVM. De 8 Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius die gisteren aankwamen, moeten 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen alleen naar buiten met een mondkapje op en moeten dan 1,5 meter afstand houden. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken zegt dat hij snel met een nieuw voorstel komt over de sociale zekerheid. Vanochtend dreigden de vakbonden met acties als de huidige bezuinigingsplannen van het kabinet doorgaan. Met een nieuw voorstel hoopt Vuilbrief de bonden weer aan tafel te krijgen. Bij het stadion van voetbalclub Liverpool komt een monument voor Diogo Jota en zijn broer. Ze kwamen vorig jaar om het leven bij een auto-ongeluk. Sindsdien ligt er constant een bloemenzee met sjaaltjes ter ere van Jota bij het stadion. Op die plek komt binnenkort dat monument. Het is een hartvormig beeldhouwwerk en je kunt er onder meer rugnummers in zien. En een metrobestuurder in Pijnakker heeft vanochtend een noodstop gemaakt vanwege een grote vogel op het spoor. Volgens Omroep Rijnmond vielen passagiers tegen elkaar aan vanwege die noodstop en is het dier waarschijnlijk niet geraakt. Passagiers raakten niet gewond.
0: Ja, mooi natuurlijk, maar ook heel gevaarlijk. Dit zeggen ze toch altijd dat als je op de snelweg rijdt en je hebt een dier voor je auto, dat je eigenlijk niet moet remmen.
4: Ja, inderdaad. Een van die passagiers zei ook nog, hij had een beter dood kunnen rijden.
0: Ja. Maar ja, dat is lastig. Als mens denk je toch, weet je, dat konijntje, dat heb je liever niet op je koplamp. Ja,
4: hangt misschien ook van het dier af. Toch?
0: Ja.
4: Als het nou een kleine vogel is of een ooievaar. Ja, toch keuzes, ja.
0: Nee, dat is waar.
4: Maar moeilijk.
0: Ja, ga je dan toch. Ja, als ik een kat voor mijn auto zie rennen, weet je, dan is het toch gewoon duidelijk.
4: Nou.
0: Extra gas. Nee, geintje dit, jongens. Ik ben echt een kat.
4: Nou, echt, kan niet, Paul. Het weer dan. Trekken buien over het land. Af en toe kan de zon een beetje doorbreken. Het is 10 tot 12 graden en het waait stevig. Vanavond meer regen en stormachtig aan de kust. Oh. Morgen wisselvallig bij een graad of 13. NPO Radio
0: 2. Nee, dan ga je natuurlijk voor je gas af. Ik zou altijd remmen. Waarschijnlijk ook met gevaar voor mijn achterbumper. Maar toch, hè, zo'n katje, dat kan je niet. Noem maar een pussy.

0: used to know. Ik zit opeens te denken dat dit wel heel erg lijkt op Gotye, Somebody That I Used to Know. Misschien leuk om de plagieplaat weer eens even wat leven in te blazen met deze track. De nieuwe van Teddy Swims heet Mr. Know-It-All.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Terug naar het moment dat je 14 jaar oud was. Chris Massey gaat met jou doen vandaag.
2: Ja, goedemiddag.
0: En we gaan terug naar welk jaar, denk jij?
2: 93, denk ik.
0: Want jij bent geboren in 79?
2: Ja.
0: In de zomer van 1979.
2: Dat kan heel veel kanten op.
0: In de jaren 90 kon je eigenlijk maar twee kanten op, toch? Je kon ofwel de happy hardcore ofwel de rock kant op.
2: Ja, de goede en de foute.
0: Oh.
2: En eigenlijk vind ik allebei wel leuk.
0: Ja, uiteindelijk. Maar toen ook al?
2: Toen was ik meer van de hardcore. En later ben ik een beetje bijgedraaid naar de oude rock, zeg maar.
0: Je hebt het allemaal gezien, Chris. We gaan luisteren naar wat er in 1993 in de hitparade stond. We gaan naar 26 augustus 1993. 5.

0: Een beetje babbelen, babbelen, babbelen.
1: Ja, ja. Oh, oh, dat bedoel je, ja.
2: Chaka Demos. En dit is nummer
3: 4.
2: Freddie Mercury on steroids with Living on My Own.
3: 3.
2: Michael Jackson, Will You Be There?
3: 2.
2: Dit is Culture Beat uit Duitsland, Mr. Veen. En dit is nummer
3: 1.
2: Wekenlang stond hij op nummer 1 in de zomer van 1993. Misschien wel 10 weken.
1: Ja, minimaal.
2: Minimaal, denk ik, ja. De Four Non Blondes. Kon je hem nog aan?
1: Ja, volgens mij trok ik dat toen nog wel aardig, maar...
2: Maar Chris...
1: Nu niet meer.
2: Dan gaan we die niet doen.
1: Dat wordt het in ieder geval niet.
2: Wat gaan we wel doen?
1: Michael Jackson, denk ik.
2: Will You Be There? Oh, mooie keuze.
1: Dat wil ik wel zeker, ja.
2: Ja. Dit is er eentje van hem die... Nou, die draai ik eigenlijk nooit.
1: Nee, die hoor je ook nooit eigenlijk.
2: Nee, mooie keuze, Chris.
1: Ja, dankjewel.

Gessle en Marie Fredriksson, de hitformatie uit Zweden. Je hebt natuurlijk ABBA gehad, maar vergeet hen ook niet. Ze waren zo ongelooflijk groot en goed. Prachtige liedjes gemaakt. Ik denk dat iemand zometeen Offspring gaat aanvragen. Ik had een beetje met, hoe moest dat, cold reading gedaan. Dat ik een beetje van tevoren dingen zo erin stop. En dat mensen dan denken, ik moet opeens aan de Offspring denken. Zonder dat je nou eigenlijk precies weet waarom. Goed. Plaat aanvragen, dat kan natuurlijk. Via de NPO Luister-app. Straks 10 minuten lang plaat op verzoek. In de 10-minute takeover. Dat mag iets bekends zijn. Of misschien wel iets onbekends dat jij graag even in het daglicht wil zetten. Dit hoor je niet vaak. De Two Door Cinema Club. Ik heb het bij 3FM vaak gedraaid.

0: is NPO Radio 2.
1: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Het Eurovisie Songfestival begint in 1956 als een idealistisch experiment dat landen moet verbinden. Maar waar gezongen wordt voor de natie, blijkt de politiek nooit ver weg. Andere tijden over het Songfestival. Vanavond 9:55, NTR, NPO 1.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
12: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
11: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: En het is tijd voor het NOS Journaal van bijna 3 uur. We hebben Juri hier natuurlijk. Goedemiddag, Juri.
15: Hey Paul, goedemiddag. De kapitein van de Hondius heeft de bemanning en de passagiers van het cruiseschip bedankt. Op het schip werden een aantal opvarenden besmet met het Hantavirus. De kapitein noemt de afgelopen weken ontzettend uitdagend.
16: The past few weeks have been extremely challenging to us all. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline and also kindness. I could not imagine sailing through these circumstances with a better group of people, guests and crew alike.
15: Vanavond komt er in Eindhoven een tweede repatriëringsvlucht aan met zo'n 20 bemanningsleden van de Hondius. Ook zij moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens de GGD is controle daarop niet nodig. Er is wel 2 keer per dag contact met de groep om te checken hoe het gaat. De weg is vrij om de vicepresident van de Filipijnen, Sara Duterte, af te zetten. Een meerderheid in het parlement stemde daarvoor. Duterte is de dochter van de oud-president en wordt verdacht van corruptie. Ook dreigden ze de huidige president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Een verdwenen schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Goudstikker is opgedoken bij nazaten van een Nederlandse SS'er. Het gaat om het schilderij van Toon Kelder dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was geroofd van de Joodse eigenaren. Het werd ontdekt in de gang van een kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het ging om roofkunst, zegt kunstdetective Arthur Brandt.
17: En toen werd er gezegd, dit schilderij is geroofd van Joden. Dit is ons familiegeheim. Dit mag nooit naar buiten komen. Dus hij wilde graag dat dit werk teruggaat naar de erven Goudstikker. Alleen, ja, er is een probleem. De familie wilde dit geheim houden. En in Nederland kun je ook niet de politie op iemand afsturen die zo'n schilderij heeft, omdat dat verjaard is.
15: Brand heeft contact opgenomen met de erfgenamen van Goudsticker. Zij willen het werk terug. Van de hele collectie Goudsticker zijn nog honderden werken spoorloos. En in het laatste deel van de wedstrijd NAC Heerenveen is niet meer gescoord. En daardoor wint NAC officieel met 2-0, al degraderen ze wel uit de eredivisie. Die wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid door NAC-fans. De KNVB bepaalde dat het laatste kwartier in Friesland moest worden gespeeld, en dat betekende een behoorlijke busrit voor NAC.
14: Was dat straf of was dat juist...
15: Oh, ik denk een beetje om te voorkomen dat de fans misschien ook die kant op
14: Die dachten, veel te ver, dan gaan we niet doen.
15: Dan het weer. Vanavond veel buien en een harde wind. Morgen wordt het wisselvallig bij ongeveer 13 graden.
14: Ja, dat wordt onstuimig, hè? Ja. Wil je zeggen. Mm-hmm. Op de weg moet je er ook rekening mee houden natuurlijk. Of gooi jij nog niet met waarschuwingen, Robert?
4: Nee, ik gooi nog niet met waarschuwingen. Maar ja, ik weet dat die winter aan zit te komen. KNMI heeft zelfs gesproken over code geel. En dat is met name in het noordwesten van het land en rond het IJsselmeer. 40 kilometer file momenteel op de Nederlandse wegen. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij knooppunt Velperbroek 4 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daardoor ook file op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En slecht wegdek op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Linkerrijstrook is dicht bij Zwolle Centrum. Daardoor 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud.
14: Zometeen hoor je Lenny.
18: Maar ook het werk vol kan de
14: Nee, niet die Lenny.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Van Grace Jones tot Chanel, fotograaf en kunstenaar Jean-Paul Goude veranderde met zijn iconische en provocerende beelden voorgoed de wereld van mode, reclame en popcultuur. Maar hoe kijken we nu naar zijn werk? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
25: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
24: En voor de sta-opstoel van Toon.
26: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
27: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

9. Deze week gaat het gebeuren. En op druk aan het bouwen zag ik op de Instagram van Suzanne en Freek in de Gelderdoom. Dan gaat het beginnen aanstaande vrijdag. De eerste van 10 shows. Ik ga er zelf zondag heen naar de show van Suzanne Freek. Het zit de laatste tijd echt lekker voor ze mee. Die shows gaan natuurlijk ontzettend goed. En ze wonnen The Voice. Of eigenlijk Ruben won The Voice. Die dan denk ik ook wel een plekje gaat krijgen. Ja, volgens mij zag ik in het voorprogramma dat hij wat mag gaan doen bij Suzanne Freek. Platen op verzoek, dat kan in de... En soms zit er dan een liedje bij waarvan ik denk... wow, die is bijzonder, Franca. Hallo, Franca. Franca die heeft de lijn op gang. Die vond het iets te spannend om op de radio te zijn. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik de plaat niet ga draaien voor jou. Het prachtige Going to a Town van Rufus Wainwright. De eerste.

0: Franka vroeg hem aan. Frans stuurt een appje met... Oh, de radio moet harder. Dit is zo ongelooflijk goed. Ik denk dat mijn cold reading van zojuist gewerkt heeft. Jorn, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Welke artiest zou jij graag willen horen?
1: Ja, ik vind de Offspring vind ik altijd wel leuk.
0: Nou zeg, moet je eens goed luisteren nu.

The Offspring. Je hoorde Come Out and Play. Ik ga er nog eentje doen bij de 10 Minute Takeover. Ik heb Franka blij gemaakt, Jorn blij gemaakt. En nu ga ik dat ook doen met Jacco. Hij wil de laas horen. There She Goes.

Martin. Ik vind hem een van de beste muzikanten ter wereld. Want die man kan op een piano, dat is waanzinnig. Het voelde voor hem als vreemdgaan om het niet een keer zelf te doen, maar Avicii achter de piano te laten plaatsnemen voor deze plaat. En zoals we allemaal wel weten is dat af en toe dus gewoon best lekker. Avicii achter de piano, natuurlijk. Coldplay en Avicii hoorde je Sky Full of Stars. De rest van de band trouwens vond het helemaal prima. En het werd een briljante samenwerking, Sky Full of Stars. Ja, en daarmee hadden we eigenlijk de Tem en de Taker over al gehad. Want daarvoor zat ja, een prachtige platen vandaag. De Alas ook nog met There She Goes voor Jacco als laatste. Zometeen nieuws, weer en verkeer. Maar eerst Chrissy Abrams.

0: Gracie Abrams, That's So True. Het is bijna 4:30, maar ze staan er al, de files. Robert, hoe zou je het omschrijven in een paar woorden? Hoe ziet het eruit? De man van weinig woorden, die Robert. Hè? Nou, die komt straks wel een keertje opdagen, denk ik. Jury, jij bent er nu wel. Wil jij misschien het nieuws al doen?
1: Natuurlijk, Paul. Goedemiddag. Justitie eist een celstraf tegen een man die vorig jaar juni een man doodschoot in een supermarkt in Vlissingen. Het OM eist 14 jaar cel. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Bij het protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. Vooral vanwege het verstoren van de openbare orde. Eén iemand voor het beledigen van een politieagent. Ze kregen allemaal een boete. Afgelopen 3 avonden waren er protesten in Apeldoorn en de politie moest daarbij elke keer ingrijpen. De storing bij DigiD is voorbij. Sinds het einde van de ochtend hadden mensen problemen met inloggen, maar inmiddels kan dat dus weer. En een KLM-vlucht van Spanje naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand had een wifi-hotspot aangemaakt en die de naam gegeven Allahu Akbar, er is een bom aan boord. De politie werd gebeld en het vliegtuig in Malaga werd doorzocht, maar er werd niets gevonden.
0: Dat kan iedereen zomaar aanmaken natuurlijk. En dan kan iedereen in het vliegtuig dat netwerk dus vinden.
1: Ja, en dan krijg je dit. En mensen waren not amused. En het is een beetje vaag of diegene nou is gevonden of niet.
0: De kans is natuurlijk groot dat diegene zelf in het vliegtuig zat ook.
1: En een grapje maakte.
0: Ja. Nou, dan moet hij zelf ook op de blaren zitten met al die vertraging.
1: Open maar, hè.
0: Had hij hem niet snel kunnen veranderen naar sorry, dit was een grapje.
1: En ik wil pinda's, ja.
0: Het weer dan. Gangpad 23.
1: Vanavond buien, veel wind, aan zee stormachtig zelfs. Morgen wordt het wisselvallig bij ongeveer 13 graden.
0: Het nummer van Guns N' Roses dat ik zo draai, dat gaat over wat ik net had met Robert Friese. Even geduld, HUB. Ik moest even op je wachten. Maar daar ben je, Robert. Waar staan die files?
2: Ja, nou, het zijn er maar 2. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 10 minuten vertraging bij knooppunt Velperbroek. 5 kilometer file vanaf Arnhem-Noord. En een kwartiertje oponthoud op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer langzaam rijden.

0: Twee liedjes met fluitjes. Patience, Guns N' Roses. En deze, One Republic, I Ain't Worried.
1: De moeilijkste vraag.
0: Dat is zo'n leuke, moeilijke vraag. Je kan mijn memory-spel ermee verdienen. Dat is een muzikaal memory-spel met de grootste artiesten in tweevoud natuurlijk in dat setje. De vraag van vandaag gaat over dit legendarische nummer. Under Pressure van Queen en David Bowie. De vraag die ik voor je heb gaat over het outro. Want dit nummer eindigt op een hele bijzondere manier. Hoe eindigt Under Pressure van Queen en David Bowie? Wat hoor je? Als je dat weet, stuur het door via de gratis NPO Luister-app.

0: The Indian. And Get It Wrong. Dat is niet echt een goede titel als inleiding voor dit onderdeel.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik hoop natuurlijk dat je het antwoord gewoon goed hebt, Marie-José. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je wel bekend met Under Pressure?
2: Ja, ik ken het van serie Oogappels.
0: Oh, daar werd het inderdaad heel lang in gebruikt, hè?
2: Ja, klopt. Alleen het begin, niet het eind.
0: Nee, oh nee. Nee, want de serie is afgelopen nu, geloof ik, of niet?
2: Ja, zonde, hè? Ja, nou. Het is allemaal goed gekomen met iedereen.
0: Oh, ik wou net nog even gaan kijken.
2: Nou, dat is een dikke aanrader.
0: Nee, spoiler. Nee, ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel van gezien. Niet erg, maar goed. Marie-José, de vraag ging dus over Under Pressure. Hoe eindigt dat nummer?
2: Ja, met fingersnaps.
0: Ja!
2: Joehoe!
0: Daar zijn ze, heel bijzonder natuurlijk, iconisch. Dat heb je goed, dat was de moeilijkste vraag. Nou, dan heb ik eigenlijk alleen nog hopelijk een makkelijk vraagje voor je. Dit nummer van Queen en David Bowie, Under Pressure, werd gebruikt door een rapper voor het nummer Ice Ice Baby. En deze rapper had ook ice in zijn naam. Welke smaak ice?
2: Ja, vanille-ijs natuurlijk.
0: Vanille-ijs, ja. Is dat iets uit jouw jeugd toevallig?
2: Ja, absoluut. Dus ook... Ik ben van 76 en wij hebben nogal een lange carrière in het stappen en uitgaan. En dit kwam allemaal voorbij. Dus echt fantastisch.
0: Oh, wat goed. Een lange carrière. Je bent nog steeds niet klaar.
2: Nou, ongeveer wel hoor. Ik ben net 50 geworden, dus het is nu wel een keer over.
0: Oké. Okay. Nou ja, wat mij betreft ga je heel even in de lampen hangen met deze, hoor.
2: Nou, laten we dat doen.
0: Memory spel komt jouw kant op.
2: Helemaal top, dankjewel.
0: Let's kick it.

De beste 40 seconden instrumentaal die je hebt. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Terwijl Han nog een bericht stuurt. Je hebt altijd luisteraars die graag feitjes delen, hè? Zoals Han die zegt, weet je dat het geluid dat je hoort als je in je vinger knipt, dat het geluid is van de palm van je hand en niet van je vinger? Nou, maar als je in je vinger knipt, Han, dan is het gewoon het geluid uit je mond, denk ik, hoor, wat je hoort.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Van Grace Jones tot Chanel. Fotograaf en kunstenaar Jean-Paul Goude veranderde met zijn iconische en provocerende beelden voorgoed de wereld van mode, reclame en popcultuur. Maar hoe kijken we nu naar zijn werk? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: En we hebben dan 1 minuut voor 4, tijd voor de NPO Radio 2 en NOS-journaal. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. De man die wordt verdacht van het veroorzaken van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag had een terroristisch motief, zegt het OM. Een explosie bij een kantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan, en daarom is er volgens justitie sprake van terrorisme. De man van 37 werd kort na de explosie opgepakt en heeft nog niets gezegd over zijn motief. In Antwerpen is een jongen van 6 op een zebrapad aangereden door een politiewagen. Hij is zwaar gewond. Een verslaggever van de VRT vertelt wat er gebeurde.
9: Een politieploeg was een dronken bestuurder aan het achtervolgen. Inderdaad, prioritair, maar wellicht niet aan een overdreven snelheid. Die ploeg reed eerst hier op de trambedding achter mij. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan. En net op dat moment wou hier een klas het zebrapad oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
8: Vorig jaar werd er ook al een jongen van 9 aangereden door een politieauto in Antwerpen. Die jongen overleefde dat niet. Het kabinet schiet Terschelling te hulp met het herstel van de haven en de weg daar naartoe. Er wordt 40 miljoen euro vooruitgetrokken. Volgens minister Karremans is het herstel hard nodig.
10: Het is eigenlijk een kade op een kade op een kade. En het fundament komt uit 1935. En daar aan die houten palen hangt het een beetje vast. Dus dat is historisch zo gegroeid. Hè. Heel lang zijn er gewoon elke keer met, ja, dat noemen we maar duct tape oplossingen, is er een mouw aan gepast om ervoor te zorgen dat deze kade boven water bleef. Maar je ziet, uiteindelijk houdt dat op.
8: In totaal is er 80 miljoen euro nodig voor het herstel. De andere helft van dat geld moeten de gemeente, de provincie Friesland en geldschieters bijleggen. En een flinke verkeersruzie vanmiddag in Os. Volgens Omroep Brabant was er een grote vechtpartij en belandde er een auto in een voortuin. Eén iemand raakte gewond aan zijn hoofd. 5 mensen gingen met elkaar op de vuist en de politie heeft 1 van hen opgepakt. Het weer, vanavond buien en veel wind. Aan zee wordt het stormachtig. Morgen wisselvallig en een graad of 13.
7: Juri.
8: Ruud.
7: Dankjewel. Graag tot zo weer. Bij de ANWB zit Robert Vries, zijn lekker druk, hè?
11: Ja, toch al wel, Ruud. 177 kilo... even duidelijk praten, Vriezen. 177 kilometer file bij elkaar. Begin van de avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 9 kilometer file bij Born. Kwartiertje vertraging daar. Staat een kapotte vrachtauto in de weg. Werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daardoor file op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij Velperbroek een kwartier op onthoud. 2 rijstroken van de A15 zijn dicht vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is bij de Noordtunnel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Staat 9 kilometer file met 40 minuten op onthoud. En het slechte wegdek op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle zorgt ervoor dat de linkerrijstrook dicht is bij Zwolle Centrum. En daardoor weer 9 kilometer file met een kwartiertje op onthoud.
7: Dankjewel, tot zo weer.
12: Zometeen bij

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Van Grace Jones tot Chanel. Fotograaf en kunstenaar Jean-Paul Goude veranderde met zijn iconische en provocerende beelden voorgoed de wereld van mode, reclame en popcultuur. Maar hoe kijken we nu naar zijn werk? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Ja, dames en heren. Het is maandag.
1: We zijn begonnen.
2: Ruud de
3: Wild.
2: De nummer 1
3: van de middag.
2: NPO.
3: NPO
2: Radio 2.
3: Volk.

0: dames en heren. Een van de punten van ons programma hier. Feel good, feel good. Dat is wat wij verkopen. Zelf bij 2026. Dit is Lionel Richie. Dit was Lionel Richie uit 1983, All Night Long. Dan was hier van hartelijk welkom. Dit is de middagshow. Afgelopen vrijdagavond zat ik lekker thuis. En het is een mooie avond. Dan kijk ik tv.
1: Oh.
0: Nou, nooit kijk ik tv. Maar nu, de afgelopen vrijdag, keek ik een keer tv.
1: Oh.
0: En ik viel met mijn spreekwoordelijke neus in de boter.
1: Oh, wat keek jij dan, Ruud?
0: Ik keek The Voice.
1: Oh, de finale.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ik vind Chantal Jans, ik ben een groot fan van
2: ja,
0: Chantal.
2: Ja, Chantal.
0: Daar moet ik altijd om lachen. En ook, Chantal vind ik altijd theater. Of je haar nou privé ziet, zakelijk, wat ze ook presenteert, vind ik altijd leuk.
2: Ja.
0: En zij heeft iets aangekondigd. En toen dacht ik, het zijn ook wel hele grote schoenen om aan te trekken.
2: Ik ben wel benieuwd, ik heb het niet gezien.
0: Ene Thijs, dat is de...
1: Dat was een van die finalisten.
0: Een van de finalisten.
1: Ja.
0: Die ging met Dinant David Bowie doen. Nou, even een kleine kanttekening. Ik heb mijn kinderen ook nog even uitgelegd. David Bowie, een van de grootste culthelden uit de pop- en rockgeschiedenis. Hè? Van Ziggy Stardust tot na bedenken te maar. En Freddie Mercury, Queen. Ook Freddie Mercury solo. Is een van de allerbeste zangers natuurlijk.
2: Zeker.
0: Die we ooit gekend hebben. Allebei natuurlijk... Van Gogh en Rembrandt, of nog groter.
2: Ja.
0: Dus,
1: dat zijn die grote schoenen waar jij het
0: over hebt. Dus, laten we even luisteren naar...
2: Ik ben zo benieuwd.
0: Under Pressure. Ja.

0: Bettina, heb jij nieuws?
1: Moet ik hier iets over zeggen?
0: Nee. Oh. Of jij nieuws hebt?
1: Ja. Ik heb wel nieuws, ja, maar gaat niet hierover.
0: Nee, wat houd je best?
2: Veeg die tranen even weg en kom met jouw nieuws. Ja.
1: Nou, mijn nieuws is dat ik net een collega...

0: Collega sprak, noem geen namen. En ik vroeg, wat heb je gedaan? Heb je ook nog iets gedaan met je moeder? En hij zei, ja, ik was naar een winkelcentrum. En daar heb ik een broodje gezond gegeten met mijn moeder. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Echt een soort toppunt van burgerlijkheid. Dat vond ik gewoon geweldig.
1: Voor moederdag?
0: Ja, voor moederdag een broodje gezond.
2: Je moeder zou maar ziek zijn, is toch heel lief dan een broodje gezond?
0: Nee, maar luister, een broodje gezond. Ik wist niet eens dat het nog bestond. Een broodje gezond. En hij zei dat er 3 plakken kaas tussen zaten. En weet ik, wat zat er allemaal tussen?
2: Oh, Duncan, onze eigen
1: Duncan. Was hij het?
0: Ja.
1: Nee.
2: Voor mensen die niet weten, Duncan die werkt
0: Duncan
2: hier.
0: Zit naast mij. Ja. Sorry, ja, radio,
2: sociale media en de muziek. Duncan.
3: Maar er zaten 2 plakken kaas op, ham. Het was verre van gezond te noemen.
0: Ik vond het heel leuk. Ik wist niet dat er nog mensen waren die broodjes gezond aten. Of ben ik nu heel wereldvreemd?
2: Nee hoor.
0: Klink ik heel elitair nu?
2: Nee, helemaal. Nou,
0: eet jij nog broodje gezond?
2: Nee.
0: Ook lachen. Gijs wel.
1: Nee. Ik zou niet weten.
2: Gijs is berenhap, denk ik.
1: Nee,
0: Gijs woont tegenover een bakker, weet ik.
1: Maar dan wordt het al snel een broodje brie.
2: Broodje brie.
0: Oeh,
2: broodje brie
0: met een walnootje. Wat wereld.
1: Een
0: walnootje en honing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is lekker.
2: Ja. Nou, nou, ja, het is niet zo gek dat jij alleen woont.
0: Nou ja, dat was mijn nieuws. Ik vond het leuk. Broodje gezond. Gijs, vind ik gewoon leuk.
1: Ruud, heb jij wel eens dat je na een avond drinken of eten of stappen niet meer weet hoe je thuis moet komen?
2: Ja, soms.
1: Ja? En wat doe je dan?
2: Een taxi bellen.
1: Precies, dan kun je een taxi bellen of een vriend. Of je zou ook, als je een vrouw hebt, je vrouw kunnen bellen. Want er is dus een man in Hoorn, die had zaterdagavond een leuke avond, maar die miste de laatste trein. En toen dacht hij, nou, ik loop wel naar huis. Maar dat was 40 kilometer.
2: Lopen, 40 kilometer.
1: Daar heeft hij bijna 9 uur over gedaan. En zijn telefoon was dus leeg. En toen heeft zijn vrouw hem als vermist opgegeven.
0: Oh, nee.
1: Dus de politie gaan zoeken, langs de weg, langs het water, op het station. En 9 uur later kwam hij op zijn dode gemakje gewoon thuis aanlopen. Was hij wel weer nuchter?
2: Ja, dat geloof ik. Ja.
0: Oh, ik vind het best wel een goed idee eigenlijk.
2: Ja.
0: Wel lekker, frisse lucht
2: lekker,
0: in je oren.
2: 9 uur, heerlijk.
1: Maar dan bekruipt mij toch het gevoel, waarom heeft hij dan toen zijn telefoon nog wel... Of zijn telefoon was al leeg, dat kan
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, waarom? Niet even die vragen, waarom? Waarom?
1: Waarom? Ja.
2: Is er nog waarom? Ja. Waarom?
0: Veel vragen.

0: geluid, sorry.
1: Wat een gauw hoer over dat broodje gezond. Natuurlijk bestaat dat nog steeds en het bestaat al heel lang.
0: Wat is eigenlijk een broodje gezond? Dat is toch sla, tomaat,
2: ham, kaas,
0: alles wat ze over hebben, flikkeren ze erop, toch?
1: Ja. We hebben er ongeveer antwoord op, want Pascal zegt... ter attentie van Bettina, een officieel broodje gezond bestaat meestal uit een pistolet. Sommige mensen zeggen pistolet.
2: Hij komt het enter, hè? Dan zeg je pistolet.
1: Met kaas, ham, ei, sla, tomaat, komkommer... en vaak voegt men ook plakjes wortel of fruit toe... zoals appel voor de frisheid.
2: Appel bij kaas, ham, ei, sla.
0: Ja, dat is toch goor.
2: Dat vind ik niet zo lekker.
1: Zeg Pascal.
0: Ja. En ook mensen die je weggooien.
2: Of een pistolet ook nog wel.
0: Zeg je ooit pistolet?
1: Nou, misschien in een chique bui.
0: Ik begin echt steeds meer te begrijpen dat je aanleemt.
1: Noem mij maar een pistolet. Dat kan toch, dat klinkt heel goed.
0: Een pistolet. Dat zou wat neem
2: Maar jij komt, jij bent Frankrijk-minded. Hoe zeg jij het?
0: Pistolet.
2: Pistolet?
0: Nee, nee, nee, niet pistolet.
2: Pistolet.
0: Pistolet. Het is een pistoletje.
2: Ja, ik zeg dat ook.
0: Het is een Nederlands woord, jongens. Pistoletje is een Nederlands woord.
1: Waarom denk ik dan dat het uit Frankrijk komt?
0: Nou, pistolet is wel. Maar ik denk dat jij... maar wie heeft jou wijsgemaakt dat het pistolet is?
1: Weet ik eigenlijk
0: wie
1: niet.
0: Heeft jou verteld dat het bechamelsaus is?
2: En tapas.
0: Ja.
2: Toch?
1: Maar dat is het hele probleem. Niemand vertelt mij iets.
0: Nee.
1: Ik moet het allemaal maar zelf
2: uit. Jij leert het allemaal live op zender.
1: Ja.
0: Pistolet. Bechamel.
1: Nee, bechamel.
0: Bechamel, sorry.
2: Traiteur.
0: Ja, traiteur. Gijs.
3: Waarom?
0: En daarom gaan we dit even van ons afzingen.

0: Secret. En ook nog Sommer, wilde Gijs horen, Homewrecker. Die zo'n mooie plaat. Staat dat in jouw Spotify-lijstje?
1: Hij zou in mijn op repeat kunnen staan.
0: Oké, okay. En denk je dat je hem zo vaak draait dat hij in jouw 2026 komt?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Niet. Oh, denk ik niet. Nee. Dit is de middagshow, dit is maandag 11 mei. Een ultra korte week, want woensdag is het al Friday Light. Want donderdag hebben we hemelvaart.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En dan werk ik niet, want ik werk niet op christelijke dagen. Ja, nee. Behalve met kerst, want dan maak ik een uitzondering. Dan, nee, met kerst moet ik top 2000 doen.
2: Nee, maar ik bedoel, op hemelvaart ga je bidden, dus dan werk je niet.
0: Ja, dat zeker.
1: Vind jij de top 2000 dan belangrijker dan het geloof? Is dat eigenlijk
0: nou, het is een geloof natuurlijk.
1: Het is een geloof.
0: De top 2000 gaat over het geloof. En ik denk, dat heb ik al een keer eerder gezegd, dat met de wederkomst hou ik rekening dat als hij wederkomt, als dan hij is.
2: Ja, dat hij in jouw tijdslot gaat.
0: Nou, dat niet, maar in ieder geval tijdens de top 2000. Ja. Die kans is vrij groot natuurlijk. Ja. Want ook omdat het nou de grond de kerst is.
2: Ja, tuurlijk. Dus, logisch.
0: Maar goed, wordt er gereageerd, Gijs, op sociale media?
1: Een paar reacties op het feit dat Bettina vandaag de revival van het broodje gezond heeft
2: ontdekt. Dat zal me niet goed vallen.
1: Nou,
0: jij bent een beetje bang geworden dat jij gecanceld wordt.
2: Nou, dat komt omdat ik ooit een keer het over een boomerflap heb gehad.
0: Je moet niet zo bang zijn. Ik heb zelfs gisteren een Japanse lamp gekocht. Je moet niet zo bang voor dingen zijn.
2: Ja, maar luister, ik heb toen echt doodsbedreigingen gekregen. Omdat echt zo zij moeten op dood.
0: Nou, ik vind een boomerflap. Ja, maar dat vind ik ook. Het is ook best stigmatiserend. En dat zijn we in dit programma helemaal niet.
2: Nee, sorry. Nee, dat neem ik ook terug dan.
1: Wij zijn de gulden middenweg.
0: Zeker, absoluut.
2: Ja.
1: Even over dat broodje gezond. Henk is heel duidelijk.
0: Ik heb koffie voor je gemaakt, ondankbare hond.
1: Dat is waar, sorry.
0: Pak hem even. Dat staat al echt 10 minuten.
1: Dankjewel ook. Ik hem zo
0: is hij koud?
1: Nou.
0: Het is een frappuccino geworden.
1: Ik kan nog net.
0: Oké. Maar ga verder.
1: Henk zegt broodje gezond. Dan kun je me 's nachts voor wakker maken.
0: Oh ja.
2: Ah, leuk.
1: Nou, is toch maar goed dat Henk dat even laat weten. Ja. Theo zegt, wat een gauw hoer.

0: Ryan Lewis en Macklemore en Can't Hold It. Overigens ook nog Miles Smit en Stay. Dit is Tim in de Show.
1: En in het Radio 2 weerbericht trekken buien over het land. Vanavond gaat het flink waaien. Morgen in de loop van de dag ook buien. Wordt het maximaal 14 graden.
0: Robert Vriezen bij de ANWB, is het wat?
2: Nou, het is behoorlijk. Bijna 300 kilometer bij elkaar, Ruud. De meeste vertraging in de Randstad en bij Arnhem. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht rijdt het ook langzaam. Over 10 kilometer tussen knooppunt het Vonderen en Born. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. En zo doen we de vertraging een kwartier. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem zijn twee rijstroken dicht bij Bunnik na een ongeluk. Vanaf Harmelen 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. 50 minuten is je vertraging als je nu aansluit in de file op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de linker rijstrook van de 28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle, omdat het wegdek zo slecht is bij Zwolle Centrum. Daardoor 11 kilometer file en 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NOS-journaal van 4:30, hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De man die een vuurwerkbom door de brievenbus gooide van het D66-partijkantoor en een explosie veroorzaakte, had een terroristisch motief, zegt het OM. Hij blijft voorlopig vastzitten. Zelf heeft de man niets gezegd over zijn motief, maar justitie spreekt dus van terrorisme, omdat die actie een deel van de maatschappij angst aanjaagt. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feestje in Maastricht niet meer thuis. Het cold case team zegt dat alle scenario's zijn onderzocht en dat er geen nieuwe aanwijzingen zijn. De politie houdt de optie open om de zaak alsnog te heropenen, zegt deze misdaadjournalist.
4: Het is zo dat de zaak in ieder geval niet verjaagd is. Dat heb ik nog gecontroleerd. Dus het is natuurlijk zo dat wanneer er dadelijk een smoking gun komt, wanneer er iets is dat je niet kunt negeren, dan zou je het weer kunnen heropenen. Maar wat ze hier eigenlijk mee zeggen is, we gaan geen onderzoekshandelingen meer verrichten in dit dossier.
3: 5 jaar geleden kwam de zaak opnieuw onder de aandacht door de Peter R. de Vries Foundation. Daarna kwamen er 1000 nieuwe tips binnen, maar geen enkele daarvan leidde tot een doorbraak. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de reparatiekosten wordt betaald door het Rijk en de andere helft door de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. Het gaat om tientallen miljoenen euro's. En Oranje International Victoria Pelova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense club niet. Pelova speelde bijna 90 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar ook de Champions League mee. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt.
5: Dames en heren, ik zit heel hoog. Ik mag niet gaan uit vandaag. Dames en heren,
0: begonnen enthousiast.
6: Emotie.
0: Ja. Oh, dat is het, ja.
6: Dat is emotie, Ruud.
0: Emotie.
6: Ach, emotie.
0: Emotie. Ik zit heel hoog in mijn emotie.
5: Helemaal geen emotie.
0: Dat komt doordat ik de voice heb gezien.
3: Oh ja.
6: Oh ja, snap ik.
3: Met dat mooie fragment.
0: Ja. Moet ik het een keer laten horen?
3: Dat vind ik wel mooi, ja. Keep coming out with love, but it's so
0: slashed and torn. Ah, mooi. Heerlijk. Goed. Hoog in mijn emotie dus.
6: Ja.
5: Dames en heren.
0: We hebben een nieuwe top 5.
6: Ik heb er al zoveel zin in, jongens. Morgen is de eerste halve finale van het Songfestival. Maar er is nu alweer gedoe in Wenen. Want de Songfestival Act van Noorwegen zou veel te sexy zijn.
3: Jawel.
6: Nee, voor Nederland niet.
3: Wij doen niet mee.
0: Oh.
6: Maar wij doen niet wel. Meer mee. Maar de rest van Europa wel.
0: Niet meer mee.
6: Free the people.
0: Ik ben laten inenten tegen de Songfestival.
6: Oh ja.
0: Ik heb een chip in me.
1: Ja, de act van Noorwegen is dus te sexy. En volgens de Songfestivalorganisatie kan het optreden van de zanger, hij heet Jonas Love.
0: Hij is te sexy.
1: Ja, kan niet door de beugel. Nou, de act is te sexy vooral. En hoe hij zich daarin gedraagt. En die act moet nu worden aangepast.
0: Maar hoe sexy is het dan? Doet hij echt heel sexy? Of is grensoverschrijdend sexy? Of laat hij allemaal dingen inbrengen? Of?
1: Ja, we weten het nog niet precies. Omdat ze het dus nog niet hebben kunnen laten zien.
0: Ah, ja.
1: Want morgenavond is de eerste halve finale. En voor de tijd moet het dus nu al worden aangepast. Maar ik denk dat hij gewoon indruk probeert te maken en misschien wat harten wil veroveren.
0: Oh, wat goed.
1: Dat denk ik.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5 openingszinnen op het Songfestival. Dus openingszinnen op het Songfestival. Meedenken kan via de gaten de app van Radio 2.
6: Nou, een mooie openingszin kan bijvoorbeeld zijn: wil jij de europapa van mijn kinderen worden?
0: Mooi, mooi.
1: Ben jij toevallig backstage, want dan wil ik wel exclusieve toegang.
0: Mooi.
3: Oh, ik vind jou er echt fantastisch uitzien, ik.
0: Nou, dan gaan we die ook. Meedenken heel graag via de gratis NPO Luister app. Openingszinnen op het Songfestival.
7: Er is maar één. Ruud de
0: Dames en heren, ik ga iets doen wat ik...

0: Vind ik dus een heel mooi lied, dit. Hier kun je zelf mee zingen. Dus, maar dat, ik waag me er niet aan dat een beetje covers doen.
1: Mag wel.

0: Maar is het nu afgelopen?
1: Met The Voice?
0: Mm-hmm.
1: De finale is geweest, dus ik denk het wel.
2: Ja, maar er komt een nieuw seizoen weer. Met dezelfde coaches en Chantal. Dus je kan het gewoon weer kijken.
0: Gelukkig. Baltimore uit, wat was het, 1985. Tarzan Boy, ook nog Calvin Harris en Clementine. Of is het nou Clementine of Clementine?
1: Mensen zeggen Clementine.
0: Duncan vertrouw ik hier het meest
3: Clementine.
0: In. Clementine?
3: Clementine.
0: Clementine Douglas.
1: Maar hij eet ook nog een broodje gezond, hè? Dus.
2: Hoezo vertrouw je Duncan daar het meest in?
0: Omdat hij een muzieksamensteller is. En hij weet altijd hoe je het uitspreekt. Dat zoekt hij ook altijd uit. Dus,
2: Heet
0: daarover gesproken. Over muziek. Ik wil het zo graag laten horen, maar ik heb beloofd dat niet te doen. Maar Novastar heeft een nieuwe single.
2: Oh!
0: En daar ben ik een ontzettende fan van Novastar.
1: Maar is die al uit, de single, of niet?
0: Nee, volgens mij elk moment komt die uit.
1: Huh?
0: Maar ik vind echt precies. Ik vind Wrong goed en Best Is Yet To Come. En nou, allemaal van die voorbeelden. Maar dit is echt zijn allerbeste single ooit.
2: Oh, echt? Niet, ik vond Wrong al zo mooi.
0: Ik vond, Duncan, jij zei de White Lies?
3: Daar leek het wel op, ja.
0: En ik vond het op een... alsof U2 heeft meegespeeld. Maar dan niet gewoon alsof het U2-single is. Nee, zeker niet. Maar echt het meest complete Novastar-plaat ooit. Echt niet normaal.
1: En heeft hij tijd voor ons toevallig binnenkort?
0: Nou, ik heb maar gezegd tegen hem, want we hadden zaterdagavond even contact. Hij stuurde het zelf. Toen heb ik Gijs ook gelijk even laten meeluisteren. Maar ik zei, nou kom dan die single hier spelen.
1: Maar dan moeten we eerst weten wanneer die uitkomt.
0: Dat weet ik dus. Dan ga ik hem zo appen dan.
1: Oké, dat is goed.
0: Maar echt niet normaal.
2: Ik vind het wel een cliffhanger en een teaser en alles. Want
0: ja,
2: ik
0: toch?
2: Ben wel heel benieuwd nu.
1: Ik heb een klein fragmentje klaargezet even.
0: Maar dan kunnen we niet... Duncan, mag dat zoiets?
3: Ik weet niet wat jij hebt geregeld.
0: Laat een klein stukje horen.
2: Keep coming out with love, but it's so slashed and torn. Wat leuk, hij klinkt ook als Kane. En... Wauw.
0: Nee, nou, hij is echt niet meer serieus. Het is natuurlijk een grap. Maar het is echt niet normaal. Ik vond het echt zo bizar. Ja, ik durf het niet te laten horen, want ik heb beloofd dat alleen
2: nee,
0: voor
2: dan
0: mezelf
2: te houden. Nee, dat niet doen.
0: Nee,
2: dat
0: doe ik niet.
4: De wereld in de middag.
5: Psychologisch nieuws.
0: De eindexamens zijn begonnen. Uitroepteken. Daar wil ik het even bij laten. We gaan bellen met Saskia. Saskia, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent Saskia van Houten, is onze huispsycholoog. Dit is natuurlijk een hele spannende tijd voor scholieren. Hè? Wordt het onderschat hoe spannend het is?
6: Ja, onderschat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel heel spannend. Het is voor nu wel even hun hele wereld, hè. Dus iets waar ze 4 of 5 of soms wel 6 jaar naartoe hebben gewerkt. En dan moeten ze het nu laten zien. Dus en er ligt natuurlijk zoiets heerlijks in het verschiet ook voor ze. Want als het goed gaat, dan kunnen ze lekker op vakantie. Of kunnen ze eindelijk bij die stomme ouders weg. Of de studie gaan doen die ze willen. Of een gap year of zo. Dus ja, daar hangt nog wel wat van af in je 18-jarige.
0: Een gap year? Is het tussenjaar bedoel jij? Gewoon een luie flikkerjaar.
6: Een jaar even lekker niks doen.
0: Ja, precies. Want ze doen al nooit wat.
6: Dat is voor deze generatie, hè? Kijk, we gaan het over stress hebben. We hebben het over eindexamenstress. Maar onderschat even niet. Wij hadden vroeger Nederland 1 en Nederland 2, hè? En dan had je op woensdagmiddag...
0: En patat met.
6: En dat was net inderdaad. Als je woensdag vanaf 3:30 stuiven in. En nu is er 24 uur per dag zijn er prikkels voor ze. Dus jongeren kunnen oprecht minder goed dat ontladen. Dus die hebben af en toe een periode nodig. En dan kunnen wij als generatie, nou wat zijn wij, de X of zo.
0: Ja, maar lieve Saskia. Ja, lieve Saskia. Maar hebben ze een tussenjaar. En dan gaan ze een tussenjaar in Jakarta. Of weet ik veel, een of andere Filipijns. Ja, gaan ze daar op hun telefoon zitten een jaar lang.
6: Maar weet je wat het... Ja, ik weet niet of ze een jaar lang op hun telefoon gaan zitten... maar ze gaan wel een jaar iets doen waar er niks van ze verwacht wordt. Want je vroeg net van, hè, hoe spannend is dat na dat eindexamen... maar we leven in een meritocratie. En een meritocratie... Ja, ik ga het uitleggen. Ik wist dat jij dit ging vragen. Een meritocratie is een maatschappij waar we worden beoordeeld op onze prestaties. En als dat continu aan de gang is, als dat dus is als jij Voor je eindexamen, maar ook of je wel genoeg likes hebt op je Instagram. Wij zeggen lacherig, ze zitten op hun telefoon, maar ook daar ervaren ze prestatiedruk en moeten ze meekomen. Hè? Om maar niet te hebben over hoe hun lichaam eruit moet zien. Ik bedoel, kijk jij even foto's van je puberteit. Nou, als ik het zie, ik schaam me alsnog heel diep over hoe ik eruit zag.
0: Echt?
6: Maar ja, echt, echt. Ik had een bril en ik was...
0: Het is toch leuk echt. Als je jong bent? Nee. Het kan me niks schelen. Gij zo nog steeds een bril, kan het zeggen.
6: Er is weinig geen bewijsmateriaal van hoe ik eruit zag. Maar nu is dat wel. Dus het is echt... ze ervaren veel meer stress dan wij vroeger.
0: Hm.
7: Maar wordt het ook niet een beetje heel stressvol gemaakt door wat ze dus zien? Nee, maar ook je examenstress. Stress, als je dat woord er al op plakt, ja, dan is
6: nou,
7: dat
6: ja,
7: het ook
6: weet
7: al.
6: Weet je wat het is, Bettina? Kijk, stress is voor ons als psychologen een goed ding. Als je stress hebt, maak je twee hormonen aan, adrenaline en cortisol. Adrenaline zorgt ervoor dat je energie krijgt die je niet hebt. En cortisol zorgt voor aandachtsvernauwing. Dus als er nu bij jullie in de studio een tijger binnenkomt, dan staken wij nu dit gesprek, want dan gaat je aandacht meteen uit naar waar het voor nodig is. Dus als je een beetje moeite hebt met concentreren, is stress eigenlijk een heel goed, natuurlijk hormoon dat het aanmaakt om je toch te kunnen focussen.
0: Ja.
6: Dus stress is helemaal niet zo erg.
0: Je bent duidelijk nooit op het Mediapark geweest. Hier zijn alleen maar slangen. Ja. Ga verder.
6: Nee, nou, dat kom ik volgende keer gewoon live in de uitzending dit zeggen. Maar zolang je herstelt van stress is er niks aan de hand. En daar gaat het fout. Want kinderen van nu die gaan van het ene stress in het andere. En die rennen dus. Maar die gaan inderdaad naar Jakarta, naar de drukte. En waar ze weer met alle backpackers dan mee moeten. Met ook weer in Amerika.
0: Ja, mooiste rugzak, langs de reis, dat soort dingen.
6: Ja,
0: het goedkoopste bakje nasi.
6: Ja,
0: autochtone bewoner.
6: De meeste bedbugs in je hostel.
0: Godverdamme. Maar moet ik thuis ook bijvoorbeeld extra planten neerzetten tegen stress? Want het schijnt dat in bepaalde examenzalen hebben ze dit jaar een muur van planten neergezet.
6: Ja, ik hoorde dat. Ja, ik ken daar het wetenschappelijk onderzoek niet achter. Op mijn boerenverstand denk ik, ja, het ziet er huiselijk uit. Dus dat is fijn. Meer zuurstof is natuurlijk goed voor een stressregulatie.
0: Oh, okay.
6: Maar ja, om je huis nou vol te zetten met planten, I don't know.
0: Niet, nee. Goed, vroeger was natuurlijk alles beter. Is dat echt zo?
6: Nou, ik denk dat wij meer tijd hadden om te ontstressen, wat ik net al zei.
0: Ja.
6: En ik denk, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar bij mij, dan kwam ik uit van eindexamen en dan zat mijn moeder met een kopje thee te wachten. Hoe stom ik dat toen ook vond, dat ze daar zat met haar thee, was dat wel heel fijn. En nu zijn er speciale stresslijnen in het leven geroepen, omdat de leraren en de ouders daar dus geen tijd meer voor hebben.
0: Nee.
6: Ja, dus de maatschappij verandert. Sommige dingen zijn goed, sommige dingen zijn minder goed.
0: Wat kunnen we hier aan doen, zeg maar, tussen nu en de komende dagen? Als nu mensen.
6: Ja, als je een kind. Ja, hebben jullie een kind?
0: Ik heb een kind, ja. Ik heb er zelfs drie.
6: Nee, maar ik was ook eindexamen. Ja,
0: nee.
6: You're asking for a friend.
0: Nee,
6: ik had
0: zeker
6: toevallig mijn tweelingzus aan de lijn. Dus straks, die heeft wel een kind dat eindexamen doet. En die was dus niet te genieten. Had super de bokkenpruik op. En toen zei mijn zus alleen maar, die sloeg haar armen om haar heen. Die zei, ja kind, ik zie ook hoeveel stress je hebt.
0: Oh, ja.
6: Wat mijn nichtje een super huilbuik kreeg. En dat ontlaat het dan.
0: Oh, gewoon huilen, lekker samen huilen dus.
6: Ja, samen huilen ontlaat. En het is, je hoeft niks op te lossen. Je kinderen zijn echt geen tere zieltjes. Maar gewoon erbij stilstaan en ervoor ze zijn, dat is het beste wat...
0: Daar wil ik je volgende week over huilen. Daar kom ik volgende week op terug. Dan
6: gaan we het over huilen hebben. Heerlijk.
0: Goed, Saskia, dankjewel. Tot snel weer.
6: Tot snel.

0: 1991 was het, Brian Adams en Can't Stop the Thing We Started. En ook nog hadden we Damiano David, Tyla, Nile Rodgers en Talk To Me. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een top 5 over 5.
1: En vandaag hebben we het natuurlijk over het Songfestival, want het leeft zo hier, hè? Ook hier in de studio. Want dat begint natuurlijk morgen en er is gedoe en ophef omdat de Noorse act van Jonas Lofte sexy schijnt te zijn. En dat is blijkbaar niet de bedoeling.
2: Maar wij denken dus dat die Jonas gewoon veel indruk wilde maken op de mensen om hem heen. Dat hij dit Songfestival eigenlijk als een plek ziet om nou lekker te chansen en te flirten. En als je dan niet sexy mag doen, ja, dan moet je misschien met een goede openingszin komen.
0: Ja, openingszin op het Songfestival.
1: Je gaat helemaal praten zoals dat liedje wat je de hele tijd start.
2: Van
1: Dinand.
0: Daarom. Keep coming out with love, but it's so slashed and torn. Het is niet uit mijn hoofd.
2: Dan mag ik nog een opmerking plaatsen. Bo in de NPO luisteren. Ja. Die zegt, zijn jullie nou positief of negatief? Ik heb geen verstand van muziek, maar er zijn veel verschillende meningen over deze cover.
1: Ja, maar ik denk dat wij het gewoon in het midden laten, exact. Zodat mensen zelf kunnen bepalen.
0: Hoor en wederhoor.
2: Dat is ook de NPO natuurlijk.
0: Ah, ja, is ook zo. Moet ook ruimte voor zijn. Dus daarom vandaag in de top 5 over 5 openingszinnen op het Songfestival. Alles welkom. Dus wil meedenken via de NPO luister app.
2: Marcella zegt, ik vind jou ook een topper.
0: Mooi. Ja.
1: Mooi. Ellie stuurt, Joost mag weten of wij een match zijn.
0: Dave, dankjewel voor het meedenken. Wil je mijn Conchita Wurst even zien?
2: Oh, mooi.
0: Ja, chic hoor, leuk. Meedenken dus via de gratis NPO luisterapp. Openingszinnen op het Songfestival.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
10: Ah, ik wil uit!
9: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
11: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
12: Hou je weg, man.
9: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
14: Wacht even hoor.
13: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
14: Klopt dat wel?
13: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
20: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
21: Steen. Evenhout. Sterk.
7: Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: En 22 minuten na 5 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
12: Hey Ruud, goedemiddag. De mentale toestand van verdachten van zware misdrijven wordt eerder onderzocht, want de wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn een stuk korter geworden. Eerder duurde het soms 9 maanden voordat verdachten aan de beurt kwamen, en nu is dat maximaal 4 maanden. Eerder liepen rechtszaken nog vertraging op. Aanleiding voor die lange wachttijd was personeelsgebrek bij het Pieterbaancentrum en een verbouwing. Het kabinet komt snel met een plan om de vakbonden tegemoet te komen. Die dreigden vandaag met nieuwe acties als de bezuinigingsplannen rond de sociale zekerheid doorgaan. Minister Vuilbrief wil met de bonden gaan praten.
14: Ik ga een voorstel maken zodat ze aan tafel kunnen komen. En ik ga eigenlijk uit dat hun, de vakbeweging, maar ook van de werkgevers, zij zelf ook de verantwoordelijkheid voelen om met elkaar over die problemen te praten.
12: De vakbonden zijn onder meer boos over de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het verhogen van de AOW-leeftijd. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De man wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Hij probeerde gewapend langs de beveiliging te rennen, maar werd opgepakt. Hij kan een levenslange celstraf krijgen. En een gekke, korte voetbalwedstrijd vanmiddag in Friesland. Heerenveen en NAC speelden het restant uit van de wedstrijd die gisteren in Breda werd gestaakt. De KNVB bepaalde dat het laatste kwartiertje vandaag moest worden gespeeld. Balen voor Heerenveen-aanvaller Guurbuus, want die had vandaag eigenlijk iets anders op de planning, zegt hij bij ESPN.
16: Ja, ik had vandaag eigenlijk een examen. En die kon niet doorgaan door deze wedstrijd. Ja.
21: Want wat voor examen wat studeer je?
16: Ik studeer social work, MBO 4. Dus ik zit in mijn laatste jaar. En het was een Engels examen. Maar ik denk dat ik een 1 ga krijgen. Dus dan moet ik hem herkansen. Maar dat heb ik te danken aan de KNVB.
12: Er werd trouwens niet meer gescoord. Het bleef dus bij 2-0 voor NAC. Het weer, buien, af en toe zon en vanavond komt er ook harde wind bij. Morgen in de namiddag opnieuw buien en maximaal 14 graden.
10: Gaat het stormen?
12: Aan zee kan het wel een beetje stormachtig worden.
10: Maar wordt het ook slecht weer dan?
12: Code geel vanavond en vannacht in een deel van het noorden van het land.
10: Ook onweers, regen, dat
12: soort dingen. Wel met vervelende felle buien, maar volgens mij is die code geel vooral vanwege de wind.
10: Oké, Juri, dankjewel.
12: Graag gedaan.
10: Tot zo weer. Robert Visser bij de ANWB, goedemiddag.
22: Goedemiddag Ruud, bijna 400 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal, meeste vertraging in de Randstad en bij Arnhem. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ook langzaam rijdend verkeer over 9 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Uur vertraging, bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem na een ongeluk bij Bunnik. 10 kilometer file daar en een half uur vertraging. Een uur vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum bij Alblasserdam. 12 kilometer file daar, ook daar wordt opgeruimd na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek 7 kilometer file met een uur vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug in de A12.
10: Dankjewel, tot zo weer.
23: Zometeen bij

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
11: Creon Kozijnen.
12: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
13: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.

0: onze danseres vinden. Was het nou uit Fame dit?
1: Nee, Flashdance.
0: Oh, Flashdance. Oh.
1: Ja, dat is zo staat te springen en helemaal zweten en als lasser werkt.
0: Als wat?
1: Lasser.
0: Lasser?
1: Dat is een hele stoere vrouw, ja.
0: Ze werd lasser?
1: Ze was lasser. Zij werkt als lasser, maar in de avonduren was zij een danseres.
0: Oh.
1: Ja.
0: Michael Sabello zong erover, 1983, Maniac. En vandaag natuurlijk ook weer, zoals elke dag, een nieuwe top 5 over 5.
1: Morgen is het eindelijk zover. De eerste halve finale van het Songfestival. Maar er is nu alweer gedoe in Wenen, want de Songfestival act van Noorwegen zou te sexy zijn. Ik wist niet dat er zoiets bestond als te sexy.
2: Wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik. Ach, vind dan niks te sexy. Alles kan.
2: Er zijn dus mensen.
0: Nou, dat ligt eraan hoor. Sommige dingen worden het wel heel sexy.
1: Ja?
0: Ja.
1: Als je.
2: Ja, zeg het maar.
1: Aardige onderdelen gaat zien. En zo.
0: Nou, ik vind als je. Nou, echt. Huh? Als iemand op een gegeven moment. Hoe moet het. Ja, nou goed. Oké.
2: Zijn ze nou harige onderdelen?
0: Ja, nee, dat.
1: Oh, ja. Harige ballen, harige. Nou ja, dat soort dingen.
0: Maar dat zie je toch niet?
1: Dat weet
0: maar
1: ik niet,
0: vind
1: jongens.
0: Dat vind ik niet sexy.
2: Nee, ik kan het zeggen.
0: Dat
2: is
0: onsmakelijk.
2: Ja.
1: Dat vind ik ook niet sexy, maar sommige mensen misschien wel.
2: Nou, het is de associatie. Volgens de Songfestivalorganisatie kan het optreden van de zanger, hij heet Jonas Love, kan niet door de beugel en het moet worden aangepast. Maar wij denken dat hij gewoon indruk probeert te maken en daar op het Songfestival wat harder probeert te veroveren.
0: Meestal Azerbeidzjan is of zeg maar iets heel moois. Of zo nog, zeg maar, dat je niet weet. Weet je, wat het was en wat het wordt.
2: Oh, ja.
0: Of een brandweerman, vrouw.
2: Brandweermens is het dan nu, hè? Ja, brandweermens, ja.
0: Ik vind dat heel
1: is dat specifiek Azerbeidzjan?
0: Nou ja, dat valt me altijd op. Dus,
1: ga daar op letten. Kant op.
2: Ja? Ga morgen daarop letten. Als Azerbeidzjan weer opkomt,
0: ja,
2: dan ga ik hier aan denken.
1: Leuk.
2: Ja.
0: Goed. Waar waren we eigenlijk? Ja, natuurlijk. Kijk, ik weet het hier.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: We waren bij openingszinnen op het Songfestival.
3: De top 5 over 5.
0: Zeg maar Songfestival van de Z.
2: Ja,
0: openingszinnen op het Songfestival. Nou goed.
3: Nummer 5.
0: Koen Brouwers, dankjewel. Openingszinnen op het het is openingszinnen op het Songfestival. Dat is het. Koen Brouwers, dankjewel voor het meedenken. Mijn Joost is niet klein. Ja.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, openingszinnen op het Songfestival. Bart stuurt, zeg, wil jij mijn spectaculaire opening ook zien?
3: Nummer 3.
2: Nico staat op 3 openingszinnen op het Songfestival. Zal ik jou net zo laten gillen als Emma Wortelboer?
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, openingszinnen op het Songfestival. Seran en Joes sturen, wil jij met mijn dingedong spelen?
0: Chic hoor.
1: Ja, ik vind het ook chic.
4: Nummer 1.
0: Harma, Suzanne, Ingrid, Mathé, Diederik, dankjewel voor het meedenken. Openingszinnen op het Songfestival. Jij krijgt van mij douche point.
2: Ja, dankjewel voor het meedenken.
0: En morgen is er weer een.

0: TNT Music Factory. Cliff Hillis en Cole. Wie? Cliff Hillis en Cole.
1: Oh?
2: CNC.
0: CNC. Cliff Hillis en Cole. CNC Music Factory.
1: Ja.
0: Eentje is Didde.
1: Oh? Is dat op een vervelende manier gegaan?
0: Ja, die had gevreesde HIV.
1: Oei!
2: Oh!
0: Die is al een hele tijd overleden. Maar zij maakte in de jaren 90 echt alleen maar dit soort klappers. Dus,
2: welke nog meer dan? Sorry dat ik je zo... Sorry dat ik je voor het blok zet, maar ik ben echt heel benieuwd welke nog meer dan.
0: Zij maakte... Oh jezus, ik ben zo slecht in titel.
2: Sorry, ik zal het niet meer zo
0: nee,
2: doen.
0: Nee, oh, dat maakt niet uit. Ik bedoel...
1: Do You Wanna Get Funky? Is dat een grote hit van hun toevallig geweest?
0: Nee.
1: Oké, okay, Here We Go misschien?
0: Nee. Oh ja, Here We Go
1: Here
0: wel.
1: We Go.
0: Ja, dat is wel Here We Go.
1: Ja, hij staat in het nef. Ja.
0: Yo, yo,
2: oh ja.
1: Oké, okay, nee, ik ken hem niet.
2: Nee.
1: Was hij hier
2: ja,
1: al overleden?
2: Ja, ik ken deze wel een beetje. Yo, this party started, right? Ik zou het niet een grote hit noemen.
1: Nee.
0: Kun je even googlen of ze met andere mensen heeft meegeholpen?
2: Iets oh, vindt alsjeblieft iets een grote hit, Gijs, alsjeblieft.
1: Ja, oké. Okay. Even kijken, hoor.
0: Cliff Hillis.
1: Ja, ze maakte voor Michael Jackson een remix van Black or White.
0: Nee.
1: Hey.
2: Ja,
1: ze hebben een cover gemaakt van U2, Pride. Ik weet niet of ze dat hadden moeten doen.
2: Ik weet niet.
1: Ze hebben iets met Whitney Houston gedaan. Ze zijn betrokken bij de soundtrack van de film The Bodyguard.
2: Hé, hey, eindelijk, we hebben iets.
0: Het is niet geen HIV, wat we gewoon omgelegd zijn.
2: Ja, ze hebben hele grote dingen gedaan in de jaren 90. Dat is echt geen reden.
0: Iedereen al boos. Uiteindelijk zijn ze vermoord.
2: Ja.
1: Maar ze hebben ook een Grammy gekregen.
0: Voor wat?
1: Even kijken, voor het werk ontvangen. Voor het It's Gonna Be a Lovely Day. Een project van The Soul System. Ja, weet je nog?
2: Echt grote dingen.
1: Ja. Oké, okay, kom. Ach, ja.

0: specialisten Daan Alverink en Roos Redijk. Mensen die hun huurhuis willen ruilen. En laat ik die Roos nou net aan de telefoon hebben. Dames en heren, een warm applaus voor Roos Redijk. Zeg, veel kenners, veel kijkers kennen jou van Kopen Zonder Kijken. Wat maakt huisruilers nou zo leuk?
1: Natuurlijk ontzettend leuk om dat samen met Daan te doen. En het is eigenlijk een compleet nieuw iets. Want zowel als in de koopmarkt is er in de huurmarkt ook echt een ontzettend woningtekort. Een krapte en mensen die dus aan dit programma meedoen gaan ruilen van huis.
0: Ja.
1: En dat gaan wij doen in 3 dagen tijd.
0: Oh.
1: Dus het is gewoon keihard werken.
0: Maar wat, niet zo snel. Mensen gaan ruilen van wat? Voor altijd?
1: Ja, voor altijd gaan ze ruilen. Dus stel dat er bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden of werk of de grootte van het huis je wil verhuizen, dan is dat heel erg moeilijk, ook in Nederland.
0: Ja.
1: En als je dan dus kan ruilen met iemand die toevallig in de stad wil wonen waar jij naartoe, waar jij woont, of die wat kleiner wil of juist wat groter wil, dan gaan wij ervoor zorgen dat wij jullie gaan swappen. En dan verzorgen we dus samen met de huidige bewoners, ja, volg je me nog, en vrienden en familie, dat in 3 dagen tijd jouw huis wordt opgeknapt, verhuisd en ingericht.
0: Maar het gaat om huurhuizen, mag dat dan?
1: Ja. Ja, het enige wat wij dus niet doen, en dat redden we ook niet natuurlijk in 3 dagen, zijn de keukens en de badkamers.
0: Mag dat van de huurbazen wel, dat je ineens andere huurders erin zet?
1: Ja, dat hebben wij natuurlijk wel van tevoren allemaal
0: geregeld. Nou, check het maar eventjes.
1: Alle stempeltjes zijn gezet en dan, als wij die go hebben, dan gaan we ruilen.
2: Maar het is wel heel leuk, want jij en Daan, ik volg jullie allebei een beetje op dat vlak, jullie houden heel erg van lekker kleur en zo. Moet je je dan ook heel vaak inhouden of ga je gewoon ook wel een beetje je eigen stempel drukken?
1: Nee, dat is dus best wel een uitdaging. Heel toevallig gaan we volgende week weer met één set beginnen. En allebei de mensen van de huizen houden gewoon van beige. En beige.
0: Oh,
1: en beige.
0: Oh. Wauw. Oké.
1: Het moet saai voor ons natuurlijk. Dus wij hebben echt een uitdaging wat dat betreft. Heel Nederland wil zo'n huis, wil die huizen. Maar wij denken, ja.
0: Omdat beige nu in is, zeg maar.
1: Veilig. En stiekem natuurlijk ook wel gewoon.
0: Maar ben jij dan onveilig als je niet van beige houdt?
1: Nou, nee, kijk. Ik vind, je kan met beige ook heel veel. Je hebt heel veel soorten beige. Dus daarin vinden wij natuurlijk echt wel onze uitdaging. En kunnen we echt wel ons ei kwijt. Maar het is natuurlijk helemaal leuk als mensen, en die huizen hebben we gelukkig ook gehad, wel van bloemetjes behang houden. Of een hele plantenwand willen. Of, eigenlijk moet je gewoon gaan kijken. Want we hebben echt hele leuke huizen. We hebben een soort van kroeghuis gebouwd zelfs. We zijn wel echt lekker losgegaan.
0: Ja.
1: Allebei.
0: Wat maakt jou het gelukkigst? Wat voor mensen moet je dan hebben? Die zeggen helemaal dat ze jou helemaal loslaten of juist niet?
1: Nee, ik vind het ook altijd wel heel leuk om echt wel een thuis voor mensen te creëren, wat dat dan ook is. Maar ik hou gewoon niet van showrooms. Dus als mensen wel een eigen stijl hebben, een eigen smaak hebben of net een beetje anders zijn, en een beetje een randje hebben, daar hou ik van. Dus
0: stel je nou eens voor, ik zou jou dan inhuren en ik zou zeggen een metrostation.
1: Ja, dan ga ik lekker met metrotegeltjes aan de gang natuurlijk. En dan ga ik er leuk wat verlichting in gooien. En dan ga ik wel, die sfeer, daar kan ik wel wat mee. Dus als ik iets heb van een thema, dan kan ik daar lekker op losgaan.
0: Wigwam.
1: Ja, dan gaan we met stoffen, met leuke beduïne, misschien boven je bed een tent. Ik ga natuurlijk echt niet die hele
0: woonkamer
1: bouwen. Veren en
2: goud.
1: Kleden mooi. En goud hebben we wel een beetje gehad. Fout
0: Sagrada Familia.
2: Gewoon onaf. Gewoon niet afmaken dan.
0: Wat?
2: Dan heb je de Sagrada Familia.
0: Ja. Nee, maar de Sagrada Familia.
1: Een zandkasteel gaan we maken.
2: Maar is het ook een beetje een wedstrijd? Dat jullie want het gaat om 2 huizen dus. Is het dan ook een soort wedstrijd of niet?
1: Oh. Zeker niet.
0: Nee, het leven is niet altijd een wedstrijd.
2: Nee, weet ik veel. Misschien is het een wedstrijd element.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben wel heel benieuwd wat Daan doet. Want we zien elkaar dus niet. We hebben 3 dagen en dan werken we allebei in ons eigen huis met ons eigen team. En na dag 1 komen we aan het eind van de dag bij elkaar. En dan vragen we, hoe gaat het bij jou?
0: Oh, je zult elkaar wel, maar na de uitzending pas. Of na de opname.
1: En op neutraal terrein. Dus we zien elkaar niet in de huizen. Totdat alles af is en dan zien we elkaars huizen. En dan zeggen we, oh, mooi Daan, heb jij het gemaakt. Hoe had ik ook wel inderdaad.
2: Leuk hoor.
0: Oké.
1: Ja, dus we weten niet van tevoren wat we van de huizen gaan maken.
0: Roos, dit is allemaal te zien op Videoland, hè? Serie Huizenruilers, Roos Redijk. Wil je nog iets anders over...
1: Aanstaande maandag, dus vanavond is nog de laatste uitzending van Kalfs van de Kijken, seizoen 9. En vanaf volgende week maandag gewoon primetime bij RTL 4, elke maandagavond.
0: Wauw. Oké.
1: En Videoland.
0: Goed, Roos, mag je ontzettend bedanken.
1: Allemaal kijken.
0: Ja.
1: Fijne uitzending.
0: Ja, leuk. Ja, dankjewel.
1: Bye-bye.
2: Doei.
0: Dag Roos. En dames en heren, dit was weer zo'n prachtig stukje infotainment. Via uw eigen zender, NPO Radio 2.

0: Mediajournaal.
1: Interieurliefhebbers, even opletten. Je kunt namelijk genieten van een heerlijke nieuw televisieprogramma. In Huizenruilers hebben namelijk prestator John Williams en

0: Ja.
1: Als jij nu moet kiezen voor altijd een Swifty zijn, mm-hmm, of nooit meer muziek luisteren.
0: Nooit meer muziek luisteren.
1: Oh,
2: jeetje.
1: Zo leer je mensen kennen.
3: Wauw, het Radio 2 weerbericht. Buien, af en toe zon. Vanavond gaat het flink waaien, vooral aan de kust. Morgen in de namiddag weer buien, wordt het maximaal 14 graden.
1: Daar is Robert Vriesen. Is druk?
4: Ja. Ja, het is druk. 505 kilometer in totaal in den landen. De meeste vertraging bij Rotterdam en bij Arnhem. Maar nu ook file bij Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid op de Buitenring. 4 kilometer daar, 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Aansluitend heeft zich ook een file gevormd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer. Vanaf Schiphol ook 20 minuten oponthoud. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Europoort naar Gorkum. Er gebeurde een ongeluk daar bij Alblasserdam. Nu staat de kop van de file bij Ridderkerk, is 8 kilometer. Nou, wel 50 minuten vertraging daar, hoor. En 50 minuten vertraging heb je ook als je nu aansluit in de file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 7 kilometer tussen het Gelre Dome en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dankjewel, tot zo weer.
1: Journaal van 5:30, hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
0: Hey Ruud, goedemiddag. De Amsterdamse politie begint deze maand met extra controles rond de Sloterplas. Al maandenlang worden daar geregeld vrouwelijke hardlopers aangerand, uitgescholden en geïntimideerd, zegt de politie. Vooral jongens op fatbikes veroorzaken die problemen. Justitie eist een celstraf tegen een man die vorig jaar juni een man doodschoot in een supermarkt in Vlissingen. Het OM eist 14 jaar cel. Aanleiding voor die schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. In Leiden zijn bloemen neergelegd voor het meisje dat gisteren is overleden bij het hardloopevenement daar. Het slachtoffer was 15 en werd tijdens het hardlopen onwel. Reanimatie hielp niet meer. Deze vrouw is ervan geschrokken.
5: Mijn eerste reactie was dat ik soort van op slot ging toen ik het hoorde. Tragisch, maar ik kon het niet voelen. En toen kwam het in alle hevigheid binnen. Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus die was vorige maand nog 2 maanden geleden nog 15. En het greep me echt enorm aan. De leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt.
0: Ja. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Net als de afgelopen jaren bezochten 1,4 miljoen mensen de openingsperiode van de Keukenhof in Lissen. De meeste bezoekers kwamen uit Nederland, gevolgd door Duitsland, Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië. De gemiddelde leeftijd was 48 jaar. En in Parijs hebben voorbijgangers een hond uit de rivier de Seine gered. Het dier was in het water gevallen en kwam op eigen kracht niet de steile oever op. Voorbijgangers hielden zich vast aan een ketting op die steile oever en hebben de hond weer de kant op getrokken.
1: Ach, wat lief.
0: Zou jij dat doen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zou je helpen? Zou je er inspringen in de Seine?
1: Ik zou er wel inspringen.
0: Jij bent zwemmer.
1: Ik ben een zwemmer. Ik zou er inspringen. Nou, dat zeg je me wel zo makkelijk. Ik zou eerst helpen, denk ik. Probeer het helpen vanaf de kant. Maar als dat niet zou...
2: Nee, die stroming is heel sterk, toch, nou, in de Seine?
1: Ja, maar niet overal.
6: En hoe helpt u hem dan aan de kant?
1: Als je aan de kant blijft, dan...
2: Maar honden in paniek kunnen je ook naar beneden drukken en zo, toch?
1: Honden kunnen ook bijten.
6: Oh?
1: En honden hebben een...
2: Zitten meer haken en ogen aan dan we denken,
1: precies,
2: jongens?
1: Precies, honden hebben twee kanten. Die kennen we niet helemaal. Nou, Juri, ik denk wel dat ik hem... Het klinkt heel heldhaftig, ik weet het eigenlijk niet.
0: Zou jij zo het water inspringen? Of doe jij dan eerst nog... leg je dan je telefoon en je...
1: Mijn dochter is een keer in het water gevallen toen ze heel klein was. En toen heb ik, ben ik echt zonder na te denken achteraan gedoken. Eerst mijn schoen uitgetrokken.
2: Je telefoon aan.
1: Nee, ben ik weg. Mijn telefoon, alles erop en eraan. Ben ik in het water gedoken. Toen rookte ik nog met een sigaret in mijn mond. Nee, toen dat niet. Die heb ik even uitgedrukt.
6: Ja, en daarna weer aangesloten.
2: Nee, maar een hond, een vreemde hond en je eigen dochter is wel een verschil.
1: Nou, dat zeg jij, maar... Voor een kind ook uitlaten.
6: Maar hoe is dat afgelopen?
1: Mijn kinderen hebben ook brokken.
6: Wat? Hoe is dat afgelopen? Heb jij je dochter weer terug op de kade gezet?
1: Of ja, op de kade. Nee, dat was niet...
6: Ik weet niet wat voor water dit was.
1: Nee, dat was een zwembad. Maar ik schrok wel...
2: Dat gaat heel snel, hoor, voordat ze kopje omgaan.
1: Ach, die ging kopje onder en die... ik zag dat vanaf afstand van 10 meter gebeuren. Die ging al... die was al één keer boven geweest en die ging nog een keer onder. Hoi. Dus...
2: Ja.
1: We hebben daarom een gezinsopstelling, familieopstelling.
6: Ja, hoe is dat nu? Is dat...
1: We hebben weer contact met elkaar, dus dat gaat een stuk beter. Nee, maar even over die hond. Zou jij dit doen, Juri?
0: Het hangt een beetje van de hond af.
1: Ja, oh, dat is het, ja. Als ik zou niet voor elke hond...
2: Als er een mastiff of zo met grote tanden...
0: Dan wordt het moeilijk.
1: Oh ja, dat zou ik ook denken. Ja, straks bijt hij mij de stroming in.
2: En kijk, of zo'n Sint-Bernard, zo, die is drie keer zo...
0: Die zijn heel zwaar. Ja. Kijk, zo'n chihuahua, die pak je. En die gooi je gewoon zo naar boven.
1: Ja. Maar ik denk dat ik toch zou doen dat ik het niet zou zien. Heb je de hond
2: in
1: de
2: inzien?
1: No.
2: Nee.
1: Dat je zegt, nou, ik kan het niet, ik spreek geen Frans. Die hond verstaat me niet. En met die zou jij in het water springen.
2: Hij ligt dus aan de hond.
1: Nee, als het een lieve hond zou zijn. Zeg maar dat hij op Jim lijkt.
2: Nou, als het een lieve hondje in het water ligt, zou ik wel in het water
1: op
2: springen.
1: Op welke hond lijkt Jim eigenlijk?
2: Als
1: je hem...
2: Ik denk wel op een soort goeie hond. Wel groot. Ik denk wel een mooie hond.
1: Ja, een mooie hond? Ja, vind jij hem een mooie hond?
0: Een poedel?
1: Nee.
2: Oh. Nee, meer een...
1: Labradoodle.
2: ja, ik weet niet, golden retriever-achtig iets.
1: En Gijs, wat zijn honden zijn, denk je?
0: Ik, hè?
1: Juri weet ik wel, maar hij is een windhond.
2: Oh, dat mag ik geen zeggen. Ja.
1: Hoezo? Nee, Juri, want Juri is namelijk heel, zeg maar, slank en snel. Dat is
2: ja, maar ik vind zijn gezicht niet zo heel puntig.
0: Zeg je nou dat ik een bolle kop heb?
1: Nee, je opmerkingen wel. Dus dat
2: ja, je bent meer een bulldog.
1: Ja. Echt, vind je een bulldog?
2: Nee, ik zeg echt maar wat, jongens. Ik probeer mee te praten.
1: Doen we allemaal, daar worden we voor betaald. Maar goed, waar waren we eigenlijk? Oh ja.
2: De belangrijke zaken.
1: Wie gaat die draaien in zijn show?
7: Het
1: antwoord is nee. Ik zou het niet redden. Sorry.
7: Liedje

0: fout zit hem namelijk in het volgende. Dat je te maken hebt met een ondankbare hond. Want die, dat die,
1: och.
0: Heb je hem uit het water gehaald en dan...
2: Niks.
0: Dan,
2: hij zegt geen dankjewel, nee.
0: En dan loopt hij gewoon weg. Weet je wel? En dan heb je... Ja.
3: En dan verwatert dat contact weer.
2: Ja, maar je weet je imago voor jezelf. Je hebt iets goeds gedaan. Je karmapunten.
0: Ja, denk je dat? En nou vervolgens moet je naar je hotel of je huis terug met een nat pak.
3: Oh ja.
2: Ja.
0: En dan leg dat nog maar eens in het hotel uit. Wat heb jij gedaan? Ik heb een hond gered. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Goed, als je weet wat dit is, gelijk bellen. 0800-1122.

0: hij is in ieder geval beter dan het origineel. Maar...
1: moet je het nummer nog een keer noemen?
0: Oké. Okay. The way you make me feel?
1: Nee, telefoonnummer.
0: Oh, 0800-1122. Hallo met Ruud. Hallo met Ruud.
2: Goedemiddag Ruud, met Anoushka.
0: Anoushka, zou jij die hond redden?
2: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
0: Dat was geen antwoord op de vraag.
2: Nee.
0: Zou jij die hond redden?
2: Dat stukje heb ik niet gehoord.
0: Oh, dat maakt niet uit. Gewoon. We gaan even checken.
3: Ons een snoepzakje gevuld door Ruud de Wild. Een De Wild in de middag fluitje om de werkdag af te sluiten. Een Ruud de Solei bumpersticker voor in de file. Een strooikaart van jouw discjockey. De enige echte Ruud de Wild voor in de kattenbak. En een exclusief en felbegeerd paar De Wild in de middag sokken. Want what the...
2: sok!
0: Oh, lekker! Anoushka, dankjewel. Fijne avond.
4: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen gaan we bellen. Met Frank Bosman.
4: NPO Radio 2.

0: eerste jaar van... Ik wilde eigenlijk de pauze gaan aanhouden, maar dat vind ik flauw. Dat hebben we al te vaak gedaan.
1: Hoezo? Oh,
0: bedankt voor de bloemen, dat soort shit. Oh. Het eerste jaar van pauze Leo de 14e. Gekke naam blijft het toch, hè? Paus Leo de 14e zit erop. Hoe vergaat het de Amerikaan in het Vaticaan? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? Na zijn ruzie met bijvoorbeeld Donald Trump, de baas van Amerika. Ik ga dit met cultuurtheoloog Frank Bosman bespreken. Frank, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dat was mooi, hè? Want hij was niet onder de indruk van Trump. Dat waren eerder dus zijn voorgangers wel. En hij is ook Amerikaan. Maar hij heeft er echt gewoon maling aan. En houdt gewoon voet bij stuk. Hoe groot is de macht eigenlijk van deze Leo?
2: Nou ja, de officieel is natuurlijk de macht van de paus heel erg beperkt. Hij heeft geen eigen leger. Het is een heel klein staatje midden in...
0: Nee, maar wel een netwerk.
2: Maar hij heeft natuurlijk een ongelooflijk netwerk. En je moet ook bedenken, hij heeft natuurlijk een spiritueel leider. Hè? Net als de aartsbisschop van Canterbury of de Dalai Lama. Het zijn mensen die met gezag kunnen spreken. Juist omdat ze geen politieke macht hebben. En kunnen ze ook gewoon frank en vrij eerlijk vertellen wat zij van de wereld vinden. En durven ze dingen tegen Trump en andere dictators te zeggen waar Nederland of Frankrijk of Spanje ja, op zijn tellen moet passen.
0: Ja. Zeg, hoe gaat het dan verder? Maar hij is toch ook van het vergeven en dat soort dingen?
2: Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk zijn we, als katholieken zijn we hartstikke voor vergeven. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst vergeving vragen en een beetje berouw tonen. En ik denk dat Trump heeft op dit moment nog niet zo heel veel tekenen van inzicht en berouw gegeven. En dat is toch wel noodzakelijk om een beetje vergeving te krijgen.
0: Ja. Wordt het eigenlijk gevierd deze mijlpaal van de paus?
2: Nou, ik denk dat het een heel klein bescheiden feestje wordt vanavond. Er is niks officieels. Hij zal misschien een Budweisertje openmaken en op 1 jaar pontificaat klinken. Maar ik geloof niet dat het zo'n enorme feest is.
0: Hoe lang is eigenlijk, zeg maar, is het tot altijd tot je dood?
2: Niet, hè, want we weten nog dat Benedict XVI, de paus voor Franciscus, die is afgetreden bij levende welzijn en is een paar jaar later overleden. Dus je hoeft helemaal niet in het harnas te sterven, maar de afgelopen paar honderd jaar bleek dat wel het geval.
0: Ja, is dat dan omdat ze niet anders kunnen? Of,
2: Nee, ze mogen hier aftreden. Alleen, het is een soort van zo'n roeping, hè, een roeping van God.
0: Ja,
2: en een roeping van God, ja, dat moet je een beetje tot de laatste snik volhouden natuurlijk.
3: Maar als hij er dus klaar mee zou zijn, dat hij denkt, oh, het is te veel stress of weet ik veel, dan zou hij er dus van af kunnen.
2: Ja, maar hij mag nu tegen de wereld zeggen, het was leuk geweest, ik treed af. Dan is de hele wereld even in paniek en heeft heel veel zin wat te doen. Voor de 48 uur, maar dat kan gewoon.
0: Hij is echt Amerikaan, hè? Houdt van baseball, gebruikt sociale media, heeft een Apple Watch.
2: Ja.
0: Makkelijke prater.
2: Het is natuurlijk handig, hè. We hebben eigenlijk een keer een paus die gewoon goed Engels kan. Dat is de afgelopen honderden jaren ook nog niet gebeurd. Deze kan gewoon, die kan hem verstaan als die Engels praat. En ik denk, Trump was eerst heel erg blij, hè. Van door mij hebben we nu ook een Amerikaanse paus. Maar het blijkt dat deze Amerikaanse paus juist heel kritisch is op het beleid van Trump.
0: Het feit dat hij zo zeg maar van deze tijd, baseball, wat ik net zei, sociale media en Apple Watch. Brengt dat jonge mensen ook weer terug naar de kerk?
2: Nou, ik denk dat jonge mensen niet terug bij de kerk brengt. Ik denk wat jonge mensen bij de kerk brengt is dat het de moreel leider is, een spiritueel leider is, die durft te zeggen waar het op staat en die mensen inspireert. Ik denk dat veel meer aanspreekt bij de jonge mensen dan of die wel of geen Apple Watch gebruikt.
0: Ja. Is hij traditioneel ergens in, dat je weet?
2: Is hij traditioneel ergens?
0: Traditioneel, ja.
2: Nou ja, het is een paus. Je wordt geen paus als je een liberale nieuwlichter bent natuurlijk. Maar vergeleken met bijvoorbeeld Johannes Paulus II of Benedict XVI is het iemand die wel heel duidelijk want meer aan de linkerkant van het politieke spectrum zit. Ja. En ook graag wil praten over moeilijke onderwerpen.
0: Kan een paus ooit zeg maar een vrouw worden?
3: Of een vrouw paus bedoel je? Ja?
1: Of de paus zou een vrouw worden?
0: Dat kan wel, sorry. Kan een vrouw paus worden?
2: Nee, de paus, op dit moment kan de kerkelijke wet zegt dat het een man moet zijn.
0: Oké.
2: Okay.
0: Oké, nou daar heb ik over.
3: Nou, jammer.
1: Jij ambieerde.
3: Ja, nou ja, ik dacht.
0: Als jij het leuk vindt, zoiets, ja?
3: Nee, ik zou het niet leuk. Nee. Nee.
0: Ook geen roeping.
2: Nee. Dat is geen fijne job, hoor.
3: Nee, dat lijkt me ook helemaal niet. Nee.
0: Goed. Mag je ontzettend bedanken, Frank?
2: Heel graag gedaan, Ruud.
0: En een fijne avond.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Er is maar één NPO Radio 2.

0: vanavond nog een keer thuis ga opzetten. Zo mooi vind ik hem. Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. Tot zover dit radioprogramma. Zometeen, zo dadelijk, straks op deze radiozender Emily de Wild. Ga je wat leuks doen vanavond?
1: Ja, zeker. We hebben een gesprek met Rick Middelbos, onze lievelingsecoloog, over allemaal dieren die je nu in je huis kunt vinden.
0: Oh.
1: Ik heb heel veel kevertjes ineens in huis.
0: Kevers?
1: Vliegende kevers, ja.
0: Oh. Ik had vandaag een hele dikke bromvlieg.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, waar komt dit?
1: Zo'n stondvlieg.
2: Ja. En hoe nee, met jouw motten dan, Ruud?
1: Heb je motten? Kledingmotten?
0: Ik heb motten, ja.
1: Drama.
0: Ja, niet normaal.
1: Die krijg je echt niet zomaar weg.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus, zo wil ik het zeggen.
0: Nee, dat klopt.
1: Ze kunnen ook mee verhuizen.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, dan gaan ze gewoon mee naar je nieuwe huis. Heb je daar ook motten?
0: Oh.
1: Het is echt, ik heb dit allemaal
0: waarom zeg je dit? Om mij onzeker te maken?
1: Het is echt oh, motten. Motten zijn echt vreselijk.
0: Ik ga niet verhuizen, maar want de motten gaan mee. Dus,
2: oh, dat heeft het geen zin.
0: Nee, dat heeft mag
3: geen
0: zin.
3: Heb je al gaatjes in je geen zin vonden?
0: Ja, gaatjes moeten, maar dat is dan wat het is.
3: Ja.
0: Maar goed, wat ga je verder doen?
1: Wij hebben liever live. Vind ik altijd leuk.
0: Ja, maandag.
1: Maandag, liever live. Ja. En verder gewoon even fijne muziek.
0: En vanavond doe je wel eens 5-on-5 muziek draaien?
1: 5?
0: Gewoon 5 platen achter elkaar non-stop.
1: Nee.
0: Nooit?
1: Jij?
0: Nee, dat doe ik ook nooit. Thuis wel. Thuis doe ik dat wel.
1: Ja?
0: Vanavond ga ik dat thuis doen.
1: Met welk nummer? Behalve Rain Me In?
0: Nee, dat doe ik op donderdagavond. Wist je dat niet? Dan moet je een keer langskomen. Dat is echt leuk. Donderdagavond doe ik ze.
1: Ja, straks neem ik die motten mee naar mijn huis.
0: Dat doe ik ze in je tas.
1: Nee, maar weet je hoe erg het was?
0: Ja, die motten.
3: Ik hoor bij jou een trauma, Emily. Ik hoor een mottentrauma bij jou.
1: Ja, dit is echt...
0: Oh ja, dat lijkt
1: en één keer had ik een soort systeemplafond in de... En die tilde ik op en toen...
3: Oh nee.
0: Oh, dan komen de Duitsers achter de plafond.
1: Nou, echt dat. Echt dat.
0: Dus dat? Zullen wij het plan raken?
1: Ja. Oké.
0: Okay. Phil Collins.
1: Ja.
0: Dat was een foto.
2: Dat was het echt, ja.
0: Ja. Nou, dan weet niemand het.
2: Proberen we het morgen.
0: Studio. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
12: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Goeie
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: is 6:00. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvang voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een ontploffing bij een gebouw dat is bedoeld om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend dat daar 50 mensen moeten worden opgevangen. De Europese Unie ziet niets in Gerhard Schröder als onderhandelaar bij de gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. President Poetin had het voorgesteld. Oud-bondskanselier van Duitsland Schröder is een vriend van Poetin en had een hoge functie bij een Russisch oliebedrijf. Hij is niet bepaald neutraal, zegt EU-buitenlandchef Kallas.
2: I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
1: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat de EU zelf een onderhandelaar naar voren moet schuiven. Rijkswaterstaat gaat vanaf nu strenger handhaven op hard varen in de Waddenzee, meldt Omroep Friesland. Niet alleen schippers kunnen een bekeuring krijgen of worden vervolgd, ook de bedrijven waar ze voor varen kunnen flinke dwangsommen krijgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: We voegen er een andere manier van handhaven aan toe. Dus hopen we hierdoor wat adequater kunnen op te treden en zorgen voor de veiligheid op het water.
1: Op de Waddenzee wordt nog vaak te hard gevaren en dat kan misgaan. Zo was er 4 jaar geleden een ongeluk met 4 doden, onder wie een jongen van 12. En een man die na een avondje doordrinken in Annapallona de laatste trein naar Horenen had gemist, is 40 kilometer naar huis gelopen, naar Zwaag. Hij had niks tegen zijn vrouw gezegd en zijn telefoon uitgezet. Dus zijn vrouw belde de volgende ochtend de politie toen hij nog steeds niet thuis was. De Noord-Hollandse politie zocht vervolgens in de berm, in sloten, treinen en op stations. Uiteindelijk werd de politie weer gebeld door de vrouw, want haar man was inmiddels thuisgekomen na een wandeltocht van 8 uur. Hij was volgens de politie inmiddels ook weer nuchter. Het weer, vanavond en vannacht buien en veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen opnieuw fris en aan het einde van de middag opnieuw buien.
0: Oh, dankjewel Joeri. Dan het verkeer bij de ANWB. Robert Vries, hi Robert.
4: Hey Emily, goedenavond. 240 kilometer file is er nog over van deze avond. Spits. Files worden korter, maar op een paar plaatsen nog behoorlijke vertraging. Kwartiertje extra nog op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Langzaam rijden over 7 kilometer tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam. A28 Amersfoort-Zwolle. Daar is de linkerrijstrook dicht bij Zwolle Centrum. Slecht wegdek is de oorzaak. 14 kilometer file is het gevolg en de vertraging een half uur. A59 Os-Den Bosch bij Rosmalen-Oost. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. En had er nog werkzaamheden aan de IJsselbrug, en dat merkt het verkeer op de N325 maar al te goed. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 6 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Zometeen het Orwell ook, want we beginnen met Phil Collins. En studio.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
8: Creon kozijnen.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
11: Het oor wil ook wat.

0: Ja, het lijkt er enorm op. Ik zit er nu nog even te luisteren, maar je horen. Phil Collins die was zo groot fan van Prince dat hij in 1985 Suzu Studio heeft gemaakt met eigenlijk bijna eenzelfde soort synthesizer beat. En hij zei, ja, ik heb dat gehoord tijdens een tournee met Genesis. En toen dacht ik, ik wil ook zoiets vets maken. Maar Prince heeft er geen geld voor gehad. Dat dan weer niet.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio
0: 2. Hey, goedenavond. Fijn om er weer bij te zijn op deze onstuimige maandag, hè? In eerste instantie begon hij best wel warmer dan hij daadwerkelijk was. Ik weet niet of ik daar alleen in ben, maar bij mij kwamen echt buien van bijbelse proporties naar beneden. Het is wel goed voor de planten, hè? Zeg ik dan als Nederlander. Misschien ook wel voor de insecten, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan het zo meteen wel even vragen aan onze lievelingsecoloog Rick Middelbos. Die weet bijvoorbeeld weer welke dieren je op dit moment in je huis kunt tegenkomen. Bepaalde kevertjes en zo. En is dat erg? Moet je ze helpen? Moeten ze eruit? Hoor je zo meteen. Eerst Elena Miles en het geweldige Black Velvet. Altijd lekker.

Mars, I Just Might. Hier in het Orgeloop wat nog steeds een goede avond. Ik vind het wel een mooie tijd eigenlijk nu zo. Die zon die een beetje ondergaat. Om iets van de geweldige Michael Kiwanuka te draaien. Het is al een tijdje stil hè, rondom Michael Kiwanuka. Afgelopen zomer heeft hij vanwege problemen met zijn gezondheid al zijn optredens afgezegd. En sindsdien heeft hij eigenlijk ook niks meer gepost op social media. Ik hoop echt enorm dat het wat beter met hem gaat. Hij schijnt aanhoudende gezondheidsproblemen te hebben. We weten niet wat er met hem is. Maar ik hoop natuurlijk dat hij muziek kan blijven maken en weer kan gaan toeren. En misschien doet hij dan wel ooit ook weer deze uit 2019. You Ain't The Problem, heet deze geweldige fijne plaat. En een lekkere energie zo voor op de maandagavond. En dan zie je dat die wolken vanzelf helemaal weggaan. Want dat kan hij, hè, die Michael Kiwanuka.

Stars, I Just Might. Hier in het Orwell ook wat nog steeds een goede avond. Ik vind het wel een mooie tijd eigenlijk nu zo. Die zon die een beetje ondergaat. Om iets van de geweldige Michael Kiwanuka te draaien. Het is al een tijdje stil hè, rondom Michael Kiwanuka. Afgelopen zomer heeft hij vanwege problemen met zijn gezondheid al zijn optredens afgezegd. En sindsdien heeft hij eigenlijk ook niks meer gepost op social media. Ik hoop echt enorm dat het wat beter met hem gaat. Hij schijnt aanhoudende gezondheidsproblemen te hebben. We weten niet wat er met hem is. Maar ik hoop natuurlijk dat hij muziek kan blijven maken en weer kan gaan toeren. En misschien doet hij dan wel ooit ook weer deze uit 2019. You Ain't The Problem. Deze geweldige fijne plaat. En een lekkere energie zo voor op de maandagavond. En dan zie je dat die wolken vanzelf helemaal weggaan. Want dat kan hij, hè? Die Michael Kiwanuka.

0: Mijn huis zit vol met kleine zwarte kevers die heel graag naar binnen willen de hele tijd. En ik hoop dat Rick Middelbos zometeen weet hoe en wat.
1: Ik denk het wel. Die weet bijna altijd die
0: weet
1: alles,
0: wel alles
1: over kevers.
0: Weet ja. wel alles, ja. Ik ga het hem zo even vragen. Eerste Sef die appt: hi, lieve Emily. Mocht je nog ruimte hebben voor een lekker plaatje, en met lekker bedoel ik dan ook echt lekker, dan zou ik graag Stumbling In van Surreal willen horen. Daarmee glijdt de olijfolie echt veel beter de pan in. Want we eten pasta bolo vanavond. Is dat bolognese? Is dat bolognese? Ik heb geen idee. Is dat wat de coole mensen zeggen? Huh? Nee. Eet ze, Sef.

0: Stumbling in voor Sef. Dankjewel Sef voor je appje. Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het partijkantoor van D66 in Den Haag had een terroristisch motief. Dat zegt het Openbaar Ministerie.
2: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt. En omdat het in deze zaak gaat om een landelijke politieke partij die doelwit was, waarbij ook geweld is gebruikt, zien wij een verdenking voor dat vrees aanjagen. Omdat het bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
1: Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat de man precies wilde, weet het OM nog niet. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
3: En op die lijst van gesanctioneerden stonden eerder ook de namen van de extremistische Israëlische ministers Ben-Gvir en Smotrich. Maar die namen zijn er al eerder afgehaald omdat daar nog te weinig steun voor was. En er zijn inmiddels ook landen die ook al verder willen gaan dan deze sancties. Bijvoorbeeld Nederland, door ook te kijken naar hoge importheffingen voor producten die van de Westbank komen. Daar is op dit moment nog geen steun voor.
1: Curaçao gaat toch niet met Fred Rutte, maar met Dick Advocaat als bondscoach naar het WK, schrijft het AD. De laatste dagen was er onrust over, omdat spelers graag Dick Advocaat toch weer terug zouden willen. Die stopte eerder vanwege de gezondheid van zijn dochter, maar met haar gaat het nu beter. Rutte heeft zich nu teruggetrokken. En een afvalscheidingsstation in Sittard heeft iemand afgelopen weekend een beetje uranium afgegeven. Het zat in een pot met kleine flesjes en er zou geen gevaar zijn geweest voor de omgeving.
4: Oké.
1: Het weer dan vanavond buitjes, veel wind ook. Morgen aan het einde van de middag opnieuw buien en het wordt morgen maximaal 14 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Zo'n Robert Vriezen. Hi, Robert.
5: Hey, Emily. 45 kilometer file is er nog over van deze avondspits. Het lost allemaal behoorlijk snel op. Al heb je nog een kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Voor knooppunt Velperbroek 5 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat slechte wegdek bij Zwolle Centrum. 6 kilometer file daardoor al. En de vertraging is nu een uur. Want er is ook een ongeluk gebeurd. En daardoor zijn er nu 2 rijstroken dicht. Linker rijstrook van de A59 is nog dicht vanuit Os naar Den Bosch. Bij Rosmalen Oost. 5 kilometer file daar, het ruime kwartier op onthoud.
0: Dankjewel.

0: nieuwe muziek van de Editors hier op NPO Radio 2. Leuk, Call It In heet het en voor Agda de Munnik en het regent zonnestralen. Haal de lente in huis, prediken allemaal tuincentra door het hele land. Maar misschien heb jij, net als ik, de lente al lang in huis door alle beesten die de weg naar jouw huis hebben gevonden. Wellicht ben je ook met het ene beest minder blij dan met het andere, dat snap ik ook. Maar ze zijn er. Ecoloog, docent biologie, dierenvriend en ook vriend van de show, Rick Middelbos. Hi, goeie avond, Rick.
1: Goedenavond.
0: Ik vind het ook zo leuk dat jij Middelbos heet.
1: Ja, dat is een abtoniem, hè. Als ik met bos bezig ben, dan heeft het dus wat met mijn naam te maken. Dat heet een abtoniem. Dat is een leuk dingetje.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat leuk.
1: Dus als jij Emily Radio mevrouw had geheten van de achternaam, ja, dan was het een abtoniem. Maar dat is niet het geval.
0: Nee.
1: Maar je bent soms wel wild, toch? Dus dan...
0: Ja, altijd.
1: Ja, precies. Nou, dan is het ook een abtoniem.
0: Ja. Nou ja, over wild gesproken. Ik heb wel buiten binnen leven nu op dit moment. Ja. Want ik weet niet zo goed wat het is. Ja, welke beestjes vinden we nou specifiek rond deze tijd van het jaar in huis?
1: Ja, nou ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Vooral dingen die er eigenlijk helemaal niet willen zijn. Dus ja, ik kreeg een foto doorgestuurd van jou van kevertjes, maar de foto was niet goed genoeg om echt te zeggen wat het was. Maar ik vermoed dat het beestjes zijn die helemaal niet in je huis per se hadden willen zijn. Want de meeste dieren die binnenkomen, die sterven dan vervolgens in de vensterbank. Die willen er eigenlijk niet zijn. Maar er zijn ook dingen die heel erg toenemen in je huis die echt van mensen deels ook afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld fruitvliegjes en papiervisjes en allemaal van dat soort beesten. Dat zijn echte... Ja, huisdieren en vaak ongewenst.
0: Ja, maar wat doe je daar dan aan?
1: Nou ja, voor de beesten die je niet binnen willen, die zelf ook niet binnen willen komen, kun je ervoor zorgen dat je iets van een hor hebt, dat ze niet naar binnen vliegen natuurlijk.
0: Oh ja.
1: En ervoor zorgen dat ze niks te zoeken hebben er. Dus dat het niet te vocht is en dat je geen voedsel hebt liggen voor die fruitvliegers en dat soort zaken. En wat je wel ook kan doen om muggen en vliegjes en dat soort beesten een beetje te weren in je huis, is zorgen dat je de spinnen die in je huis leven niet de hele tijd naar buiten zetten. Dus dat je die een beetje omarmt. Zeker die hele schattige springspinnetjes bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal roofdiertjes die ervoor zorgen dat je niet allemaal beestjes deels in je huis hebt.
0: Oh ja, die van als je die probeert te pakken, dat ze zo toing, toing, toing, zo wegschieten. Die beestjes,
1: ja,
0: bedoel je, die,
1: ja,
0: spinnen.
1: Ja, en als je ze ernaar kijkt, heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat een spin schattig is. Maar als je goed dichtbij naar een springspinnetje kijkt, bijvoorbeeld een zebra springspinnetje of een huisspringspinnetje of een schorsmarpissa, dat zijn allemaal beesten die in en rond het huis voorkomen. En die hebben zulke mooie, schattige oogjes. Dat is best wel leuk eigenlijk.
0: Ja, je hebt ook zo'n... Ik zag dat je voor kinderen heb je nu een soort loop als speelgoed. En dan kunnen ze insecten van dichtbij mee bekijken.
1: Ja, van die looppotjes.
0: Looppotjes,
1: dat is heel typisch. Ja, de looppotjes. Die had ik vroeger ook. En dat is ook altijd leuk om te geven. Maar ja, dan kun je het van dichtbij bekijken. En dan zien insecten er soms heel gaaf wel... Deels uit. Maar ja, voor de meeste insecten geldt dat ze helemaal niet in je huis willen. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort woestijn waar verder niet zo heel veel te vinden is.
0: Nee.
1: Dus probeer ze dan op tijd naar buiten te zetten. Bijvoorbeeld vlinders en zo. Maar het is wel zo dat een aantal soorten ook het huis bijvoorbeeld gebruiken om te overwinteren. Dus bijvoorbeeld zo'n een dagpauw ook, bijvoorbeeld dat is een vlinder, maar ook bepaalde lieveheersbeestjes. Die gaan 's winters in kieren en zaken zitten, bijvoorbeeld de zolder of in de kelder om te overwinteren. En dan in het voorjaar komen ze tevoorschijn en proberen ze ergens naar buiten te komen. Dus dat wil ook nog wel eens gebeuren.
0: Oh.
1: Dus onze huizen worden ook wel gebruikt, want van nature zijn natuurlijk kieren in bomen en holtes en grotten en dat soort zaken ook plekken waar insecten bijvoorbeeld overwinteren. En sommige dus ook leven, dus dat kan ook bij ons gebeuren.
0: Maar waar is de fruitvlieg tijdens de herfst en winter? Of zijn die er gewoon niet?
1: Die zitten ook dus in van die kiertjes. Dus die kunnen overwinteren als volwassen vliegje. En dan zijn ze gewoon een soort van winterrust. En op een gegeven moment, als er voldoende lege bierflesjes ergens staan of voedsel en zo, dan gaan ze daar eitjes in leggen. Dan komen de larven en dan komen die fruitvliegjes. Mm, ja. En dat is gewoon een kwestie van de boel een beetje bijhouden. Ja, dat is wel weer voer voor allerlei

0: allerlei leuke spinnetjes en zo. Dus wat dat betreft, dat is wel geinig.
1: Dat scheelt. Maar ik bedoel, ik zag begin april al allemaal mieren in huis. Toen dacht ik, is dit niet een beetje vroeg?
0: Nou nee, in principe, ja, het is natuurlijk ook zo dat het huis een beetje een aparte plek is. Hè? De stad sowieso. Het is een stukje warmer dan dat het normaal gesproken in Nederland is. Dus het kan van alles al best wel actief zijn. En zeker april bijvoorbeeld. Ja, dat is best wel een warme voorjaarsmaand in principe. En zeker bij een huis. En dan wordt alles weer, weer actief. Ja, en bij bepaalde bijvoorbeeld, we hebben het draaigatje. Dat is een mediterraan draaigatje. Dat is een mier die pas recent in Nederland is. Een exoot. Ja, en die ondergraaft wel tegels en dat soort zaken. Dus je moet wel een beetje uitkijken met bepaalde soorten mieren en termieten komen ook richting Nederland. Dus er zit soms een vervelend randje aan die exotische beestjes.
1: Ja.
0: Maar ja, wat ik vooral wel zou zeggen, schuw niet om allemaal insecten en dingen rond je huis te hebben. Want die houden dat soort populaties ook weer een beetje in stand. Dus zorg vooral dat je heel veel leuke bloemetjes en dingetjes hebt. En dat ze lekker daar blijven. En dan hebben ze binnen ook niet zoveel te zoeken.
1: Ja.
0: Als je een beetje opruimt.
1: En vogels natuurlijk, die hebben weer zin in insecten.
0: Ja, precies. Dus dat is ook een voedselketen. Ja, en vooral ja, omarm die spinnen in huis maar gewoon ook. Want die helpen je ermee als het goed is.
1: Ja.
0: En dat zijn er wel een heel wat die erop gespecialiseerd. Ook bijvoorbeeld een hele grote, de grijze huisspin. Ja, de mensen heel erg meestal zitten die overdag, zie je ze niet. Maar ergens zullen er wel kieren zijn achter je plint of dat soort dingen. Waar zelf ben ik mensen nou te bang aan het maken.
1: Nou, weet ik niet. Kijk, ik vind spinnen altijd wel leuk. Oh, die grijze huisspin, die heeft wel van die taps toelopende poten. Daar vind ik wel iets van.
0: Ja, dat is wel een beetje een enge. Ja, ik zou iedereen uitnodigen om het springspinnetje in ieder geval wel te omarmen. Ik vind dat echt hele leuke beesten.
1: Want we krijgen ook een appje binnen van Mark die zegt: springspinnetjes kun je zelfs als huisdier houden en daadwerkelijk trainen. Reten intelligente, schattige dieren.
0: Ja, ja, en je kunt ze dan dus ook die fruitvliegjes voeren die je dan weer hebt. Ja, dus wat dat betreft, voordat je het weet, heb je straks opeens spinnenvriendjes. Ja, het kan gek lopen hoor.
1: Ja, het kan gek lopen. Nou, ik vond het weer leuk om je te spreken. En ik vind het weer een nieuw inzicht op alle kleine, op kleine schaal de diertjes om ons heen.
0: Ja, ik ga weer lekker naar de diertjes buiten kijken.
1: Doe dat. Rick Middelbos ook te vinden op Instagram trouwens. Raad ik van harte aan. @RickMiddelbos op Instagram. En dan maakt hij allemaal avonturen mee. Dankjewel Rick.

Misschien heb je net wel die ene maaltijd op waar je echt al weken zin in hebt. Een lekkere kapsalon. Nee, of gewoon een go-to portie stamppot. Hoe dan ook zul je vast wel zin hebben in een after-dinner hit. Vandaag heb ik voor je in de aanbieding uit 1991. This Mortal Coil en You and Your Sister. Ah, zo'n lief liedje.

Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: Foodfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
13: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistisch geweld echt onacceptabel is.
12: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Dorald Megens. Dan is er nog, ja, zijn nog een paar files, hè, geloof ik, Robert?
15: Nee, een paar is meervoud. En ik heb er maar eentje op het scherm staan.
14: Nee, dat is fijn.
15: Ja, ja. De A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, die stond al op de nominatie om over te blijven. Want daar is de hele middag al de linkerrijstrook dicht bij Zwolle Centrum, omdat het wegdek daar erg slecht is. Nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Zijn er twee rijstroken dicht. Nog 5 kilometer file vanaf het harde, een kwartier vertraging. Mocht je die file willen omzeilen, kan je ook via Apeldoorn rijden over de A1 en de A50.
14: Dankjewel.
15: Alsjeblieft.
14: Zometeen Liever Live. En Amy Winehouse komt eraan. Ja, doe je niks aan.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerecht en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: enige echte Amy Winehouse. You know I'm no good. Goedenavond nog steeds. Oh, dit is helemaal verkeerd bedje. Goedenavond nog steeds.
1: Het oor wil ook.
0: Dat is voor mij ook maandag blijkbaar. Welkom nog steeds. Of je oren nou groot of klein zijn, of kaal of harig, rond. Of misschien heb je er maar één. Ze horen er allemaal bij en ze zijn allemaal mooi. Ja. Zo is het. Hey, bijna net zo mooi als live muziek. En daarom besteden we ook vandaag weer gewoon aandacht aan live muziek in Liever Live. Ik heb er zin in. Misschien heb jij wel een plaat die je liever in de live versie hoort dan de studio-opname. Bijvoorbeeld omdat al je opgekropte emoties uit je tienerjaren er in één keer uitkwamen toen daar in het Gelredome tijdens het ene optreden. Of omdat je mocht stage diven en het ging goed. En niemand greep je in je kruis. Nou, is ook winst. App me maar met de NPO Luister-app. Welke plaat hoor jij liever live?
2: Dit

0: kaarten zijn nu dus zo'n beetje voor de helft, hè?
1: Ja.
0: Van de Arena.
1: Ja, ik wil dat wel.
0: Wil je naar Harry?
1: Ja, ik wil heel graag naar Harry.
0: Ik wil ook wel naar Harry, maar ik wil niet dat het zeg maar mijn linkernier kost.
1: Nee.
0: Snap je?
1: Nee, nee, want ik heb ook maar één linkernier.
0: Ja. Ja, om die nou aan Harry Styles te geven?
1: Gaat te ver.
0: Als het nou Kate Bush was of zo, dan oké.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ja. Ja, Michael Jackson. Ik heb die film gezien.
2: Hoor je liever live.
0: Hij heet Michael.
1: De film.
0: De film over Michael Jackson. Gespeeld door zijn neefje Jafar Jackson. Die de zoon is van Jermaine Jackson.
1: Is die goed?
0: Ja, ik vind die film wel goed. Want hij werd best wel afgekraakt. Dus ik ging daarheen met vol verwachting klopte mijn hart van... Is hij echt zo slecht? Hij is helemaal niet slecht.
1: Wat was er zo goed in?
0: Nou ja, hij is gewoon heel erg... Ja, ik weet niet. Het begint eigenlijk vanaf zijn jeugd. Hè. Hij wordt mishandeld door zijn vader. Dat is wel duidelijk dat hij een enorme pik op hem heeft. En dat laat ook zijn littekens achter. Ja. Maar je ziet eigenlijk in die film het verloop van zijn leven. En dat hij eigenlijk meteen hadden mensen al door toen hij zo klein was. Van, toen was hij 10 of zo. Van, oh ja, maar dit is wel een once-in-a-lifetime artiest.

0: Die kaarten zijn nu dus zo'n beetje voor de helft, hè?
1: Ja.
0: Van de arena.
1: Ja, ik wil dat wel.
0: Wil je naar Harry?
1: Ja, ik wil heel graag naar Harry.
0: Ik wil ook wel naar Harry, maar ik wil niet dat het zeg maar mijn linkernier kost.
1: Nee.
0: Snap je?
1: Nee, want ik heb ook maar één linkernier.
0: Ja. Ja, om die nou aan Harry Styles te geven?
1: Gaat te ver.
0: Als het nou Kate Bush was of zo, dan oké.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ja.
2: Op het podium.
0: Ja, Michael Jackson. Ik heb die film gezien.
2: Hoor je liever live.
0: Hij heet Michael.
1: De film.
0: De film over Michael Jackson. Gespeeld door zijn neefje Jafar Jackson. Die de zoon is van Jermaine Jackson.
1: Is die goed?
0: Ja, ik vind die film wel goed. Want hij werd best wel afgekraakt. Dus ik ging daarheen met vol verwachting klopte mijn hart van... Is hij echt zo slecht? Hij is helemaal niet slecht.
1: Wat was er zo goed in?
0: Nou ja, hij is gewoon heel erg... Ja, ik weet niet. Het begint eigenlijk vanaf zijn jeugd. Hè, waardoor hij mishandeld door zijn vader. Dat is wel duidelijk dat hij een enorme pik op hem heeft. En dat laat ook zijn littekens achter. Ja. Maar je ziet eigenlijk in die film het verloop van zijn leven. En dat hij eigenlijk meteen hadden mensen al door toen hij zo klein was. Toen was hij 10 of zo. Van, oh ja, maar dit is wel een once in a lifetime artiest.
1: Een prodigy.
0: Zelfs al toen hij zo klein was.
1: Oh, ja.
0: En die hele levensloop duurt tot ongeveer 1990, zeg maar. Stoppen op een goed moment. Maar ik zou zeggen. En je ziet eigenlijk hoe dat helemaal is gegaan backstage. Hoe die zich solo probeerde te vechten. Los van de Jacksons wilde, solo wilde. En dat die vader dat allemaal tegenhield. Want die wilde dat helemaal niet. Die wilde gewoon dat hij met zijn broers optrad. En Michael dacht, ja, ik heb veel meer met petto.
1: Ja, ja.
0: En dat komt wel uit die film. En die muziek is gewoon supergoed. En die Jafar Jackson is net Michael Jackson. Aan profiel. Denk je, ik zit gewoon naar Michael Jackson te kijken.
1: Oké, ik ga kijken.
0: Ja, je moet het wel zien. Ik vond hem echt wel tof. Maar goed, dat deed me ook denken van, ik kan wel weer eens wat draaien van in Liever Live van Michael Jackson. Maar dan samen met de Jackson 5 deden ze nog zo'n reunie. Tour of zo 1981. En toen deden ze Don't Stop Till You Get Enough. En dat heeft zoveel energie. En dan hoor je ook meteen, oh ja, dit is wel echt een super, superster. Toen al.
1: Wat goed.
0: Heel goed. Ga hem lekker voor je draaien.

0: Ed Benatar, Love is a Battlefield. Ain't that the truth? Ain't that the truth? En daarvoor Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, live met zijn broers samen in 1981. Patrick die zegt nog, mijn allereerste concert ooit was dat van Michael Jackson in 88, waar ik als jonge tiener van genoot. Och, ik ben jaloers, Patrick. Hij zegt, maar ook het voorprogramma was destijds fantastisch, namelijk Kim Wilde. Ook indrukwekkend, wellicht een tip voor Liever Live. Zij is niet iemand waarbij ik meteen aan denk van, oh, dat is een goede live artiest. Maar ik weet daar helemaal niks van eigenlijk.
1: Ik ook niet. Dat zou ik echt moeten opzoeken dan.
0: Fantastisch live, ja. Best wel leuke tip. We zetten hem op de lijst. En laat me nog even weten wat ik voor je kan draaien in een Liever Live. We kregen net volgens mij een appje binnen over Justin Bieber. Dat vind ik ook wel grappig.
1: Gaan we doen?
0: Hij heeft net wel Coachella geheadlined. Dus dat is wel...
1: Stel je voor dat je dat doet.
0: Ja, we gaan er even over denken. In de tussentijd Chapel Roan en The Subway.

0: Opos en Roxanne en voor Chapel Roan en The Subway.
1: Liever live.
0: Ja, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar misschien nog net wat leuker in de live-versie? Welke plaat hoor jij liever live? Hi Emmylou.
2: Hi Emily.
0: Hallo. Ja, ik zei het net al een beetje, we kregen een verzoekje binnen voor Justin Bieber. Ja, dat is wel een eerste keer, maar waarom ook niet?
2: Ja, inderdaad, vind ik ook.
0: Wat heb jij wel eens live gezien?
2: Ja, ik heb hem wel live gezien. 1 keer.
0: Waar was dat?
2: In de Gelderdoom.
0: Oh, wat vet. Oh, maar dit is best lang geleden, toch? Want hij komt niet zo vaak.
2: Het was echt de Purpose Tour. Volgens mij was dat 2015, 2016.
0: Oh, is dat van baby?
2: Ja.
0: Ben je ook een believer, zo heet het toch? Een fan van Justin Bieber?
2: Nou, niet echt zo'n hele trouwe, maar wel gewoon iemand die hem al heel lang volgt en wel echt van zijn muziek houdt.
0: Oh, wat leuk zeg. En welke wil jij liever live horen dan?
2: Ja, Love Yourself.
0: Love Yourself, oké, dus dat is meer van zo'n latere werk.
2: Ja, klopt.
0: En ja, toen brak hij een beetje door echt als serieuze popartiest, hè? Eerst was een soort leuke, grappige,
2: ja,
0: lieve jongen.
2: Ja, een beetje zijn baby, als hij echt achtergelaten.
0: Precies, ja. En hoe ben je achter die versie gekomen?
2: Ja, gewoon echt YouTube. En ik vond hem echt, live is hij echt supergoed. En heel, heel actief vooral.
0: Ja.
2: Dus ja, daarom ben ik er eigenlijk achtergekomen. En vooral gewoon even op YouTube kijken. En je hebt zoveel andere leuke nummers van hem die goed live zijn.
0: Ja. Maar heb je hem nog laatst op Coachella live zitten kijken?
2: Ja, ik heb speciaal heb ik mijn wekker gezet in de ochtend om hem via zo'n stream te kijken.
0: Ja, en was het een beetje huilen of was het veel te mee?
2: Dat was wel heel sentimenteel. Hij maakte dat ook heel sentimenteel eigenlijk.
0: Ja, maar hij zat achter een laptop of zo. Zat hij zijn eigen nummers te streamen? Of zo?
2: Ja, klopt. Hij zat een beetje naar zijn eigen, hoe hij begon op YouTube te kijken.
0: Ja.
2: Dat was wel heel mooi, maar heel grappig. Leuk. Ja? Heel leuk om te zien.
0: Was het ook niet omdat hij dan, door het op YouTube te laten zien, kon hij zijn eigen nummers rechtenvrij draaien of zo? Er zat een soort van dingetje bij met zijn oude label of zo, dacht ik.
2: Ja, volgens mij heeft hij wat probleempjes inderdaad met zijn label.
0: Ik vond het wel.
2: Taylor Swift ook had.
0: Ja, precies. Datzelfde verhaal van Taylor. Maar ik vond het wel slim. Ik dacht zo, dit is best wel slim wat hij doet.
2: Ja, eigenlijk wel. Had ik ook niet verwacht. Maar het is heel erg slim wat ze daar doen, ja.
0: Maar ik heb hem gevonden. Love Yourself Live bij de Ellen Show. Dat is die ene. En hij heeft iets mooi hezigs, hè, in zijn stem. Dat vind ik wel leuk aan hem. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Emmylou.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Fijne uitzending.
0: Dank je. Doei.

0: Iggy Pop en Kate Pearson. En daarvoor live Justin Bieber, Love Yourself. Speciaal voor Emmy.
1: Liever live.
0: Hallo Rosa.
2: Hallo.
0: Hallo. Neem ons even mee naar 2009.
2: Ja, in 2009 had ik net eindexamen gedaan. En toen zijn we met een groep vrienden naar Lowlands gegaan in de zomer. En daar werd ik verrast door echt een geweldig concert van een toen nog voor mij onbekende naam. En dat was bij Kiteman's Hip Hop Orchestra.
0: Ja, Kiteman, dat is wel echt een van de meest legendarische Lowlands artiesten geweest ooit, hè? Dat was zo'n legendarisch concert als je daarbij was.
2: En ik was erbij.
0: En wat dacht je toen je het hoorde?
2: Ik wist eigenlijk dus helemaal niet waar ik naartoe ging. En iemand uit de groep, denk ik, die zei, dat is vet, daar gaan we naartoe. Dus we hebben ook echt staan wachten bij het concert daarvoor. En toen konden we daar zo voor blijven staan, vooraan bij het podium.
0: Ja.
2: En ik was gewoon helemaal betoverd. Volgens mij gewoon echt vanaf de eerste noot die werd gespeeld van dat concert. Er gebeurde gewoon van alles en de sfeer was heel goed. Dus ik ben daar omver geblazen en dat is me gewoon nog steeds bijgebleven.
0: Oh, wat een gek. Dat je een beetje collectief met de zaal voelt van, oh, hier gebeurt iets.
2: Ja.
0: Raar is dat, hè? Dat altijd met live muziek. Oh, wat te gek zeg. Nou ja, we draaien hem eigenlijk wel één keer per jaar, denk ik, Sanne. Denk jij, één keer per jaar draaien we wel een keer Sorry voor Kiteman.
3: Hij wordt vaak aangevraagd.
0: Ja, hij wordt heel vaak aangevraagd.
3: We moeten hem af en toe wel draaien.
0: Ja, af en toe. Ja. Dat is gewoon hoe het werkt. Ik ga hem voor je doen, Rosa. Wat een mooi verhaal.
2: Ja, nou, ik ga luisteren. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doeg.
2: Dag.

0: Beach Boys met Good Vibrations. Zometeen de eveneens briljante Morad Elwakili. Zometeen hier op Radio 2. Tot morgen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
6: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Dit is NPO Radio 2.
10: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
11: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 'n Bosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
10: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
12: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
10: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan televisiejournaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Met Morad.
8: Monday, the first day, the day the world turns its wheels again. And somewhere beneath the surface, beneath the noise, beneath the rush, something stirs. Can you feel it? It's rolling, deep beneath the everyday, a rhythm older than the week itself. Tonight, we don't just listen, we dive deep.

Tainted Love, Softcell. Een hele goede avond op deze maandag. Het is maandag, er staat weer een gloednieuwe editie van Met Morat op je te wachten. En ik ben benieuwd hoe jij deze maandagavond doorbrengt. Misschien ben je net klaar met de lesje spinning. Heb je de kinderen opgehaald van voetbaltraining of ben je bezig met de afwas? Laat het me

heeft weergegeven. En je favoriete plaat past binnen die categorie. Dan moet je hem zo meteen even droppen in de NPO Luister-app. Alright. Niet vergeten, het is maandag. Doen we altijd even een relaxte start. Met een muzikaal puzzeltje. Een mashup. Als jij die dan ontrafelt, hè, dan mag je altijd bepalen welke van de twee tracks in de mashup uiteindelijk gedraaid gaan worden. Vandaag doen we hem net even ietsje anders.

je niks te ontrafelen. Vandaag moet je me wel helpen met welke van de drie platen die ik zo meteen aan je voorstel, ik uiteindelijk gewoon voor je moet gaan draaien om je maandag uiteindelijk in de avond een lekkere vibe te geven. Want wat is het verhaal? Een paar weken geleden kwam er in mijn Spotify-lijstje, en dan check ik altijd op vrijdag, zeg maar, mijn release-radar. Krijg ik altijd allemaal nieuwe tracks voorgeschoteld.

als ik dan eerst had gezegd Milky, dan had je waarschijnlijk niet geweten over welke platen het gaat. Maar het is dus deze, ja, wel een grote hit uit 2002 van Milky met Just The Way You Are. Oké, daartegenover zet ik...

van deze Music Sounds Better With You gepakt. Gemixt met het lekkere van Milky, Just The Way You Are, die plaat uit 2002. En daar een nieuwe, nou ja, nieuwe track. Ik noem dat dus gewoon eigenlijk een mashup als single release.

0: David Guetta track. Dan is het, als je het mij vraagt, gewoon een mashup. Voor hem een nieuwe release. Ik vind hem in ieder geval erg lekker. Kijk ook ontzettend uit naar het optreden van David Guetta aankomende oktober in Amsterdam, in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena. Maar welke van deze drie platen moet ik voor je gaan draaien? Gaan we uiteindelijk voor de mashup? De David Guetta release? Wil je liever de track uit 2002 van Milky? Of wil je gewoon Stardust met Music Sounds Better With You? Jij bepaalt het. Je mag me appen via de NPO Luister-app.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: Massive Attack. Teardrop op NPO Radio 2. De volgende plaat die ik voor je heb is een van de meest legendarische liedjes ooit gemaakt. Elk jaar staat hij wel in de top 5 van de top 2000. Dan heb ik het over Hotel California van de Eagles. Maar in de jaren 70 was het nog even spannend of de plaat überhaupt wel een hitje zou worden. Het is namelijk zo, radiostations in Amerika die hebben hele strakke formules voor welke liedjes ze nou wel draaien en welke liedjes ze dus niet draaien. Nou, het intro mocht... Schrijf even mee, hè. Het intro mocht dus niet langer zijn dan 30 seconden. Qua genre hadden uptempo, rockliedjes en zoetsappige ballads de voorkeur. En zo moest een plaat tussen de 3 en de 3,5 minuten duren. Nou, Hotel California die scoorde dus op alle drie een... Op alle drie de punten. Toch werd het liedje wel een groot succes. En gitarist Don Felder die heeft daar wel een verklaring voor.
1: These jockeys loved it because they could put it on and they could go out and smoke a cigarette or go to the bathroom. They had 6.5 minute break to go out and come back into the studio. So they loved it. So I don't know if that was part of the reason it got played so much or not.
0: Maar wij roken op zich niet, maar de DJ's hadden toen in ieder geval de tijd om lekker te roken, naar de wc te gaan, om koffie te halen. Dus ik denk dat ik ook maar een bakje tegenhaal. Dan krijg ik een thee aan Anne. Wil je ook wat? Of,
2: ja, lekker. Doe maar een theetje.
0: Wat voor theetje mag het worden?

Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter op NPO Radio 2. Alright, het moment. Ik heb je dus een keus gegeven. Of we gingen voor de nieuwe van David Guetta samen met Milky. En dat was Just The Way You Are. En dat is een soort mashup tussen Music Sounds Better With You van Stardust samen met Milky.

0: één nieuwe track. Een paar weken geleden gereleased. En ik dacht, misschien is dit wel het moment om die te draaien. Tenzij jij wel wat anders wil, hè? Dus dat je zegt van, nou, doe mij maar liever één van die twee tracks en dan los. Mirjam, jij mag het zeggen.
1: Hey Morat, ik wil gewoon het originele The Music Sounds Better With You in de auto horen. Dankjewel, zou top zijn.
0: Helemaal goed, Mirjam. Music Sounds Better With You van Stardust. Het origineel gaan we voor je draaien hier op NPO Radio 2. En goed nieuws voor de liefhebbers van dit soort Franse house. Zometeen in het volgende uur heb ik Mojo voor je. Ook een lekkere lady.

0: En met z'n tweeën maakten ze er een fantastische plaat van. Rod Stewart, Tina Turner en It Takes Two. Vorige week stond de hele wereld ineens op zijn kop. En dat had alles te maken met de Rolling Stones. Je kon er niet omheen. De band die kondigde een nieuw album aan. Foreign Tongues komt uit op 10 juli. En dat wordt alweer plaatje nummer 25. Nou ja, met zo'n enorme staat van dienst is al die aandacht natuurlijk ook wel verdiend. Mick Jagger en Keith Richards die zijn inmiddels allebei 82 jaar. En ik kan alleen maar hopen om zo fit en levendig oud te worden als deze twee mannen. Dus daarom zetten we hun nieuwe single extra in het zonnetje deze week.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Outcast Mrs. Jackson. NPO Radio 2 met Morgen op je radio. Elke avond trek ik een balletje uit de ballenbak hier achter mij. Bingo-machine zet ik zometeen aan, er vliegt een balletje uit. Op het balletje staat een getal en die correspondeert weer op een lijstje die Anne voor zich heeft.
1: Zeker.
0: Dan kan het bijvoorbeeld 3 zijn en dan staat er bij jou achter de 3 een categorie.
1: Klopt, inderdaad.
0: Oké, in dit geval is dat...
1: Bij 3 staat anderstalig, dus geen Nederlands
0: precies,
1: of geen Engels.
0: Ja, precies. Stel je voor dat ik die trek, dan is dat zeg maar de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Dat is hoe het werkt in de ballen van Morad. Vandaag dus dan de eigenlijke bal. En dat is balletje 67 geworden, Anne.
1: 67?
0: Maar wat hoort er bij 67?
1: Dat is de categorie Nederpop.
0: Dus binnen de categorie Nederpop mag jij je favoriete plaat aanvragen. Heb jij een plaat waarvan je denkt van nou, dat moet hem in ieder geval worden vanavond, Morad. Dan mag je hem doorappen via de NPO Luister-app. Nederpop.

0: is NPO Radio 2.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst nu naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
13: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal ze gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
12: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
14: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
12: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig. In de middag wordt het droger. Dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Doral, dankjewel.
16: De ballen van Morat.
15: Betrokken balletje 67. Categorie die daarbij hoort is nederpop.
1: Maar wat komt er binnen in de NPO Luister-app? Dan!
15: Ja, mijn favoriete Nederpop-plaat wisselt wel veel. Maar, als ik moet kiezen, als je wint, Henny Vrienden, doe die maar.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Met Morad.

0: Frank Bin, Leon Bridges, Texas Sun op NPO Radio 2. Oké, de ballen van Morad, we trokken een balletje en die vertelde ons... je moet op zoek gaan naar de allerbeste nederpopplaat voor een luisteraar. En de luisteraar die dat mag zeggen is Sascha. Goedenavond. Hallo? Sascha! De andere lijn misschien, ook niet. Maar ze hangt wel. Hoor ik iets op de achtergrond? Hallo?
1: Hi, Morad.
0: Hoi, Sascha.
1: Hallo?
0: Oh, je hoort
1: Hallo?
0: Me nu? Ja.
1: Hi,
0: Morad. Je hoort me toch?
1: Ja, hi.
0: Wat gebeurt er allemaal?
1: Hallo?
0: Ja.
1: Ja, ik hang wel, ja.
0: Kom ik met een vertraging
1: Hallo?
0: Binnen? Maar dat kan niet, want dit is
1: Hallo,
0: natuurlijk.
1: Dit
0: is, dit is gewoon een telefoonlijn.
2: Ja. Ik ga even,
0: bel haar even opnieuw.
2: Opnieuw proberen te
0: Sascha,
2: bellen.
0: Ik hoop dat je me hoort via de radio, maar we gaan je even opnieuw opbellen.
2: Oh, ik krijg nu voicemail.
0: Ja.
2: Even kijken, nog één keer proberen.
1: Ja, wat stom is het verloren in 2026.
0: Sorry.
1: Verkeerd.
0: Wat was er?
1: Ik zeg net, het is de verdorie 2026
0: ja.
1: En dan gaat het niet simpel verkeerd.
0: Ja, als een belletje. En ik denk, hé, ik kom toch niet met vertraging binnen, want ik bel je toch niet via het internet?
1: Nee.
0: Oké, okay, ik heb je, Sascha. Hoe is het daar?
1: Goed hoor, met jou.
0: Ja, hoe ziet de ultieme maandagavond van Sascha eruit?
1: Nou, ik heb lekker gegeten met de kinderen vanavond. En dat doen we eigenlijk altijd op maandagavond samen. En dan gaan ze weer naar huis. Dus dat was even leuk.
0: Oh ja, oké. Okay. Ik begrijp dat ze dus dan zit ze bij de pa en dan zit ze af en toe bij jou.
1: Nee, ze wonen op zichzelf.
0: Oh, dat is natuurlijk ook een optie. Ja, oké. Ja. Dit klonk alsof er een soort verdeelsleutel was. Van nou ja, op maandag zijn ze bij mij. En dan gaan ze de rest. Nee, oké. Okay. Gezellig, dan eet ze dus bij jou. En dan is het voor jou volgens mij de tv aan.
1: Nou, nee, ja. Want ik zat te luisteren naar de radio en er kwam iedere keer nog een leuk liedje.
0: Ja, dus, ja, dat is lastig, hè?
1: Dus geen televisie vanavond.
0: Maar wel de nageltjes aan het lakken.
1: Ja, dat moet een beetje netjes, hè?
0: Ja, dat is zeker.

0: Zeker, welk kleurtje gaat erop?
1: Ja, heel rustig en eenvoudig. Niet te opvallend. Gewoon een glansje.
0: Gewoon een, hoe noem je dat, een lakje?
1: Gewoon een doorzichtig lakje.
0: Ja, precies. Nou, ook helemaal goed. Wel netjes. Mooi. Ja. En zoals jij de allerbeste nederpopplaat ooit. En je wil ons dan meenemen naar jouw geboortejaar.
1: Nou ja, het is toevallig nummer 67, die bal. En ik ben uit 1967. En ja, dat heeft Frank Boeien is niet van 67, die is net iets ouder, denk ik. Mm-hmm. Maar hij heeft wel een mooi nummer, omdat het zo helaas gaat stormen en regenen dit weekend. En het is jazzfestival onder andere in Breda.
0: Oh.
1: En ja, Martin en Hout bij ons, dus het is vind zo sneu. Ja.
0: Jammer, Ja, echt ja. Nou, het allersneuwste, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, is natuurlijk afgelopen weekend in Amsterdam toen het Musicon Festival een uur van tevoren werd afgezegd. Oh, wat was dat?
1: Nou, dat kan je niet maken, vind ik. Zoveel mensen van heinde en verre met hotels geregeld en alles kan je echt niet maken. Nee,
0: nou ja. Oké, Frank Boeien groep. Welke plaat van de Frank Boeien groep?
1: Nou ja, ik dacht dan toch maar, hier komt de storm.
0: Uiteraard, hoe toepasselijk. Ja. Sascha, ik ga hem voor je draaien, dankjewel hè.
1: Ja, mooi, dankjewel.
0: Doeg!
1: Doei, doei.

Warren, Fever Dream. De plaat staat echt al wekenlang op nummer 1 in de top 40. En voordat een bepaalde favoriete plaat van jou je gaat vervelen, moet je hem volgens een onderzoek ongeveer 200 keer hebben gehoord. Dus voorlopig blijft deze het volgens mij nog wel even goed doen. Sommige liedjes hebben echt iets heel bijzonders. Kun je steeds in een ander jasje stoppen en nog steeds blijft het een fantastische plaat. Neem bijvoorbeeld Never Tear Us Apart van INXS. Die plaat die begon als demo in een bluesjasje. Dan is er natuurlijk de singleversie die je goed kent met synthesizers en strijkers. Maar er bestaat ook nog een soul version. Nou ja, moet je even luisteren. Die klinkt zo.

ze niet echt een hit te kunnen scoren. En dus werd de versie met synthesizers en strikers uiteindelijk de single. En die hoor je nu op NPO Radio 2. En ik had hem je beloofd, hè. Zometeen Mojo, lekkere Franse house. Lady.

0: Redemption Song. Maar de keuze is aan jou. Met welke plaat wil jij Bob Marley herdenken vandaag? Wil je Three Little Birds? Dan heb je mijn optie A via de NPO luisterapp. Ga je liever voor Redemption Song? Dan heb je mijn optie B.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is The Indian met Get It Wrong.

0: bezig is op Radio 2. Komen de stemmen binnen? Want welke plaat van Bob Marley moet het uiteindelijk gaan worden? En zometeen, welke is Morad's Most Wanted? Ja, Anne, het geweld is natuurlijk niet te omschrijven, hè, wat er gebeurt in de NPO-luisteraar. Met het, ja.
1: Ja, dat, voor allebei de opties komen echt heel veel appjes binnen.
0: Evert?
2: Ja, 3 Little Birds natuurlijk. 020.
0: Hey. Ja, dat is dan echt zo'n typische 020 plaat inderdaad. 3 Little Birds, Evert. Je stem staat genoteerd. Heb je zelf nog niet gestemd? Het kan nog, hè. 3 Little Birds is optie A. En als je me optie B appt, dan wordt het Redemption Song. Als de meerderheid daarvoor gaat. Dit zijn de Black

0: The Red Hot Chili Peppers en Road Tripping. Oké. Even een kleine, zeg maar, hoe noem je dat? Dat ik hem even rewind naar een half
1: recap,
0: uur. Ja, ja, hoe zeg je?
1: Ja, recap, maar dat is niet helemaal goed. Rewind.
0: Een kleine rewind inderdaad. Naar het moment dat we op zoek waren naar de allerbeste nederpopplaat. Hè, omdat we een balletje hadden getrokken van oké, zoek de allerbeste nederpopplaat. Hij komt vaker binnen. Onder andere Gijs en Daan, hè, hadden hem aangevraagd. Hè. Hele vrienden met Als je wint.
1: Ja, samen met Herman Brood.
0: Ja, ik zag dus ook het volgende appje binnenkomen. Hey Morad, zou je alsjeblieft Als je wint van Henny Vrienden willen draaien? Mijn zoon die had vandaag namelijk zijn allereerste voetbalwedstrijd. En ze verloren met 8-1. Hij kwam best wel sip thuis. Maar toen zei hij ineens, papa, volgende keer win ik misschien wel.
1: Dat is wel echt lief.
0: Dat deed me denken aan dit nummer. En soms gaat winnen helemaal niet over de stand, maar gewoon over blijven proberen. Het zou mooi zijn als dit nog even gedraaid kan worden voordat hij gaat slapen.
1: Ja, dat is wel echt heel erg lief.
0: Nou ja, maar als je het ook echt zo omschrijft...
1: Ja, dan kunnen we er niet omheen.
0: Nee, het doet me denken aan dat winnen niet gaat over de stand, maar over gewoon blijven proberen. Die kunnen we meenemen voor de rest van ons leven.
1: Ja.
0: Ik ga hem draaien als je wint.

0: 11 mei, lang geleden, Bob Marley is overleden. Het is een sterfdag. Maar wat willen de mensen horen als je kijkt naar de NPO Luister-app?
1: Ja, ik kreeg echt heel veel berichtjes binnen. Bert zegt bijvoorbeeld, ik wil Three Little Birds, want daar heb ik mooie herinneringen aan. Het was mijn eerste concert ooit in Ahoy. En we kregen echt nog wel een heel bijzonder appje binnen ook van Koen. Die zegt, mijn vader zette deze plaat, en dan heeft hij het over Redemption Song. Mijn vader zette die vroeger altijd op als hij 's avonds in de garage stond te klussen. Vanmiddag vond ik ineens een oude gereedschapskist terug. Met nog precies de geur van olie en hout erin zoals vroeger. Ja, daar kreeg ik kippenvel van. Sinds hij er niet meer is, brengen sommige liedjes hem weer dichterbij. Dus als je Redemption Song draait, dan maak je mijn avond. En Koen, we hebben goed nieuws voor je. Want dat is ook precies de plaat met de meeste stemmen. 78% van de stemmen.
0: Bob Marley and the Wailers, Redemption Song is more than most wanted.

0: Bob Marley en de Wailers en Redemption Song. Als more as most wanted. Ja, Tim, het is lastig, want het is natuurlijk wel de koning op het gebied van reggae.
1: Reggae.
0: Ja, maar ja, wordt hij van zijn troon gestoot of niet in Tim's troonstoot?
2: Ik wil een jingle ervan hebben.
0: Ja, daar zijn we mee bezig.
2: Oh, lekker man. Ja.
0: Oké, dus of Bob Marley, ja. Of zou je dan uiteindelijk gaan voor...
2: Nou, nah, dan moet je toch voor Marley gaan.
0: Ah, Bob Marley blijft dan toch nog wel even lekker op die... Oh, oké. Okay. Andere grootheden op het gebied van reggae. Gaan we dan voor Bob Marley nog eentje?
2: Nee, Bob Marley. Ja, dat is niet zo moeilijk.
0: Come on. Tim's avondslot zometeen op 2.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Dooral Negens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. Afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
9: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
8: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, en de wind ruist door de bomen. Maanlicht weerspiegelt op het water van de grachten. En de poortwachters van vanavond in Tim's avondslot is 1 groot tranendal. Wie het is, hoor je zo meteen binnen nu in een paar minuten in Tim's avondslot.
11: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
16: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
15: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
17: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
18: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Texas. And she's electric. Groot nieuws vandaag rondom Oasis kwam naar buiten. Er komt een nieuwe documentaire en die gaat over de tournee van vorig jaar. Ja, leuk, prima, maar we willen ze gewoon vooral in ons land hebben, live. Kan dat geregeld worden? Dank u.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, een hele goede avond. Hartelijk welkom. Dit is Tim's Avondslot, muzikaal avontuur. En ik heb meteen een vraag voor je. Is er een heilige muziekplek voor jou? Misschien ben je wel eens een keer op de plek geweest waar de cover is gemaakt voor de Joshua Tree van U2. Heb je daar ook bij die boom geposeerd? Zou zomaar kunnen. Ik heb het heel erg met de Beatles. Het is echt bij de gekke af bij mij. Ik moet iedere plek bezoeken waar ze ooit zijn geweest. Waar John Lennon heeft gepist, daar ben ik bij. Weet je, dat moet gewoon. En ik werd vanmorgen wakker met fantastisch nieuws. En misschien herken je dit als muziekfreak, maar het gebouw, het Apple-gebouw, het kantoor waar de Beatles eind jaren 60 in zaten, en waar ze ook op het dak trouwens een concert hebben gegeven, de laatste show ooit, ja, is straks voor publiek gewoon te bezichtigen. Dat wordt een heel experience, fan-experience. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Het zijn 7 etages vol met spullen die je nog nooit eerder hebt gezien van de Beatles. Ja, ik kan niet wachten. Je mag dus ook op dat dak gaan staan. Waar zij dus ook hebben gestaan. Precies op die plek. Hoe gaaf is dat? Doe me denken aan Abbey Road. De studio waar ze bijna alles opnamen. Ik ben daar 1 keer geweest. Ah, joh, als ik het over Abbey Road heb, dan ruik ik nog de buizenversterker. Dan ruik ik nog dat gore oude tapijt wat daar ligt. En al die oude spullen. Maar het heeft iets romantisch. En misschien heb jij ook wel zo'n plek waarvan je denkt, ja, daar is gewoon muziekgeschiedenis geschreven. Daar ga ik regelmatig naartoe. Laat me dat dan even weten met de NPO. Luister, hè, want anders voel ik me zo alleen deze manie. Over de Beatles gesproken trouwens. Later in de show nog een gesprek met Ruben Heijn en Van Velzen. Want zij zijn bezig op dit moment met een Beatles-tribute.

Meer theater. En dat hoor je in Stay on These Roads van AHA. Nou, we hadden het net over muzikale plekken, historische muzikale plekken. Ik kreeg een berichtje binnen van Richard. En die zegt, wij wonen in Folsom. En lopen vaak de Johnny Cash Trail richting de Folsom Prison. Waar ook een prison museum is met spullen uit de gevangenis. En beelden van Johnny Cash optreden daar. Ja, hij heeft daar inderdaad gespeeld. Hij vond het belangrijk dat de delinquenten ook wat muziek konden horen. En hij ging dus naar de Folsom Prison om daar muziek te maken. Wat geweldig dat je daar regelmatig te vinden bent. Tenminste, dan hoop ik wel in het museum niet in... Dan goed. Gisteren weer een gloedje nieuwe verrukkelijke 15, ofwel de lijst met de lekkerste liedjes van dit moment. Vaak ook gewoon vers uit het folie, hele nieuwe muziek. De top 5 nemen we iedere maandag even met je door. Met nou ja, een nummer 1 die al een tijdje hetzelfde is gebleven. Die van U2, dat is alvast geen verrassing meer. Maar de rest is wel echt heel lekker. Bijvoorbeeld nummer 5.

echt het U2-geluid. Op nummer 1 dus in de verrukte 15. En op nummer 10 een nummer van Michael Stipe, zanger van R.E.M. Hij werkte langer in stilte aan een eigen solo-album. Sinds 2022 horen we er al regelmatig over. En hij zou erop samenwerken met een hoop muzikanten. Zoals bijvoorbeeld ook Taylor Swift. Nou, dat album wordt later verwacht, maar nu in de...

2. Ja, ik kan niet helpen. De nieuwe Paul McCartney. Nothing stays the same. No one needs to cry. Days we left behind. Nothing can reclaim the days we left behind. En nog steeds op nummer 1, U2 en Songs for Hall.

is het nieuwe album verschenen van Sanmieu, 24 Hours. Een album dat deels tot stand kwam toen de zanger last had van mentale problemen. Maar ze zijn helemaal terug. Grote tours zitten aan te komen en de nieuwe single hoor je hier. It's Only Love.

0: zijn dus mensen die kunnen zeggen... ik heb in een band gezeten met Neil Young en met Stephen Stills. Bruce Palmer zou dat kunnen zeggen. Buffalo Springfield and For What It's Worth.
1: Teams Character Track.
0: Ja.
1: Luister naar de echo van je ziel.
0: Ah, gaat iemand eventjes op de muzikale sofa leggen. Vandaag staat Julius Spit. Wat een goede naam trouwens. Julius, goeie avond.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, we gaan een gesprek voeren op de radio. Daaruit komt je karakter een klein beetje naar voren, hoop ik. En daar ga ik een liedje aan koppelen. Dat gaan we on the spot doen. Dus dat is altijd heel erg spannend. Ben je er klaar voor?
2: Ja, absoluut.
0: Gelukkig maar. Oké, okay. Dan ga ik als eerste aan je vragen. Heb jij een levensmotto dat je gewoon altijd gebruikt?
2: Maak af en toe een ommetje. Ja, gebruik niet altijd dezelfde route. Soms een keertje afwijken, dan kom je nog eens een keer leuke dingen tegen.
0: Ja, want dat doe je zelf, neem ik aan, ook in je dagelijks leven?
2: Ja, ik geef aardrijkskunde aan middelbare scholieren en aan hogeschoolstudenten. Dus ik lijk ook aan mijn eigen collega's op. En ja, als je op veldwerk bent, dan moet je altijd af en toe afwijken van de hoofdroute, want dan zie je weer nieuwe dingen.
0: Ja, dat is inderdaad wel zo. Ik heb heel vaak dezelfde route genomen naar mijn werk. En ik tijdens corona werd ik het echt spuugzat. En dan ben ik echt allemaal gekke routes gaan bewandelen. Dat is serieus zo. En dan kom je echt goede dingen tegen en nieuwe dingen tegen.
2: Ja, dat is geweldig. Kijk om je heen. Er is zoveel te zien.
0: Ja. Wat vindt jouw partner het meest aantrekkelijk aan jou? Weet je dat?
2: Taalgrappen en humor. Wij vinden elkaar heel erg in taal. In wat je allemaal met talen kan doen. Want onze kinderen hebben ooit eens een keer het woord pulkje bedacht.
0: Ook een pulpje?
2: Een pulkje. Weet je wat
0: een pulkje? Ja, nee, ik weet wat een pulkje is. Zeker, ja.
2: Ja, nou precies. Ja. Dus nou, dat soort dingen, dat vinden we heel leuk.
0: Ja, en maak je dan ook Seth Gaikema taalgrappen of is het iets van beter allooi?
2: Nou ja, ik ga geen kwaliteitsuitspraken over Kel Gaikema geven.
0: Nee, dat deed ik al. Ja. Goed, maar je speelt graag met taal, begrijp ik. Oké, check.
2: Ja.
0: Okay. Heb je een bijzondere bijnaam eigenlijk?
2: Ja, de bijnaam waar ik echt wel blij mee ben, die heeft mijn nichtje me een keer gegeven.
0: Okay.
2: Die vond de namen van al mijn broers, ik heb er vier, wel een beetje ingewikkelde namen om te leren uitspreken. Dus ze had voor iedereen een eigen bijnaam.
0: Ja?
2: En voor mij was dat Oom Praat.
0: Oom Praat, oké.
2: Ja, moet ik dat nog toelichten?
0: Nee, ik denk dat ik het heb. Nee, ik denk dat je houdt van taal, je houdt van praten, je houdt van net even iets anders. Af en toe even net die andere route bewandelen. Ik denk zelf dat ik de perfecte karaktertrek voor jou heb gevonden. Is er trouwens een muziekstijl waar je nog een hekel aan hebt?
2: R&B?
0: Nou, die heb ik ook niet voor je.

0: excuus om de Tom Tom Club te draaien is er één. En vandaag had ik volgens mij een heel goed excuus. Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Speciaal voor Julius Spit. In Tim's karaktertrek, want Julius houdt van woordspelletjes. Nou, Wordy Rapping Hood, ik hoef het verder niet uit te leggen, denk ik. En hij heeft het ook gehad over, ja, bewandel eens een keer een ander pad. Niet altijd dezelfde route. En als je naar de Tom Tom Club kijkt, opgericht door twee leden van Talking Heads. En net even iets anders, net even wat experimenteler, lekker verrassend. En ik dacht, dit past perfect bij Julius. De vraag is, omarmt hij dit ook als zijnde karaktertrek? Julius, wat is daarop jouw antwoord?
1: Dat heb je heel goed gedaan.
0: Oh, echt waar? Yes! Ja! Yes! Yes! Ja, het is iedere keer weer spannend, want de ene zegt... leuk. En de andere zegt, nou, dit was echt helemaal niks. Maar jij zegt schot in de roos.
1: Ja, ja, het is lekker. Het is energiek, het is vrolijk. Talking Heads, daar kreeg ik die eerste cd van toen ik 18 was of zo. Dus ja, het is helemaal in de goede muziek en sfeer. Het is niet zo standaard. Dus,
0: nee, precies. Dat, nou, ik vond het helemaal bij jou passen. Dankjewel, Julius.
2: Tim's karaktertrack.
0: Een liedje voor het leven. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Wat dacht je daarvan?
1: Nou, geweldig.
0: Lekker toch? Wil je zelf ook een keer meedoen? Laat het dan even weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat je hoeft in te tikken is Tim's karakter.

0: in om in zijn band te komen spelen. Anders had ik hem live kunnen zien afgelopen week. Twee weken geleden. Nee. Ik had het avondslot, dus ja. Het ging niet. You Can Call Me Al van Paul Simon op NPO Radio 2. Tim's avondslot. Ik hoor je denken. Alweer een voorstelling over de Beatles. Hebben we niet inmiddels dat hele verhaal al helemaal verteld? Ja, dat is wel waar. Maar er gaat nu iets gebeuren. Onder leiding van Roel van Velsen. En Ruben Heijn. En nog iemand, dat ga ik nog even geheim houden. Maar dat is echt, nou, dat moet je gezien hebben. Dat wordt een hele andere benadering van de Fab Four. Hoe dat zit, hoor je even na 11 uur.
1: Apro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Obelie, alles voor kampeergeluk.
10: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Kamgenoten-app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Het is een vrouw naar mijn hart. Ze heeft namelijk opgetreden afgelopen week. En wat ze er niet doet, ze geeft geen toegiftes. Heel erg goed. Als je show klaar is, dan stop je. Je gaat van het podium, je zegt bedankt en dan is het klaar. Het hele protocol van even wachten, dan weer terugkomen en dan een liedje spelen, dan weer af en terug. Houd toch op, joh. Doet ze hartstikke goed, vind ik echt wel. Oké, Beatlefans, opgelet. Binnenkort is er in de Nederlandse theaters een nieuw concert te zien. Music and Wonders of the Beatles. En dat is een theaterconcert waarin muzikanten uit drie muzikale werelden samenkomen. Je hebt de soul- en jazzliefhebber Ruben Heijn. Je hebt de popartiest Roel van Velzen en Daria van der Berken op de klassieke piano. En ze brengen een prachtige ode aan het oeuvre van de Beatles. We gaan erover praten met Ruben Heijn en Roel van Velzen. Want ze zitten namelijk samen in de auto. Mannen, goeie avond. Ik ben heel benieuwd. Wat is volgens jullie de magie van de Beatles?
1: Mina, nee, mag. Vraag je dat aan ons?
0: Ja. Leek me wel een geschikte kandidaat ervoor om dat te vragen.
1: Ik vind de magie van de Beatles het feit dat ze eigenlijk scheid hadden aan alles.
0: Op wat voor manier?
1: Ja. Ze maakten liedjes.
0: Ja.
1: En dan, ze barst van alle wetten van muziek. Of dan vroegen ze een orkest om gewoon alles als een soort cacophonie door elkaar te spelen. Of, kijk, als ik liedjes maak, ik weet niet hoe jij dat hebt gehoord, maar... als ik liedjes maak, dan hoor ik toch altijd wel ergens een stemmetje achter in mijn hoofd. Oh ja, maar het moet wel een catchy refrein zijn. Het moet wel op de radio passen. En, weet je, maar daar hadden zij gewoon, ja, om toch even plat te zeggen, schijt aan. En daar, ik denk dat elke muzikant er wel een beetje jaloers op is.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja. Ja. Hoe zie jij dat, Roel?
2: Ja, nee, dat ben ik helemaal met Ruben eens. Ik ze hadden heel veel lef. Dus niet alleen als een scheid, maar ze lieten dat dan ook staan.
0: Ja.
2: En ik bedoel, los van een waanzinnige hoeveelheid talent. Hè. Ik bedoel, wordt ook heel vaak al gezegd, ja, Beatles zijn briljant. Maar ze hadden inderdaad scheid en ze hadden ook ja, de synergie met elkaar. Dus dat John en Paul elkaar zijn tegengekomen, dat is... Ja, daar heeft ons iemand gezegd, dat het zo'n cadeau van het universum. Maar dat, zo voelt het echt. Dat, ja. Dat zij...
1: Maar dus, eigenlijk een beetje zoals dat wij elkaar ook tegenkrijgen.
2: Ja, dat wij elkaar ook zijn tegengekomen.
0: Ja.
2: Dat voelt echt zo, Ruben.
1: Ja.
0: En die plek waar dat is gebeurd, dat wordt ook binnenkort gewoon als heilig verklaard, toch? Ja. Hey, maar jongens, het Beatle-verhaal is al zo vaak verteld toch eigenlijk. Wat gaan jullie er nu dan aan toevoegen waardoor het echt weer de moeite waard wordt om daar te gaan kijken?
2: Nou, het Beatle-repertoire is natuurlijk is heel bekend. Maar we spelen met Daria van der Berken, dat is een klassiek toppianiste.
0: Ja.
2: En Ruben, die is soul en jazz en die hoort er overal... Ja, die hoort er andere dingen... Dan ik hoor. En Daria hoort ook weer andere dingen. En we zijn daar gewoon mee gaan spelen. We gaan dan vrij gaan associëren.
0: Ja.
2: En daar zijn er andere versies ontstaan. En gaan liedjes in elkaar over. En maken we, ja, eigenlijk met het lef en de experimenten die de Beatles de hele tijd deden. Dat zijn we ons zelf ook gaan veroorloven. En natuurlijk spelen we ook hele bekende liedjes in versies die fijn klinken, maar we gaan af en toe echt een deep dive nemen in het repertoire en gaan klassiek land in en dan weer jazzland in en dan weer rockland.
0: Dus, ja, dus de echte fan wordt ook weer verrast, begrijp ik.
1: Ja, want het is eigenlijk ook wat wel belangrijk is wat Roel zegt, is kijk, wij komen allemaal uit een andere hoek.
0: Ja.
1: We beleven die Beatles, het zijn dezelfde liedjes, maar ik beleef die Beatles heel anders. Dan dat Roel dat deed, of dat Daria dat deed. En met het gevolg dat we inderdaad onze eigen versies ervan maken. Niet omdat we denken dat het beter is, maar gewoon om die creativiteit en die scheid, waar we het eigenlijk net over hadden, om dat een beetje te vieren. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die al gezegd hebben dat de Beatles briljant waren. En,
0: yeah.
1: En alle anekdotes zijn wel verteld, weet je wel, over dat ze elkaar tegenkwamen welke gitaar, wie waar speelt, blauwe, dat soort feitjes, daar blijven we allemaal ver vandaan. Dat boeit niet zoveel. Maar de muzikaliteit en de creativiteit, dat is gewoon wat we willen vieren eigenlijk. Ja.
0: Zijn er bepaalde nummers, Ruben, die jij herontdekt hebt bij het maken van deze voorstelling?
1: Nou, ja. Heel veel eigenlijk. Bijvoorbeeld Being the Get Higher. Ja, ondergewaardeerd.
0: Ondergewaardeerd nummer, ja, zeker. Ja. Natuurlijk, ja.
1: Niet van de Beatles.
0: Oh, nee. Sing, sing, sing. Ook wel. Zo'n knijter eigenlijk. Ja.
2: Nou, daar zitten wel Beatle-referenties in, hè?
0: Dat weet ik, ja, zeker wel. Ja.
2: Sorry.
1: Being for the Benefit of Mr. Kite of Day in the Life is natuurlijk, dat is een bekend lied, maar dat is toch, dat leer ik toch weer opnieuw kennen.

0: liedje als Julia, wat ik heel graag speel.
1: Dat is St. Rubens zo... Als je twijfelt om te komen, kom alleen zeg maar de 10 minuten na de pauze als Ruben Julia zingt en ga dan weer... Dat is zo mooi.
2: Oh, wat
0: ja, dat
2: goed.
0: Vind ik dus ook.
1: Zonder... Ja, dus John Lennon zingt dat op piano, op gitaar, dat gaat over zijn moeder. En dan gaat Ruben het op piano spelen met toch wat jazzier, wat een beetje... gaat die stem lekker ronken en
2: Je bent wel te verkopen. Ik heb er echt zin in. Ik wil heel graag van jou weten, Roel. Welk Beatle liedje had je echt zelf heel graag willen schrijven?
1: Even denken, hoor. Ik vind Hello Goodbye. Dat is wel zo'n liedje wat ik helemaal herontdekt heb.
2: Oh.
1: Dus dat staat... ik bedoel Fall on the Hill.
2: Ja.
1: Sorry, we hebben het daar net heel uitgebreid over gehad. Over die twee liedjes waar ze moeten staan in de set. Dus Fall on the Hill, ja. Dat deed ik een beetje af als, nou, prima liedje, maar toch een beetje een niemandalletje. En doordat Daria, die heeft daar zo gepassioneerd over verteld en we spelen hem nu. Het zit zo goed in elkaar, gewoon hoe het in refreinen naar majeur gaat en in het couplet. Het zit fucking vernuftig in elkaar.
2: Ja.
1: We zijn er zoveel over aan het praten, zo is het eigenlijk ook ontstaan, dat Ruben en Daria en ik gewoon... we delen het instrument de piano, maar we zaten ook de hele tijd over de Beatles te praten. En op een gegeven moment fietste ik weg van gewoon zo'n gezellige dag met koffie en Beatles verhalen. Toen dacht ik, ik gun iedereen dit inkijkje in een oeuvre van...
2: Nou, dat zeg je wel echt heel erg mooi, want je wordt gewoon vrolijk en een beter mens van de Beatles. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Er zit echt zoveel positiviteit in de muziek.
2: Ja.
1: En als het goed is, ga je daarmee geladen straks het theater weer uit.
2: Ja, de tour begint op donderdag 21 mei in Barend. En dan gaan jullie naar Purmerend, Capelle aan de IJssel, Zwolle, Groningen, nog veel meer. En dan 18 augustus, de grote finale in het Concertgebouw.
1: Ja, dat klopt helemaal. En jij bent ontzettend welkom. Dit.
2: Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier. Fan, ik ben een absurd manicaal Beatle-fan. Dus
1: wat is jouw favoriet? Wat moeten we sowieso spelen, denk jij?
2: Mijn favoriet ga ik nu draaien.

0: Keep your mouth upon that.
1: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
2: Lekker.

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Lekker.

0: dat mensen opeens keihard te zingen. Would you forgive me, love? Ik schrok me helemaal kapot. If I dance in your shower. Maar ja, dat deden ze in de jaren 90. Nirvana deed het ook. Endless Nameless op Nevermind. Keiharde herrie nog. Even aan het einde van de cd. Als hij 10 minuten rust had. Ja, en in het streamingtijdperk is er eigenlijk geen plek meer voor hidden tracks. Want alles is gewoon makkelijk op te vragen en te zien. En ze kunnen niets meer verbergen. Even de leukste hidden tracks vind ik A Train in Vain van The Clash. Van de vinyl, van het album London Calling. En ja, eigenlijk was deze onbedoeld hidden, omdat het nummer op het allerlaatste moment werd opgenomen, terwijl de hoes al in productie was.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Train in Vain, The Clash.

0: Duran Duran en Hungry Like the Wolf. Daarover gesproken. Een lekker snackie. Zo net voor het slapen gaan. Wat dacht je daarvan? Hè?
1: Het is al laat.
0: Ja, precies.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ah, muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort en van je afvraagt. Waarom eigenlijk? Nou, we gaan weer even een poging wagen. In de jaren 90 was het heel gebruikelijk om hidden tracks toe te voegen op cd's. Ik weet het nog heel goed. Het was bij Alanis Morissette, Jack and Dale Pill, geweldig album. Ik zat huiswerk te maken, cd'tje van haar opgezet, helemaal geconcentreerd mijn wiskundeopdrachten zitten te vervloeken. En begint er op een gegeven moment na een stilte van, nou ja, wat zou het zijn geweest, 10 minuten, 20 minuten.

Harris en Sam Smith. En Promises. We kregen een heel leuk berichtje binnen. Van Bartje. En die zegt, ja Tim, je had het net over Hidden Tracks. Wat ook zo leuk was. En zo grappig aan het tijdperk van het vinyl. Daar werd nog gespeeld met De Laatste Groef. Bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld is het nummer van The Look. Het nummer I Am The Beat. En als het nummer dan eindigt, dan stopt het precies bij het laatste woord. Dus het eind loopt dan steeds terug op de beat. Dus je hoort steeds... Nee, ik heb het voorbeeld volgens mij. Ik heb de single hier. En we kunnen even een klein stukje laten horen. Even kijken. Dat... eindeloos zo door. Dus zo gaat het nummer dan. Kijken, zo ergens. Zo. En dan gaat de naald richting het einde. En dan gaat hij automatisch schakelen terug naar het laatste woord. En dan krijg je dus alleen maar de beat. Dit dus. Wat goed zeg. En het duurt gewoon, ja, totdat je er klaar mee bent. Fantastisch gevonden. En ook weer een mooi excuus om de loop weer eens te gaan draaien met I Am The Beat.

luistert naar NPO Radio 2, een productie van Avotros. Kracht van de herhaling. Nog 20 minuten te gaan. Ja, bedoel, toppertje is ooit een keer een heel programma gedraaid bij Giel Beelen. Die draaide een heel uur toppertje. Nou, dan kan dit eigenlijk ook wel. Goed, oké, genoeg. Zometeen Brand Friend 3000. Verzoek je monster is ook onderweg. En dit is Miley Cyrus. Angels Like You op 2.

0: je dat op singeltje hebt. Wee uw gebeente. Want hij springt terug. Op dat laatste woord. En het blijft eindeloos doorgaan.
1: Heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: mailtje.
1: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, er schuift iets over de studiovloer van Tim's avondslot. De lampen die flikkeren. Een koffiekopje trilt gevaarlijk dicht naar de rand van de tafel. En dan klinkt het weer, het gegrom van het verzoekie-monster. Hij wil heel graag nog een laatste verzoekie voordat hij gaat slapen. En het is vandaag maandag 11 mei, dat is nog zo'n 8 minuten. Wat zou je graag willen horen? Wat wil jij samen met mij het verzoekie-monster voeren? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Of bel, dat kan ook. 0800-1122. Spannend, hè?

hoor, dan zie ik altijd een Duitse tv-show voor me. Wet en Das of zo, weet je, op de WDR, ZDF. Zo'n lekker fout jaren 80 licht. En dan deze band in te krappe spijkerbroeken en ponytails. Status Quo en In the Army Now. Ja, het was in Duitsland gewoon een heel groot succes. Niet zo heel gek. Een heel fijn Duits geluid ook dit. In the Army Now. Goed, het is tijd om het verzoekje mos te voeren. Maar het is wel weer een probleem bij Evert. Hij durft niet. Hij durft niet met mij naar het verzoekje mos te gaan. Begrijp ik ook wel. Beest is levensgevaarlijk. Je zal hem maar het verkeerde nummer geven. Bam, met de zak. Maar hij zegt, hey Tim, ik zit nog even na te genieten van deze heerlijke avond. En daar hoort wat mij betreft één nummer absoluut bij. Lessons in Love van Level 42. Baslijn, die blijft tijdloos goed. Geeft meteen zo'n fijn jaren 80 gevoel. Het zou geweldig zijn als je hem nog even wil willen draaien. Maar ik durf alleen niet met jou het verzoekje monster te voeren. Groetjes van Evert uit Lelystad. Pussy. Doen we dat toch gewoon? Dan doen we dat toch. Dan doe ik het toch voor je erbij. Het verzoekje monster. Ik heb Level 42 voor. Kijk, het is het wel. Ik vind het gewoon lekker. Niks in het handje. Evert, speciaal voor jou. En de volgende keer gewoon met me meegaan. Komt helemaal goed. Level 42 en Lessons in Love.

0: NPO Radio 2.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Moet je kijken daar. Leuke gast.
13: I know.
12: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
13: Is ook echt jouw type.
12: Ja, toch?
13: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je daar echt bed strikt.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: NPO Radio 2.
21: Middernacht, het begin van dinsdag 12 mei. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip vervolgens schoongemaakt. Inmiddels is ook een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en benzineauto heeft, moet daardoor tot tientallen euro's extra per maand betalen. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die alternatieven betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid in actie moet komen om hen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk om op te stappen wordt inmiddels steeds groter. Morgenochtend is er een ministerraad en dan heeft Starmer nog één kans om zijn partijgenoten te overtuigen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden nu vanaf Eindhoven verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO. En zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er dus niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen daarom moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken droog, maar het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zijn er zon en wolken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet daar zondag in Rotterdam aankomen. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar zijn geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens, dat rijk is aan olie en goud, bij hen hoort. Interim-president Rodríguez zei dat Venezuela een uitspraak in die zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016 waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd, en de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog en het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zijn er zon en wolken. Het blijft dan op de meeste plaatsen ook droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.